0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het mes gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Oranje International Crescencio Summerville heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben. Maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden, na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerville op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerville is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United en in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker. Ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Oh yeah.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
3: Goeiedag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben wel excuses gemaakt aan haar. Fortuna verloor met 3-1. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achter in het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen, zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Commander B.R. Johnson.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp. Werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft de aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit Islam.

0: islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. De Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. En in Vianen is een akkerbrandje geblust die was veroorzaakt door spelende kinderen. Het was een kwajongensstreek, dat zegt de eigenaar van het perceel. Politieagenten hebben de kinderen streng toegesproken, schrijft Omroep Brabant. In totaal is 2000 vierkante meter afgebrand. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan dat door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24ste seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Meer sport. Meer muziek. My Free Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van een witte wagen. Die reed gisteravond op een menigte in bij de Pride in Berlijn. Daarna zou hij met een mes mensen hebben aangevallen en is hij gevlucht. Er vielen een dode en 16 gewonden. Sommigen zijn er slecht aan toe. De politie denkt ook te weten wie de dader is. Het zou gaan om een 21-jarige man met islamitische achtergrond.

0: Volgens Duitse media kwam hij in mei uit de jeugdgevangenis. Duitse politici zijn geschokt en spreken van een aanval in het hart van de stad. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat de dader gestraft wordt. Nog eens 55.000 Fransen die in de buurt van Bordeaux wonen moeten hun huis uit vanwege de bosbranden daar. Het leek er even op dat de branden niet uit zouden breiden, maar het laait toch weer op. President Macron belooft dat getroffen gebieden na de branden weer opgebouwd zullen worden. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer letterlijk de portemonnee te trekken in de arena. Wie in een speciale bar wat eten en drinken wil halen, legt eerst de betaalpas op een scanner, loopt naar binnen en pakt wat hij wil. Computer houdt bij wat je meeneemt en rekent af. Komt geen kassa meer aan te pas, schrijft AT5. We krijgen een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Kan ook behoorlijk waaien, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.
3: This rhyme, this time, is one of a kind. Blowing your mind like only the Candyman can.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achter in het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen, zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
13: Grand Prix Radio.
14: Tour Update.
15: Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van 2 valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd 2e en Sepp Kuss werd 3e. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen.
16: De gele trui wordt vandaag gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen draagt de groene trui. De 21ste etappe finisht vandaag op de Champs-Élysées in Parijs. Het is een vlakke rit van 171 kilometer. De start is om 16:45, de finish wordt rond 19:30 verwacht. Grand Prix.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met van Bommel bij Antwerp, werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft het aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
0: Dit is jouw sportradio.

0: is Sportradio. Grand Prix
1: Radio. Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio. Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er zeker 1 dode. Van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er 100.000 mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. En op een snelweg in het midden van Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. Onder de slachtoffers zijn kinderen die in 2 busjes zaten. Er is niemand in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde toen een camper inreed op een rij auto's die naar de vluchtstrook was uitgeweken om hulpdiensten door te laten naar een ander ongeluk. Een bewolkte dag met buien vandaag, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
6: Ja? Echt serieus?
7: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo

0: kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Country Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Basketbalicoon LeBron James zet zijn carrière toch voort en kiest voor de Philadelphia 76ers. De Amerikaanse sterspeler overwoog na het einde van het voorgaande seizoen om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Uiteindelijk bleek hij wat extra bedenktijd nodig te hebben om de juiste knoop door te hakken. En de keuze is gevallen op een verblijf in Philadelphia. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. LeBron James voelt nog altijd veel liefde voor de sport en is van mening dat hij nog veel te bieden heeft. Ondanks hardnekkige geruchten in de Amerikaanse media die hem koppelden aan diverse basketbalclubs, valt de keuze dus op Philadelphia. En James benadrukt dat financiële motieven of familiezaken geen enkele rol spelen in deze beslissing. Hij wil simpelweg offers blijven brengen, hard werken en volop meestrijden om een nieuwe kampioenstitel. LeBron James vertrok vorige maand bij de Los Angeles Lakers, waar hij 8 seizoenen speelde en in 2020 zijn 4e NBA-titel veroverde. James staat aan de vooravond van zijn 24e seizoen in de competitie, waarmee hij de basketballer is met de meeste seizoenen achter zijn naam in de geschiedenis van de NBA. En ook voert hij de eeuwige topscorerslijst aan met 43.440 punten. En de Philadelphia 76ers wonnen de landstitel zelf voor het laatst in 1983.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avonturen. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: Grand Prix Radio.
9: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van twee valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen.
10: Tadej Pogacar draagt geel en Mats Pedersen groen. De 21ste etappe is vandaag een vlakke etappe. De start is om 4:15. De rit van 171 kilometer voert naar Parijs-Champs-Élysées. Met de finish rond 7:30.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De fans van de Formule 1 krijgen door de huidige regels geen eerlijk beeld van de prestaties van coureurs. Dat vindt de teambaas van Haas, Ayao Komatsu. Hij stelt dat de sport veel te ingewikkeld is geworden door software en hybride techniek. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de races op Silverstone en Spa bleken piepkleine verschillen in het gaspedaal meteen te zorgen voor grote tijdverschillen. Doordat de elektrische inzet op de rechte stukken verschilt, kunnen coureurs zomaar tiende van een seconde verliezen op een ronde. En Komatsu benadrukt dat het misleidend is om dit soort verschillen te bestempelen als een fout van de coureur. Invloed van software is volgens hem zo complex dat niemand kan verwachten dat een rijder daar elk detail van overziet. Teambaas vindt dat de controle weer volledig bij de coureur moet komen te liggen en dat de sport eenvoudiger moet worden voor het publiek. Onder meer Mercedes-coureur George Russell kreeg recent te maken met grote verschillen in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. En binnen het hele veld wordt gediscussieerd over de situatie. Sommige coureurs vinden de software-inmenging storend. Anderen stellen dat de regels voor iedereen gelijk zijn en dat de beste coureurs zich vanzelf aanpassen. De hardware-aanpassingen verlopen geleidelijk, maar vanaf 2027 vermindert het belang van elektrische input stap voor stap. De verbrandingsmotor gaat dan een groter deel van het vermogen leveren, waardoor de sport in de toekomst overzichtelijker moet worden.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij vielen doden, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgelaaid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. En een vrouwelijke scheidsrechter is bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Omdat ze een hersenschudding had, nam een grensrechter het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh.
13: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18+ speelbewust.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Manchester City middenvelder Rodri staat voor een langere periode aan de kant vanwege een noodzakelijke rugoperatie. De speler kwam in actie tijdens alle 8 wedstrijden van Spanje op het WK en was ook steeds de aanvoerder van zijn land. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En Rodri werd na afloop van het WK uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De trainer van Manchester City, dat is Enzo Maresca, heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder op korte termijn onder het gaat en daarna de nodige tijd krijgt voor een welverdiende vakantie. En pas na die volledige herstelperiode sluit hij weer aan bij de wedstrijdselectie van Manchester City. Rodri is niet de enige die na het WK in de ziekenboeg terecht is gekomen. Ook Frenkie de Jong en de Fransman William Saliba kampen na het eindtoernooi met zware blessures, waardoor ze voorlopig dus uitgeschakeld zijn. Terug even naar Rodri, want naast dit fysieke herstel is er ook twijfel ontstaan over zijn sportieve toekomst. Het contract van de Ballon d'Or winnaar uit 2024 loopt namelijk af na het huidige seizoen in Manchester. En er is inmiddels, dat is niet zo gek natuurlijk, bredere interesse vanuit andere clubs. Trainer Maresca ligt daar echter niet wakker van. Hij stelt dat dergelijke geluiden volkomen normaal zijn rond grote namen, zeker na een gewonnen WK. En volgens hem is het ook volkomen logisch dat vrijwel elke trainer met zo'n sterspeler als Rodri wil samenwerken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: Grand Prix Radio.
20: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van 2 valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen.
21: Het geel is vandaag voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. De 21ste etappe voert vandaag naar Parijs-Champs-Élysées. De start is om 4:15. De vlakke rit is 171 kilometer lang. Rond 7:30 wordt de finish verwacht.
19: Grand Prix Radio is

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Oranje International Crescencio Summerfield heeft een opmerkelijke transfer afgerond. Van West Ham United naar het Saoedische Al Hilal. 24-jarige aanvaller die indruk maakte op het WK tekent bij Al Hilal een contract voor 4 seizoenen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die overgang hing overigens al langer in de lucht. Aanvankelijk leek AS Roma de beste papieren te hebben, maar de club uit Saoedi-Arabië bracht een hoger bod uit. Met de transfer is een bedrag gemoeid van 76 miljoen euro. Daarmee is hij gelijk de op 3 na duurste Nederlandse voetballer aller tijden na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Na zijn sterke optreden op het WK stond Summerfield op de verlanglijst van meerdere Europese topclubs. Hij kiest echter voor Al Hilal. Hij gaat daar samen spelen met bekende sterspelers zoals Karim Benzema en Theo Hernandez. Voor Summerfield is dit de 6e club in zijn profcarrière. Hij begon in de jeugd van Feyenoord, speelde daarna op huurbasis voor ADO Den Haag en FC Dordrecht. En in 2020 vertrok hij naar Leeds United. En in 2024 maakte hij vanaf daar de overstap naar West Ham United. Ja, daar speelde hij zich in de kijker. Ook bij Oranje. Hij maakte zijn debuut op het WK en brak door eigenlijk met 2 goals en 2 assists in 4 optredens.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat de man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. De afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. En in Oud-Alblas in Zuid-Holland is vannacht een auto uitgebrand. Regionale media hebben het over brandstichting. De politie zoekt uit of dat ook zo is. De brandende auto werd rond 1:15 gemeld. Omwonenden schoten te hulp met emmers water voor de brandweer kwam. Maar die kon de auto niet meer redden. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2+2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel.

0: en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen stelt dat Fernando Alonso het absoluut niet verdient om achter in het veld te rijden in de Formule 1. Volgens de Nederlander hoort de Spanjaard op basis van zijn rijderskwaliteiten minimaal thuis bij de beste 5 coureurs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In Hongarije staat het weekend in het teken van een ingrijpende technische upgrade van Aston Martin. Team uit Silverstone hoopt hiermee een overtuigende stap voorwaarts te zetten. En zo ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso te behouden. Spanjaard liet eerder al weten dat zijn sportieve toekomst in de koningsklasse vooral afhangt van de toekomstige reglementen en zeker niet alleen van de prestaties van Aston Martin. Max Verstappen toont daar volledig begrip voor en stelt dat Alonso door zijn leeftijd van 44 jaar mogelijk sneller kan besluiten om te stoppen. Zeker omdat hij geen voorstander is van de geldende regels. Max Verstappen zelf benadrukt dat zijn eigen motivatie anders ligt. Hij is pas 28 jaar, maar deelt wel de kritiek van Alonso op de regelgeving. Ondanks dat zijn eigen auto niet zo competitief is als gehoopt, blijft hij racen vanwege zijn liefde voor de autosport. Binnen Aston Martin toont Alonso zich tot dusver de sterkste in het onderlinge kwalificatieduel met Lance Stroll. Hij leidt erin met 8-2.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
11: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.

0: Ja.
1: Is het echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van twee valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen. Het geel is voor Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. Richard Carapaz draagt de bolletjestrui. De 21ste etappe is vandaag een vlakke rit van 171 kilometer. De start is om 4:15. De finish is op de Champs-Élysées in Parijs, rond 7:30.
6: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Belgische Voetbalbond heeft Mark van Bommel aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Voormalig trainer van PSV en Royal Antwerp FC is officieel gepresenteerd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voetballer Gerano Kerk is lovend over de stap van zijn oud-trainer. Kerk werkte 2 seizoenen lang samen met Van Bommel bij Antwerp. Werd daar ook kampioen mee. Hij noemt de komst van Bommel een uitstekende keuze. Kerk, die op dit moment transfervrij is, prijst vooral de menselijke en tactische kwaliteiten van zijn oud-trainer. Volgens hem kan Van Bommel uitzonderlijk goed met mensen omgaan en raakte dat aspect hem ook persoonlijk. Daarnaast omschrijft het aanvaller hem als tactisch sterk. Iemand die niet houdt van afwachten, direct ingrijpt en precies aanvoelt wat een wedstrijd op welk moment nodig heeft. De lange periode tussen interlands vormt volgens Kerk geen enkel nadeel voor de jonge coach. Extra rusttijd doet hem juist goed, biedt meer ruimte voor zijn gezin. En Kerk verwacht bovendien dat Van Bommel nadrukkelijk een beroep zal gaan doen op jonge spelers. Onder zijn leiding kregen talenten bij Antwerp immers ook al volop de kans om zich te ontwikkelen. En dat sluit volgens Kerk weer naadloos aan bij de ambities van de Belgische nationale selectie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Australische premier Albanese wil opheldering van president Trump over de nieuwe importheffingen die hij heeft afgekondigd. Albanese vindt de heffing van 12,5% onterecht. Die gaat volgens hem leiden tot hogere kosten. En bovendien, zegt hij, ondermijnt het de handelsrelatie die we met Amerika hebben. Het wordt een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen. Door 20 tot 23 graden.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20

0: kerstvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Grand Prix Radio.
3: Rob van Zomeren.
4: Ja, goedemorgen. Het is alweer 3:10. Welkom bij de zondagversie van Coffee and Classics. De laatste Formule 1 race voor de zomerbreak. De laatste etappe in de Tour de France. Kortom, we hebben heel veel om over bij te praten. Goedemorgen.
2: Grand

0: Ja, liedjes komen nooit zomaar bij toeval voorbij. In Koffie en Classics ook niet deze I Missed Again van Phil Collins. Want we gaan het later in deze editie van Koffie en Classics ook nog even hebben over het darten. Nou stonden er twee Nederlanders in de halve finale van het World Matchplay of Darts. Maar je komt er zometeen wel achter als je blijft luisteren naar Koffie en Classics. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, waarom ik I Missed Again van Phil Collins weer ga draaien. Hey! De hele dag zit je hier bij Grand Prix Radio. Oh, helemaal goed. We gaan het hebben over de grote prijs van Hongarije. In ieder geval tot 12 uur in Koffie en Classics komt dat met regelmaat voorbij. Ik zei het al, het is ook de finale dag van de Tour de France. En we gaan later deze ochtend inderdaad nog even inzoomen op dat World Match Play of Darts. Dat doen we met presentator Koert Westerman. Die komt voor 12 uur nog aan boord. Maar op dit moment heb ik ook nog twee andere mensen aan de lijn. Namelijk mijn companen in het kwaad. Dames en heren. Björn en Frans, goedemorgen, lieve.
1: Goedemorgen.
0: Zeg, suikerbuikjes, het is een bewolkte zondag. Maar wij gaan natuurlijk wel een sportief hoogtepunt beleven. Daar waar de zon altijd schijnt. Op sportgebied. Want we hebben een prachtige Formule 1 race op de kalender staan. En daar moeten we heel even teruggrijpen naar de podcast Formule 1 aan tafel. Daarin zei ik, ja, het gaat gebeuren op de Hungaroring. Max Verstappen gaat daar namens Red Bull de overwinning pakken. Dat riep ik, omdat het er toch wel alle schijn van had, na Silverstone en na Spa-Francorchamps, dat daar een deel van het lek bij Red Bull in ieder geval boven was. Maar dat ziet er nu toch, Frans, voor de race van vanmiddag iets anders uit. Wat was die Verstappen boos, zeg?
2: Ja, dat begrijp ik. Als je een auto hebt waar je niks mee kunt, ja, dan word je ook boos. En zeker hij, terwijl hij elke keer erop hamert dat ze het probleem moeten vinden, maar ze kunnen het probleem niet vinden. Andere types, andere auto's krijgen updates en die worden alleen maar sneller. Ja, zoals bijvoorbeeld McLaren.
0: Ja, nou ja, dat bewijst de pole-positie wel. Nou, hey, we gaan het toch even over die kwalificatie hebben. Lando Norris die pakt inderdaad pole voor Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Kimi Antonelli. Maar de uitslag van de kwalificatie bleek uiteindelijk niet de startomstelling te zijn voor de race. Want er zijn gisteravond nog straffen uitgedeeld, toch, Björn?
3: Ja, Lewis Hamilton en Kimi Antonelli hebben allebei een drie plaatsen gridstraf gekregen. Lewis Hamilton die reed in de weg bij Oscar Piastri. Die eindigde zeg maar zijn laatste run. En Piastri begon net aan zijn laatste run. Dus in bocht 1, ja, zijn team die vertelde niet dat Piastri achter hem zat. En die reed vol op de racelijn, waardoor Piastri ja, zijn laatste ronde niet af kon maken. En Kimi Antonelli die reed te hard. Ja, die lifte niet genoeg volgens de stewards tijdens die hele plaggen van Verstappen.
0: Ja, ik hoor het al ook een beetje verkouden, Frans Verschuur. Ik kan je daar een hand geven, want ik weet niet waar ik die hubbekelubus heb opgelopen, maar ik klink ook alsof ik met mijn kop in mijn snot zit. Nou zit ik dat ook, maar dat is een ander verhaal. Hey, de straffen die zijn uitgedeeld. Ik hoorde Lewis Hamilton nog zeggen toen Piastri inderdaad, nou ja, hij reed in de weg, dat had hij zelf ook al in de gaten. Was he on his fast lap? Nou, dat bleek dus inderdaad zo te zijn. Zijn het terechte straffen, Frans?
2: Ja, vind ik wel. Want ja, dan moet het team ook mee wakker zijn. Die kunnen precies zien waar iedereen rijdt. Dus ze kunnen zeggen, hey Lewis, kijk uit, er komt Piastri aan. Dat kunnen ze allemaal zien. Dus dan waarschuwen ze hem even. Dus hebben ze even lopen slapen. Ja, en duidelijk. Antonelli loopt zelf ook te slapen. Want je moet echt even helemaal van het gas af als er een gele vlag is. Dus ze zijn volledig terecht. We hebben destijds te veel ongelukken meegemaakt waarin ze niet van het gas af gingen. En vandaar deze straffen.
0: Ja, nou ja, dat betekent wel dat Max Verstappen nu vanaf plekje 4 vertrekt. Hoe ziet de definitieve startopstelling eruit, Björn?
3: Ja, Verstappen vanaf 4. Lando Norris start natuurlijk nog gewoon vanaf pole position. Leclerc start nu naast hem op de eerste startrij. Daarachter hebben we dus Piastri. Die gaat van 5 naar 3. En Verstappen dus van 6 naar 4. Dan Lewis Hamilton op de 5e plek na die 3 plaatsen gridstraf. George Russell die wint ook een plekje. Die start dus op plek 6. En Kimi Antonelli die is dus teruggezakt naar de 7e plek.
0: Oké, McLaren-coureur Lando Norris. Vanmiddag is het nog steeds vanaf pole position. Had ik trouwens niet verwacht. Ik ben benieuwd hoe de McLaren-teambaas Andrea Stella daar zelf over dacht en hoe hij zelf heeft beleefd.
4: It's a nice surprise. You know, we took some upgrades here. We saw that the upgrades were working well. We added a few tenths of a second to the car, but we never thought that this would be enough to put the car in pole position. And honestly, I think tomorrow the Ferraris remain the favorites. Even today, none of them improved in the second attempt, so I think they left a little bit of performance on the table. table. We take the encouraging indications that come from this result. We remain realistic. There's still quite a lot of work ahead of us to be consistently in the position we are today.
0: Je hoorde Andrea Stella in gesprek met Sky Sports. Voor hem was de pole position van Norris een verrassing. Voor jou ook, Frans?
2: Ja, vond ik wel. Het blijkt dus dat de updates heel goed werken. En dat is natuurlijk, ja, je kunt wel een hoop updates meenemen. Als ze werken, zie je eigenlijk pas op de baan. En dan nog een keer is het per circuit heel erg afhankelijk of ze werken. Nou, en we weten van de Hungaroring, dat kun je eigenlijk niet inhalen. Dus die pole is heel belangrijk. Zelfs als Zandvoort is ook heel moeilijk inhalen. Dus de start zal belangrijk zijn of die daar als eerste de eerste bocht in gaat. En dan kun je daar je hele strategie op bepalen.
0: Ja, nou zag ik ook net een berichtje voorbij komen dat het circuit op dit moment onder code geel zit. Dat heeft te maken om de dreiging van onweer gedurende de hele dag. Gaat dat van invloed zijn, Frans?
2: Ja, dat kan wel. Kijk, ze moet ten alle tijde moet de helikopter kunnen opstijgen. Als er een ongeluk gebeurt, dan moet die helikopter de coureur naar het ziekenhuis kunnen brengen. En daarom kunnen ze, als het te hard onweert of te hard waait of stormt, zeggen van we wachten tot het wat minder is. Het is niet zo dat de regen, zeg maar, of het moet heel hard regenen, dan kunnen ze dat ze niet kunnen rijden. Maar ook de helikopter is belangrijk dat ze wel of niet van start gaan.
0: Hou in de gaten hoe het zit met die onweersdreiging. Straks nog veel meer reacties, waaronder die van George Russell. Want waarom zette hij zijn auto nou stil op het circuit aan het eind van Q3 op het rechte stuk? Het antwoord hoor je zo meteen hier.
5: Koffie.

0: Ja, het is zondag, hè. En dan mogen we best een beetje spiritueel bezig zijn. Ook om 9:09 als je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je hoort John Osborne met One of Us. Bijzonder wel aan deze opname. Misschien vinden Frans en Björk dat ook wel leuk om te weten. De producer van deze single, die zat naar een documentaire te kijken. Dat deed hij volgens mij op YouTube of zo. En dat ging over de making van het Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En toen werden ze voor de eerste keer geconfronteerd met de zogenaamde vier sporen opname. En toen vroeg hij John Osborne, kunnen wij dat ook? Hij zegt, nou, we hebben tegenwoordig wel 24 sporen tot onze beschikking. Nee, zei, ik wil het gewoon in vier sporen kunnen doen. Kunnen we dat zo mixen? Kunnen we dat zo voor elkaar krijgen? En uiteindelijk hebben ze dat ook gedaan. En dit was het resultaat, dat singeltje One of Us. Leuk om te weten, of zeg je, ik veeg mijn poppetje ermee af?
1: Het interesseert me geen reet.
0: Dank je. Nou, dan gaan we naar de Formule 1.
1: Ja.
0: Enige volgens mij waar je echt altijd voor wakker kan maken.
1: Hey, nee, want voetbal ook.
0: Ja, oh ja, voetbal ook.
2: Oh.
0: Ja, ja, ja, weet je, als ik nu...
2: Dart ook, toch?
1: Duitsers zijn ze toch mee gestopt met die sport, of niet?
2: Dat is gestopt, hoe zou dat nou weer?
1: Ja, dat is een B-sportman.
0: Nou, zullen we heel even teruggaan naar de Formule 1? Ja, dan weet ik zeker dat jullie dat allebei leuk vinden. Ik voel me ook
1: alleen het woord al, hè? Formule 1. Ik heb dat nooit gehoord. Dartsport 1.
2: Daar krijg je wel een stijf van, hè? Wat?
0: Ik heb zo nu dan echt het idee dat ik een soort kinderoppas ben bij jullie. Weet je, een soort kinderkarrenkop. Van jongens, meisjes, doe nou even aardig tegen elkaar. Maar goed, ik had het
1: nog iets jonger in je leven.
0: We hadden het beloofd over George Russell te zullen hebben.
1: Ja.
0: Want ik had eigenlijk aan het einde van Q3 tot stilstand. Die parkeerde dus gewoon zijn auto op de baan aan het einde van het rechte stuk. Vraag is natuurlijk, zoals hij die ook kreeg bij F1.com. Wat gebeurde er, Georgie Porgy?
3: There was a water leak and we saw on the tire temperatures the water was spraying on the tires. So during my last lap. So my last lap was rubbish, but I think there's maybe a reason for it, because it was like a water pistol being sprayed up the tires, which doesn't necessarily make you give you more grip.
0: Het was dus een waterlek, waardoor hij water op zijn banden kreeg. En hij vergeleek dat zelf met zeg maar, de inhoud van een waterpistool dat op zijn banden gelegen werd, Frans.
1: Ja, dan moet je wel stoppen. Dat kreeg hij ook echt van zijn teambaas, zijn engineer te horen. Stop, stop, stop. En anders rij je dus de motor aan flyden. Ja, en zoveel motoren hebben ze niet. Ze gebruiken al best wel veel motoren dit jaar. Dus stoppen, stoppen, maakt niet uit waar. Hè. En niet terugrijden. Want als hij teruggereden was, was die motor kapot geweest. Ja, dan hadden ze weer een andere moeten zetten. En die hebben ze niet meer.
2: Dus, ja, ze hebben voor vandaag hebben ze wel een nieuwe motor erin gezet. Maar wel nog van dezelfde specificatie.
1: Ja,
2: hij krijgt geen gridstraf.
1: Ja, en die komt uit dezelfde pool, hè? Dus dan krijg je geen gridstraf.
0: Ja, als je krijgt zoveel motoren binnen een pool toegewezen, zolang je binnen die pool blijft, krijg je geen gridstraf. Nou, was Mercedes ook niet heel sterk, hè? Het hele weekend rijden ze eigenlijk al geen toptijden, maar voor het eerste seizoen kwalificeerde ook geen Mercedes op pole. Antonelli kwalificeerde zich nog wel als vierde, Russell als zevende. Ze starten dus met Russell nu op P6 en Antonelli op P7 vanwege die gridstraf. De vraag is alleen, ging er dit weekend nou allemaal mis bij Mercedes? Je hoort opnieuw George Russell.
3: Well, I mean, yesterday we were a second off in qualifying practice, but in the race pace we were the quickest, which tends to say you're not getting enough temperature in the tires for that qualifying lap. But then in the race, when you want to keep the tires cooler, that's where you where it pays off. Now this is a track that's very difficult to overtake, so I said perhaps we haven't struck the right balance. Maybe tomorrow when we've got good pace. Fingers crossed, we'll say we have.
0: Ja, hij kreeg dus de banden die dat operatie. Jij, Mercedes, vanaf de plekken 6 en 7 nog naar voren komen, Frans?
1: Nee, iets naar voren, maar zeker niet naar voren. Hongarije is zo moeilijk inhalen. Dat is natuurlijk wat anders als andere circuits. Zandvoort en Hongarije kun je heel moeilijk inhalen. Ja, en dat ze de banden niet op temperatuur krijgen, is gewoon omdat het allemaal korte bochten zijn en niet hele lange bochten. En de ene team heeft dat beter voor elkaar dan de andere.
0: Zo meteen gaan we het in Koffie en Classics hebben over de andere, mag wel zeggen, favoriete sport van de Frans. Het voetbal gaat voorbij komen. Zometeen hier. Dit is

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
20: Oh my god.
19: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
21: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
0: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. Hij profiteerde in de slotkilometers van twee valpartijen van Sepp Kuss en kwam solo aan op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede en Sepp Kuss werd derde. Carapaz verzekerde zich daarmee ook van de bolletjestrui. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam niet in de problemen. Tadej Pogacar draagt vandaag geel en Mats Pedersen draagt groen. De 21ste etappe is vandaag een vlakke etappe naar Parijs-Champs-Élysées. 171 kilometer. De start is om 4:15. Rond 7:30 wordt de finish verwacht.
1: Grand Prix Radio.
5: Rob van Zomeren.
24: Goedemorgen, het is 10:55. Ja, en binnenkort gaat ook de bal weer rollen in de Nederlandse voetbalcompetitie. Ter opening van de Nederlandse competitie altijd de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Dit jaar tussen PSV en AZ. Zometeen blikken we vooruit.
1: Grand Prix Radio.

0: time you break my heart. Je hoort Nick Heyman bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, denk ik bij mezelf, Nick. Ik bedoel, iedere keer weer als zij mijn hart breekt. Wil, na een paar keer heb je het er ook wel door, denk ik uit jezelf, dat het niet helemaal goed gaat. Eer dat verhaal van die ezel die zich, maar blijkbaar toch meerdere keren moet stoten aan dezelfde steen. 10:50, je luistert naar Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. Na Nick Heyman gaan wij het hebben over voetbal. Gisteren had ik Koffie & Classics al over PSV en AZ. Je weet het, die spelen volgende week op de Johan Cruijff Schaal in de Johan Cruijff Arena. Maar gisteren speelden ze allebei nog een oefenwedstrijd. Hoe zijn die gegaan, Jurk?
1: Ja, AZ moest tegen het Griekse Olympiakos en dat is geëindigd in 3-2. AZ stond er wel 2-0 achter, maar heeft zich zijn comeback gedaan. Dat was op de fandag. Op PSV speelde ook tijdens hun fandag. Die verloren met 3-1 van het Spaanse Villarreal. Dus ik denk toch dat AZ dan met het betere gevoel richting volgende week zondag gaat.
0: Ja, dat lijkt me wel. In gesprek wel eens met ESPN kreeg de PSV-trainer Peter Bos ook de vraag wat hij na die nederlaag nou wijzer is geworden van zijn ploeg.
2: Oh, een heleboel. Een heleboel wist ik al. Dat zijn een aantal zaken die je gewoon weet van je spelers. Een aantal zaken waarvan ik ook weet dat we dat absoluut beter kunnen. Omdat, zoals we vandaag weggespeeld zijn, want het lijkt 3-1. Maar het had veel en veel en veel meer kunnen en moeten zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een wedstrijd heb meegemaakt waarin we zoveel kansen hebben weggegeven.
0: Ja, gisteren, Björn, toen hoorden we Peter Bos ook al hier in Koffie & Classics. Toen zei hij al, ja, weet je, als ik kijk op het afgelopen seizoen natuurlijk. We waren met straatlengtes voorsprong kampioen geworden. Maar we hebben ongelooflijk veel doelpunten tegengekregen. 45 als ik het uit mijn hoofd zeg. Dus, en ik heb voor de rest al een tijdje niet zo gehoord. Ik kan me geen wedstrijd herinneren dat we zoveel kansen hebben weggegeven. Maar ja, vorig seizoen is dat dus klaarblijkelijk ook wel gebeurd, Björn.
1: Ja, dus uit het verdedigen nog niet echt opgelost lijkt het wel. Hè?
0: Nee, ik ben wel Ajax.
1: Er zijn ook natuurlijk niet heel veel spelers weggegaan. Alleen Saibari volgens mij echt qua topspelers. Dus daar kan het ook nog niet echt aan liggen. Dat heel veel spelers zijn weggegaan, dat hij een heel ander elftal heeft. Maar ja.
0: Nou ja. Ik vind bij Ajax vind het wel fijn dat zij de verdediging nog niet op orde hebben. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja?
0: Hey, heb je het over Ajax, dan moet je natuurlijk ook altijd spreken over de aardse rivaal Feyenoord. Want Shaquille van Persie heeft voor het eerst gereageerd op het ontslag van papa Robin. Dat deed hij tegenover de NOS.
3: Ik vond het jammer. Ik had graag langer met hem samen willen werken. Maar ja, het is niet anders. Zo werkt de voetbalwereld. En ik moet gewoon door. Ja. En hij gaat ook door met zijn leven.
0: Hij is jong, Frans, maar dit is wel een volwassen reactie, toch?
4: Ja, maar dat heeft hij thuis al gehoord natuurlijk. Hè? Kijk, dat van Persie Feyenoord niet aankon, dat was eigenlijk al een hele domme beslissing om hem te nemen. Die kwam van Heerenveen, waar hij er niet veel van bakte. En toen ging hij bij Feyenoord het vellen. Ja, daar staat de druk is veel hoger bij Feyenoord als bij Heerenveen. En als je bij Heerenveen dus niet scoort, ja. Hij begon hem met verkeerde aanvoerders te nemen enzovoorts. Dus hij heeft thuis echt wel gehoord van papa gaat niet meer jou trainen. Maar wees volwassen, zorg dat je in het eerste komt en dan komt het wel goed.
0: Ik vond het toch wel pijnlijk, Frans. Je hoorde in een eerdere persconferentie aan het eind van het vorige seizoen hoorde je van Persie nog roepen. Ik ben volgend seizoen ook gewoon de coach van Feyenoord. Toen kwam, toen kwam die persconferentie met de twee nieuwe directeuren. En toen kon je aan je water al voelen. Dit gaat heel anders aflopen. Ik vond het best wel pijnlijk.
4: Nee, ik niet. Ik vond het fijn dat hij opging. Er was gewoon geen trainer voor Feyenoord, man. Schijt.
0: Ja, weet je dat het zo is? Jij begint steeds meer op, hoe heet die zagrijn ook alweer, Valentijn Driessen te lijken.
4: Valentijn lijkt op mij, hè?
0: Oh, ja, zo jij. Oh. Hij heeft de kunst trouwens zo je afgekeken. Hey, er is nog veel meer te bespreken over Feyenoord. Want na het vertrek van de keeper en aanvoerder, Timon Wellenoorter, is de vraag wie er nu aanvoerder gaat worden bij de Rotterdammer. De trainer, Giovanni van Bronckhorst, wilde er nog niet zoveel over kwijt. Maar in de media leeft toch wel het gevoel dat de middenvelder Luciano Valente moeten worden. Natuurlijk een van de sterrenspelers. Waar hij leek zich het afgelopen seizoen ook op en naast het veld te gedragen als een leider. Dus is dat toch ook niet een voor de hand liggende keuze? Je hoort Luciano nu zelf.
5: Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik bedoel, aanvoeren dat zou ook een droom zijn. Maar ik wil niet zeggen dat dat het meest logisch is. Ik bedoel, ik ben ook nog een jonge speler. Uiteindelijk wel wat wedstrijden in de benen inmiddels. Europees, in de Eredivisie. Ik ben iemand die voorop gaat in de strijd. Dus in dat opzicht zou het zeker kunnen. Maar ik wil niet zeggen dat het per se de meest logisch is.
0: Nou, ik vind het toch wel bescheiden klinken, deze Luciano Valente. Je hoorde bij ESPN. Eens luisteren hoe de trainer Giovanni van Bronckhorst over Valente als nieuwe aanvoerder denkt. Snapt hij die gedachte?
6: Ja, ik snap die gedachte wel. Omdat Luciano natuurlijk een geweldig talent heeft. Natuurlijk ook een goed seizoen heeft gehad bij Feyenoord. Is toch wel het gezicht van het team. Als je dat ook overal ziet. Het is een jongen die goed voor de dag komt, ook voor de camera's. Ik wil daar wel bewust mijn tijd voor nemen.
0: Nou, als ik het hoor, kan er eigenlijk wel meteen een beslissing gemaakt worden, toch, Velds?
4: Ja, vind ik wel. Kijk, vorig jaar maakte Van Persie dus die fout met die aanvoerder Sam Stijn. En daarna Timon Welleroyter. Je moet nooit een keeper aanvoerder maken, joh. Dat gaat niet. Die staat te ver achterin. En als hij voor iets wil mededelen, moet hij dat via een postduif doen. Of via een brief of via mails.
0: Rooksignalen.
4: Ja, ook. Ja, dus je moet altijd de middenvelder pakken die aanvoerder is. En dan die kan dat makkelijker overbrengen. Dus ik begrijp het wel. En Van Bronckhorst is natuurlijk wel een type die daar door zijn jaren heen ervaring toch even mee wachten om te zeggen wie de aanvoerder wordt.
0: Ja, een beetje de rust bewaren en natuurlijk ook een beetje de spanning opbouwen. Ja. Is alleen maar goed. Ja. Feyenoord speelt vanmiddag hun voorlaatste oefenwedstrijd. Dat doen ze tegen de Spaanse Rayo Vallecano. De verliezend finalist van de Conference. Ik moet zeggen, de verliezend finalist van de Conference League afgelopen seizoen. Die wedstrijd die begint om 2:00. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is jouw sportradio Grand Prix Radio. En dit zijn de Bee Gees. Zing over Tragedy.

0: ik zou in dit geval niet direct willen spreken over een tragedie, een tragedy. Maar ik word deze ochtend van allerlei fronten van harte gefeliciteerd met mijn verjaardag. Nou is het probleem, ik ben vandaag helemaal niet jarig. De tragedie zou natuurlijk kunnen zijn dat ik me nu zou kunnen verheugen op het verkrijgen van allerlei mooie cadeaus. En dat dat niet doorgaat. Ja, op de een of andere manier is op Facebook terechtgekomen dat vandaag mijn verjaardag is. Ik kreeg net al een appje onder andere van Tom van Peperspraat en van Ronald Molendijk. Gefeliciteerd met je verjaardag. Maar ik ben niet jarig. Ik ben op 3 november pas jarig. Dus ik zal kijken als ik klaar ben met deze, ik mag wel zeggen, goede show. Of ik het op Facebook weer kan aanpassen. Tragedy dus van de Bee Gees. Die is 10 voor 11. Je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan het even hebben over de Tour de France. Vandaag de allerlaatste etappe. Maar het lijkt erop dat er niks tussen Tadej Pogacar en een 4e toerzegen staat. Ja, dan moet je wel ongeschonden uit die laatste etappe komen natuurlijk. Even terug naar de etappe van gisteren. Richard Carapaz die heeft die 20e etappe op zijn naam geschreven. En naast die ritzegen stelde hij ook direct de eindzegen in het bergklassement veilig. De koningin rit was met ruim 5400 hoogtemeters de zwaarste etappe van deze Tour. Onderweg maakte onder meer Tijmen Hagelsman, Sepp Kuss, of Kuss, het is een Amerikaan, hè? Ik maak er Sepp Kuss van. En Carapaz deel uit van een echt sterke kopgroep. Arendsman moest op de Garbier uiteindelijk passen, waarna Kuss en Carapaz, moet ik zeggen, om de overwinning strijden. Die Sepp Kuss van Visma Leasebike leek de beste papieren te hebben, totdat hij in de afdaling 2 keer ten val kwam. Dan wordt het een soort hobby. De tweede keer een stuk heftiger. Het liep allemaal goed af, maar dat had heel vervelend kunnen aflopen, toch, Björn?
1: Zo, inderdaad. Ja, want tijdens een afdaling schat hij een bocht eigenlijk verkeerd in. Hij kwam te wijd uit. Je hebt in die bocht, in die afdaling heb je zo'n muurtje langs de weg. Maar die is eigenlijk net niet hoog genoeg, weet je. Dus ze hadden wel kussens geplaatst in die bocht. Uh-huh. Maar hij kwam eigenlijk pas later in de bocht, kwam hij wijder uit. Toen viel hij bijna over dat muurtje heen. Er was gelukkig nog wel een soort, een soort hekwerk. Het was niet echt een hekwerk, maar wat ze daar hebben neergezet. Dus, maar als hij 2 meter verder over het randje was gegaan, dan had hij zo in een ravijn kunnen liggen. Dus,
0: eens even luisteren naar wat hij zelf te zeggen heeft over die valpartij.
2: It was just a shame. To be honest, I was pretty on the limit there. So you never know what can happen. But I thought it would be a more open corner and it turned out not to be. But that's how it goes sometimes.
0: It was pretty on the limit. Hij reageerde alsof er helemaal niks aan de hand was, Björn.
1: Je hebt er bijna doodervaring en dan... niks aan de hand. Het ging allemaal goed.
0: Kan je nog herinneren toen, met dat prikkeldraad? Gewoon opstappen door fietsen. Trouwens, voor zijn ploeg Visma Leasebike eindigde de etappe daardoor dus ook in een enorme teleurstelling. Na de uitvalbeurt van Jonas Vingegaard leek een ritzegen via Sepp Kuss de Tour toch nog enigszins kleur te geven. Door de valpartijen ging die kans in rook op. Ook de ploegleider Mark Reef kwam na afloop voor de microfoon van de NOS.
3: Nou, het is nu vooral echt de teleurstelling. Want dit is, we hebben hard gevochten om deze week nog te winnen. Ik denk dat we heel goed op weg waren vandaag. Nog 15 seconden voor op Carapaz. Normaal rijdt hij altijd een goede afdaling. Voor mijn gevoel bleef het verschil ook hetzelfde. En had hij een hele goede kans om deze rit te winnen. En daarmee had het zeker ook weer een boost gegeven voor ons als team. En hadden we deze week, denk ik, op een goede manier afgesloten. En nu blijf je toch hier vooral achter met een heel zuur gevoel.
0: Een zuur gevoel bij de ploegleider van Visma Leasebike. Wie weet kunnen ze nog een zegen vieren in de slotetappe. Die slotetappe van vandaag is overigens aangepast, omdat de aangewezen hulpdiensten worden ingezet in gebieden die zijn getroffen door bosbranden. Je zal er ongetwijfeld het een en ander over meegekregen hebben. Hoeveel mensen niet geëvacueerd zijn, vroegtijdig hun vakantie moesten beëindigen. Dat zijn echt enorme aantallen. De etappe zou oorspronkelijk over 133 meter van Paris naar Parijs gaan. Maar is nu ingekort tot bij 89 kilometer. De renners starten niet in Paris, maar gaan per bus naar Parijs, waar de officiële start om 5:50 is. Ze rijden dan 2 extra rondjes over de Champs-Élysées. In totaal dus 6 en doen daarna 3 keer een uitstapje naar Montmartre. Aan de finale van de etappe verandert niets, alleen aan de start. Tot zover! Uurtje 1 van Koffie en Classics. In uur 2 nog veel meer sport voor je. We gaan bijvoorbeeld nog even kijken naar de kwalificatie van Max Verstappen. Die nu toch vanaf plekje 4 mag starten. En daar is hij echt dol en dol gelukkig mee. Toch, Frans? Enorme vreugdedans hebben we gedaan. Want hij heeft vol vertrouwen in zijn Red Bull om de race op de Hungaroring aan te vangen. En we gaan ook nog bellen met Koert.
4: Ah, met wie? Met Koert. Ah,
0: ja,
4: leuk.
0: Ja, we gaan ook bellen met Clemens. Je wilde iets zeggen toen ik zei, hij mag van de vierde plek starten in plaats van de zesde plek. Toen hoorde ik jou naar ademhap. Ik denk, hij wil wat zeggen.
5: Ja, dat klopt. Kijk, Hongkongring kun je niet veel inhalen als je een goede start heeft en hij ligt zomaar derde. Hij kan op het podium komen, hè? Dat kan, hè?
0: Ja.
5: Dat gaat gebeuren.
0: Ja, dat kan. Ja, ik heb zelfs geroepen dat hij gaat winnen, maar dat is nog een beetje een brug te ver.
1: Denk je
0: maar,
1: dat nog steeds?
0: Inderdaad, Frans, wij gaan bellen met Koert Westerman, het icoon, de Messias als het gaat om de dartsport. Want het is gisteren niet helemaal goed gegaan met de Nederlandse darters bij het World Match Play of Darts. Daarover zometeen meer.

0: Kiss.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam, waar nodig, extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jetten noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van de verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt. Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. Ten westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. En het 42e zomercarnaval in Rotterdam is gisteren rustig verlopen, zegt de politie. Er waren wel wat opstootjes waarbij moest worden opgetreden, maar grote incidenten bleven uit. In totaal werden 29 mensen opgepakt en ook werden wat wapens en messen in beslag genomen. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen, door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Daar heb je Huub, van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Grand Prix Radio.
9: Rob van Zomeren.
10: Goedemorgen, het is exact 5 minuten over 11. Welkom bij 2 uurtje Koffie en Classics. Ja, vanmiddag om 3 uur gaan de lichten uit op de Hungaroring. De laatste race voor de zomerstop. Zometeen hier in Koffie en Classics. De man die vanaf de 4e plek start, Max Verstappen.

0: Max Verstappen. In eerste instantie was dat dus een zesde plek. Hij heeft twee plaatsen cadeau gekregen door gridstraffen van Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Lewis Hamilton reed in de weg bij Piastri. Kimi Antonelli die ging gewoon te weinig van zijn gas af. Dat was een code geel situatie. Makkelijk ging die kwalificatie zeker niet. Want het ging aan het einde van Q3 helemaal mis in de laatste bocht, want hij spinde. Wat denk jij, Frans, dat daar misging?
1: Hij krijgt niet de auto in balans. Dat houdt in, de ene keer heeft hij onderstuur, de andere keer heeft hij overstuur. Nou, daar rekent hij op onderstuur, dan komt de auto op overstuur. Het vermogen komt er te hard in, ja, en dan spint hij. En dat is, ja, een probleem wat ze bij Red Bull hebben, nog niet opgelost hebben. Althans, gisteren niet. Weet nooit bij Red Bull. Die weten toch altijd wel in de avond toch een hoop te regelen.
0: Maar Hadjar, die gebeurde precies hetzelfde. Die spinde ook op een bijna onverklaarbare manier. Zelfde oorzaak dus. Ja.
1: Nou ja, als dat vermogen in één keer erin komt in plaats van geleidelijk, ja, dan krijg je dit.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk een nadeel van die elektrische motor. Als die in één keer vol erbij komt en die bocht waar Max ging, gaat niet zo heel hard. Als dan het elektrisch vermogen in één keer erbij komt, ja, dan spint hij gewoon.
0: Nou, dat wilde ik zeggen. De deployment, het loskomen, het vrijkomen van die energie die de batterij vrijgeeft. Burk, jij wilde ook wat zeggen.
2: Nou ja, het is natuurlijk ook aan het einde van de ronde. Dus de banden, je weet hier, aan het einde van die ronde zijn die banden aan het schreeuwen omdat ze aan het overhitten zijn. Misschien dat er ook iets te maken mee had.
0: Geen idee. Zou dat een rol kunnen spelen?
2: Weet jij, Frans?
1: Nee, meer de balans. Die banden, het is maar een kort rondje. Het is niet echt een... En zo heet worden die banden daar ook niet. Want ze krijgen die banden niet echt op temperatuur, omdat ze niet hele lange doordraaiers zitten. Dus de balans in die banden, dat is wel een probleem.
0: Nou, na de spin kwam Max Verstappen zelf op de boordradio. Daar was hij, laat het zo zeggen, nou niet echt helemaal te spreken over zijn Red Bull.
3: Hey, the car is completely broken aerodynamically. It's just getting worse and worse. What a joke. What a joke, honestly. What a shit weekend.
4: Super difficult out there, Max. We know what you feel. We'll try and fix what we can fix. That's more.
3: I'm sorry. For me, it's just completely undrivable. Really, it's really, really bad.
0: Ja, het was niet eens zijn eigen engineer, GP, die op de boordradio kwam. Maar Mick Kiezen, die had ook wel zoiets van, oh jee, daar gaat hij.
1: Ja, maar ja, hij legt het wel duidelijk uit, hè? Niemand hoeft te vragen, wat bedoelt u eigenlijk?
0: Ja, wat zou er dan aan de hand zijn? Zou er iets mis zijn met de auto? Ik weet het niet, hij is er onduidelijk over.
1: Ja, nou, leggen ze wel duidelijk uit, hoor, die Verstappen. Ja, doen ze allemaal.
0: Weet je,
1: dat kun je maar snappen.
0: Het is natuurlijk ook voor hem gewoon in de heat of the moment. Hè. Je probeert nog een snelle ronde eruit te persen. Je geeft in principe alles. Ja, dan is die auto ineens onder je kont vandaan. Eens luisteren wat hij na afloop te zeggen had voor de microfoon van F1.com.
5: I mean, the whole weekend has been tough, but in qualifying especially, the car is just degrading. We don't have tie deck, we have car degradation. So, I really can't make anything out of it. It's just really, really tough. The car suddenly just started oversteering a lot. And every lap that I did in qualifying just was worse and worse. So, it's not good.
0: Ja, hij heeft het dus over no tire degradation, maar juist car degradation. Ja. De auto wordt gewoon slechter en slechter. Dat, als je dan op de fabriek echt het licht uit je ogen werkt om die auto beter te krijgen, dan is dit ook niet echt motiverend. Hè? Ook niet voor Max, maar ook niet voor de mensen die aan die auto werken, toch, Björn?
2: Nee, dit is het. Car degradation heb ik echt nog nooit gehoord.
0: Ja, die zegt, ik weet niet wat het trouwens met je microfoon is, Björn, maar je klinkt nogal overgemodelleerd. Dus die moet je heel even wat zachter zetten als je wilt. Dat kan ik hier vandaan niet veranderen. Hé, Max ontevreden. Ik dacht toch echt, Frans, maar ja, daar hebben we het vorige keer ook al over gehad, dat na Spa en Silverstone, dat die auto beter was geworden. Maar het lijkt wat ze op die circuits hebben kunnen verbeteren, dat het op dit soort circuits weer in het nadeel werkt.
1: Ja, had ik ook niet verwacht. Iedereen dacht van, nou, dat gaat gebeuren in Hungaroring, de eerste overwinning voor een Red Bull. Nou, dat gaat niet gebeuren, of er moet heel iets raars gebeuren. Maar het blijkt dus dat dat eigenlijk in snelle circuits zoals Silverstone en Spa de auto, behalve dan de elektrische motor, het goed doet. Maar op dit soort circuits met korte draaien, ja, dat doet hij het niet goed.
0: Beloof weinig goed voor Zandvoort, hè, na de zomerstop.
1: Ja, maar dan kunnen ze weer met een update komen. Kijk eens naar McLaren. Die kwam eigenlijk, had iedereen hem afgeschreven. En nou staan ze pole en derde. Ja. Dus in dat opzicht is een update kan werken en kan ook niet werken. Maar je ziet bij McLaren nieuwe bodem. Hoppa, we staan er weer bij.
0: Pole position.
1: Ja.
0: Zometeen praten we verder over de laatste race voor de zomerstop vanmiddag op de Hongaarse.

0: The Riddle. Nou, heel veel op onze qua raadsels, qua riddles is er niet. Maar naast de Formule 1 race vanmiddag op de Hongaardoring is er toch nog wel iets anders dat je mag bestempelen als het gespreksonderwerp van de dag. In ieder geval in de wereld van de Formule 1. Jij gaat verklappen wat het is, hè, Björn?
1: Ja, want we weten natuurlijk allemaal dat de Grand Prix van Bahrein waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, niet door kan gaan. En ze hebben nu, zitten nu te kijken of we in Maleisië kunnen racen. Dat zal dan gebeuren op 4 oktober tussen de Grand Prix van Azerbeidzjan en Singapore. En dat wordt dan wel onder de noemer Grand Prix van Bahrein gereden. Dus de Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
0: Ik vind dat heel logisch.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat vind ik heel logisch. Ja, het circuit van Maleisië, Frans, zeg maar.
2: Ja, warm, hè? En weinig op gereden. Dus dat geeft weer een hoop uitdagingen. Maar ja, ik begrijp het, want ze hebben natuurlijk een deal gemaakt met uitzendorganisaties enzovoort enzovoort over 24 races. Die gaan ze niet halen. Maar elke race die ze erbij doen, is weer geld. En helaas gaat deze sport ook over geld.
0: Nou, deze sport gaat heel veel over geld. God, we gaan daar een bedrag in om, zeg, niet normaal. Hey, we gaan nog even terug naar de kwalificatie van gisteren, want Ferrari leek het hele weekend de beste papieren te hebben. Maar ja, ze wisten eigenlijk toch niet de pole position te pakken. Hamilton kwam maar 12.000ste tekort. Hij heeft dus ook nog een gridstraf gekregen, waardoor hij nu vanaf plek 5 start. Zijn teamgenoot Charles Leclerc neemt daardoor zijn plekje op de eerste startrij over. Ik ben benieuwd hoe Charles denkt, of hij denkt dat hij de race kan winnen. Maar eerst even luisteren naar hoe hij terugkeek op zijn kwalificatie.
3: I'm a bit disappointed. Disappointing mostly because I didn't find a solution for turn 1 and turn 12 all today really. In FP3 already I was struggling with turn 1 and turn 12 and I was still losing 3 tenths or something like this in Q3 in turn 1 and turn 12. So a bit disappointed with it. I'll look into it to try and fix that for tomorrow. And that's it. But yeah, we were competitive all weekend. It's true that today everybody seemed to have done a big, big step forward that we didn't do. I do believe that our race pace is strong, but it's true again that people have done a step forward since yesterday. So I'm pretty sure it's going to be very close. And on a track like this, the start particularly will be very key.
0: Ja, de start. Ja, normaal gesproken, Frans, gaan die Ferraris als een raket vandoor.
2: Ja, hij staat nu niet naast een Mercedes, maar naast een McLaren. Die start over het algemeen niet zo goed. En als één circuit belangrijk is om de eerste bocht als eerste in te gaan, is het wel Hongarije. Dus ik denk dat Charles, die trouwens hem ook een beetje gereset is de laatste 2-3 races, doet hij het hartstikke goed. Engeland goed, België goed. Dus ik kan wel eens zijn dat Leclerc hier gaat winnen.
0: Oké, we gaan het meemaken. Het zou voor hem in ieder geval ter motivatie wel eens een keertje een kerst op de taart zijn, toch? Want dat heeft hij ook met ellende meegemaakt.
2: Ja, maar ja, en met zo'n salaris en zo'n vrouw vind ik die ellende niet zo erg.
0: Ik bedoel, ik weet dat je heel veel geld bent kwijtgeraakt aan vorige huwelijken, maar geld is niet alles in het leven, Frans. Geld is niet alles
2: in het leven. Nee, dat weet ik.
0: Een beetje succes, ik weet. Nou ja, die zal maar, daar moet ik met jou niet over praten natuurlijk. Nee, geld is heel belangrijk, Frans, heel belangrijk.
2: Succes is mij ook wel belangrijk, hoor.
0: Ja, dat weet ik ook wel. Laten we eerlijk zijn, autosport heb je ook voldoende succes geboekt. Ja. Laten we even kijken naar wat voorspellingen voor de race. Noem eens de 1, 2 en 3, Björn.
1: Ik ga toch ook voor Charles Leclerc die de race gaat winnen. Voor Lando Norris en dan op nummer 3 zet ik Lewis Hamilton.
0: Lewis Hamilton, oké, Frans, nu jij.
2: Ja, ik hou het ook bij Leclerc winnen. 2 Norris en 3 Verstappen.
0: Vanmiddag om 3 uur gaan de lichten uit. Lights out in Hongarije, Budapest, de Hongaroring. Zometeen in Coffee & Classics gaan we even kijken naar een andere topsport. Dat was Frans Verschuren, die heeft die titel ooit aan de sport gegeven. Namelijk het darten. Daar komt Koert Westerman voorbij. Ik ga kijken of ik Koert een beetje wakker kan bellen. Want het is gisteren vast laat geworden.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Odido.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
13: Tour Update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. In de 20e etappe ging Sepp Kuss in de laatste afdaling voor de Alpe d'Huez twee keer onderuit, waarna Carapaz toesloeg. Remco Evenepoel werd tweede, Kuss derde. Tadej Pogacar draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen en Richard Carapaz de bolletjestrui. De 21e etappe van de Tour is een vlakke etappe naar Parijs-Champs-Élysées. De start is om 4:15. De rit is 171 kilometer lang en de finish wordt rond 7:30 verwacht.
14: Grand Prix Radio.
15: Rob van Zomeren.
16: Komt je aan het laatste half uurtje koffie en klasjes op deze zondagmorgen? Ja, naast Formule 1, naast de Tour de France, hebben we natuurlijk nog een andere sport hoog in het vaandel. Hier, Gert Darten. Zometeen ga ik daarover praten met de one and only Koert West.

0: Dit liedje zou over jou kunnen gaan, Frans. Crying at the Discotheque van Elgazar.
1: Ja.
0: Hè?
1: Als je weer eens daar wat staan.
0: Ja, weet ik. Als je weer eens een keertje niet naar binnen mocht. Hè?
1: Ja.
0: Dus niet op het een of ander. Maar jij hebt natuurlijk die vierdaagse heb je natuurlijk tot in den treuren beleefd. Met name in het uitgaansleven daar.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je het heel bont gemaakt of viel dat ergens nog wel mee?
1: Nee, ik heb het heel bont gemaakt. Vooral donderdag was een geweldig feest. En dat is, dat doet het altijd goed, hè?
0: Ja, blijkbaar.
1: Ja.
0: Dus je moet zeggen, je klinkt niet minder fris dan anders. Dus prima gedaan. Nee, goede recovery.
1: Hey, ja, goede filter.
0: Jouw favoriete sport komt eraan. Het darten. En de expert hebben wij aan de lijn. Ik ga hem nu even kort introduceren. Middels een chans.

0: minuten zijn qua zendtijd gereserveerd voor de enige echte Koert Westerman. Als ik op het moment dat ik hem wil aankondigen, zie ik ineens zijn blokje grijs worden. Maar je bent er wel, hè, Koert?
1: Ik ben er inmiddels weer wel, ja.
0: Je bent er inmiddels weer wel. Och, Koert, je t'aime. Je t'aime. Ja, och, heerlijk toch. Hé, Koert, ik had gehoopt dat ik je nu zou spreken met minimaal één Nederlander in de finale van het World Matchplay of Darts vanavond.
1: Maar ik ook.
0: Het mocht niet zo zijn. Zowel Gio van Veen als Dirk van Duivenbode, ze verloren allebei hun halve finale. Eerst maar even naar de wedstrijd van Gian. Dat was een echt wel aparte wedstrijd. Je had steeds het gevoel van, oké, nu gaat Gian aanhaken. Hij komt dichterbij. En misschien kan hij er ook nog wel overheen gaan. Maar hij liet het zelf toch een beetje liggen ten opzichte van Gerwin Price, toch?
1: Zeker weten. En Gerwin Price is natuurlijk echt een knokker. Een vechter die nooit opgeeft. En dan kom je, als je eenmaal niet meer aan de bak komt, kom je ook echt niet meer aan de bak.
0: Nee, het is, Daar hebben we in ieder geval, ik bedoel, Frans Verschuur, die hangt ook aan de lijn. Maar we hebben ook een echte dartliefhebber. Dat is Björn. Björn volgt alles over het darten, maar dan ook echt alles. Maar Frans, jij zei net in de aanloop, ik heb wel een belangrijke vraag voor Koert.
2: Ja, Koert, hoe lang bestaat de dartsport al?
1: Oei, al zeker 150 jaar, denk ik.
2: En eigenlijk hebben ze nooit de reglementen veranderd of zo. Want ze gooien steeds met pijltjes. De afstand naar het bord is hetzelfde. Bord is hetzelfde gebleven, of niet?
1: Nou, nee, het was in het begin was het een soort van ezeltje prikachtig spelletje in de kroeg. En dat is toen geëvalueerd naar wat het nu is. Maar je hebt gelijk, het is echt al heel lang hetzelfde. Al die afstanden en al die vakjes. En dat verandert niet meer, denk ik.
2: Maar kunnen ze toch veranderen? Als je bijvoorbeeld een toernooi doet en zegt, we gaan geen, ik weet niet hoe ver ze nu van de bord afstaan, maar een keer 50 centimeter verder naar achter, is toch leuk?
1: Ja, dat zou een aardig experiment zijn inderdaad.
0: Ja, over experimenten gesproken, ik heb ooit eens een keertje voor mijn andere programma, Zomertijd, bij Veronica was dat nog, hebben we kartcompetities gehad. En toen deden er een aantal darters mee. En één daarvan, hij is regelmatig de gast bij jou als analist. Over wie denk je dat ik het heb?
1: Co.
0: Ja, Co die zei toen, weet je wat wij moeten gaan doen? Je gaat rondjes rijden met zo'n kart en op de kartbaan hangen we dan dartborden op en dan word je geblinddoekt en dan moet je gooien.
1: Ik dacht zoiets, maar één letter, hè? Dart en kart.
0: Ja, maar ik denk als wij geblinddoekt met pijlen gaan gooien op een kartcircuit, er is geen verzekering die dat wil dekken. Dus we zijn vrij snel van het idee afgestapt. Ik wil trouwens heel even terugkomen op een opvallende uitspraak van Dirk. Want Dirk had echt geen schijn van kans tegen Luke Littler.
1: Nee.
0: Toch? Echt geen schijn van kans, toch?
1: Geen schijn van kans. En dat was al heel snel duidelijk. En daar moest ik ook wel weer om lachen. Want Dirk wist dat al na drie legs. Die begon een beetje te lachen. Zo van, hier is geen kruid tegen gewassen. Laat ik gewoon wat van maken. En dat heeft hij ook gedaan. Hij onderging deze slachting vrij vrolijk, moet ik zeggen.
0: Ja, slachting is misschien nog een understatement. Maar goed, ik had het over een opvallende uitspraak van hem. Na het winnen van zijn eerste wedstrijd op dat World Matchplay zei hij het volgende voor de microfoon van TalkSport.
3: Well, the thing is, I already know I will never win this tournament. I'm bored after 12 legs, so just give me the quarterfinals every time and then it's okay for me.
0: Hij begint zich bij lange wedstrijden te vervelen, Koert.
1: Ja, nou ja, dat is wel een probleem natuurlijk als je de World Matchplay wilt spelen.
0: Ja.
1: Want dat is nou bij uitstek, Jacques noemde het altijd het zomer-WK. Maar dat is nu natuurlijk zonder sets. Dus dat is echt een hele lange zit. En als je dan niet bij de les bent, dan ben je heel snel weg. En dan wordt het ook niet meer zo leuk om naar te kijken natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Dat hij mist ook zijn kinderen en zijn gezin op zulke momenten. En dat gaat dan allemaal in dat hoofd zitten. En dan ben je kansloos.
0: Nou, Dirk, die worden...
2: Koert, luister eens.
0: Ja.
2: Luister eens. Hij mist zijn kinderen, hoor ik dat goed?
1: Ja.
2: Wat verdient die jongen dan? Niks of zo?
0: Dan gaat hij weer over geld. Frans, hou daar over op.
2: Die man verdient zijn geld. Die zit daar die darts te gooien een paar weken. Of hoe lang duurt het? En dan mist hij zijn kinderen.
1: Wat verdient
2: zijn jongen daar?
1: Als hij morgen zijn bankrekening bijschrijvingen ziet, dan lult hij helemaal nergens meer over. Dan is hij super blij.
2: Dat bedoel ik.
1: En dan is hij ook, gaat hij weer langzaam richting de top 20. Dus na zijn blessure, hij heeft een enorme schouderblessure gehad. Het is eigenlijk alleen maar een geweldig toernooi geweest voor Dirk van Duivenbode. Die, als hij terugkijkt, denkt, kijk, ik ben er weer.
2: Ja.
0: Frans, klaar. Van Duivenbode, ja. Die won trouwens, dat wil ik toch nog even benadrukken, in de tweede ronde van Michael van Gerwen. En nou heb je het over bankrekeningen en dat soort dingen. Dit is een heel lucratief financieel toernooi. Maar van Gerwen is nu toch echt behoorlijk gezakt op de wereldranglijst, toch?
1: Ja, dat klopt. Die wereldranglijst die wordt samengesteld op grond van het gewonnen prijzengeld. En als je prijzengeld wint, dan staat dat 2 jaar achter je naam. Nou, 2 jaar geleden heeft Michael van Gerwen eigenlijk voor het laatst best wel een goed jaar gehad. Dat betekent als hij nu geen goed jaar heeft, dat hij heel erg gaat duikelen op die wereldranglijst. Hij staat inmiddels 7e. En dat is eigenlijk voor het eerst sinds 2012 dat hij niet in de top 5 staat. Het is een duikvlucht en dat moet echt omgedraaid worden. Anders staat hij straks, laten we zeggen, 20e of zo aan het eind van het jaar. En dat is wel uniek.
2: Ja, hij heeft geduikeld. Ja, komt dat door zijn nieuwe vriendin op?
0: Zo, daar is Frans. Ik ga even met je verder, Koert. Ik heb hem heel even uitgezet. Ik bedoel, dit is een stuurzender. Ik bedoel, het is een soort Russische skutraket. Ze gaan af op het moment dat je het niet wil. Dus ze landen ook op plekken waar je het niet wil. Maar ik zag jouw bijdrage in de Oranje Zomer. En volgens mij kreeg jij ook een appje toch van... vertel even.
1: Ik kreeg direct een appje van Michael, die dus de Oranje Zomer zat te kijken. Ja, en niet naar het darten. En daar stond in, onkruid vergaat niet. Dus hij maakt zichzelf niet al te veel zorgen. Sterker nog, dit weekend is hij lekker naar Tomorrowland.
0: Ja.
4: Ik zag hem laatst. Dus hij vroeg gewoon expres om bij Tomorrowland te
1: zijn. Ja, zeker.
0: Ja, dat denk ik. En ik zag hem laatst ook achter de DJ-set in een of andere zaal of bij een evenement. Zag ik hem ook disjockeyen.
1: Ja.
0: Hij moet wel
1: hij gaat graag naar Ushuaia op Ibiza.
0: Ja, Ushuaia. Dat is ook mijn favoriet. Met een klein beetje sake. Heerlijk. Dat was ook nog iets, Björn, wat jij zo meteen nog heel even over het voertuig wil brengen, toch?
4: Ja, we hadden vorige week natuurlijk die uitspraak van Raymond van Barneveld in de uitzending. Ik ben wel benieuwd wat Koert ervan vindt.
0: Nou, dan gaan we zo meteen eens eventjes naar luisteren. Blijf aan uw toestel gekluisterd. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Lady. Bij Grand Prix Radio, dit is jouw sportradio. Ja, we gaan alweer richting het startje van de Coffee & Classics. Alweer 10 minuten voor 12 uur. En darts specialist, ik moet eigenlijk wat zeggen, gewoon sportspecialist. Koert Westerman is deze morgen ook de gast in Coffee & Classics. Ja, ik zeg sportspecialist. Want ja, bedoel, jij doet ook allerlei dingen nog voor ESPN, Koert.
1: Ja, veel voetbal, het schakelprogramma op vrijdagavond, sterkste man van Nederland. Ik doe zoveel leuke dingen, dat is niet normaal.
0: Jouw leven is één groot feest. Carnaval, ja. Zou je bijna zeggen.
1: Carnaval.
0: Hey, dat is leuk, hè, als je kunt aanschuiven bij of Vandaag Inside of bij die Oranje Zomer.
1: Ja, superleuk. Het voelt als een enorm warm bad. En ik ken die mannen natuurlijk al heel lang. En Helene ook. Ik vind dat gewoon echt heel gezellig. Het sfeertje is zo fijn. En de mensen met wie je dan werkt, dat is echt heerlijk.
0: Ja, ja, jullie genieten er ook echt van. Ik zag ook Katrien Keil was toevallig ook aan tafel.
1: Ja, mooi.
0: Als gast. Ja, die gaf jij ook meteen de schuld van het brugongeluk.
1: Ja. Ja, ze zegt, ik was daar een week eerder, was ik er nog overheen gereden. Ik zeg, dan snap ik
0: wel. Ja, dat was trouwens ook echt, er zijn echt heel veel mensen mee omgekomen ook. En dan zal je altijd mensen hebben die zeggen, ja, weet je wat, zo'n ernstig ongeluk moet je geen grappen over maken. Maar ja, ik bedoel, in de context, ja, dat is vaak als je de context mist, dan zijn er altijd wel mensen die erover vallen. Hey, over het darten, we hebben het over het World Matchplay of Darts. Vanavond de finale, helaas geen Nederlanders in die finale. Maar ik bedoel, de twee mensen die in die finale staan, dat is niet onterecht, hè?
1: Nee, dat is Kerwin Price tegen Luke Littler. En als er nou iemand is die eventueel misschien nog eens een keer iets zou kunnen doen tegen Luke Littler, dan is het wel Kerwin Price die toch onder de huid kan kruipen van dat jongetje van 19. Vanwege zijn mentaliteit en het uitschreeuwen na een geraakte dubbel. Ik acht de kans niet heel groot, maar misschien hebben we gewoon wel een wedstrijd vanavond.
0: We gaan het meemaken. Hoe laat begint die wedstrijd?
1: We beginnen om 8:50 met een korte voorbeschouwing. En om 8:55 gaat de finale beginnen.
0: En dat is allemaal te zien bij Viaplay. Denk jij, ik weet dat de mededingingsautoriteit die kijkt nog in naar die overname door Videoland van Viaplay. Ja, bedoel, volgens mij ben je al een beetje ervaringsdeskundige. Want destijds gingen de rechten van RTL ook over naar Viaplay. Maar jullie gingen gewoon als team gewoon helemaal mee, hè?
1: Ja, dat was een van de mooiste complimenten die we konden krijgen van de leiding van Videoland en DPG. Die zeiden van, luister jongens, we kunnen helemaal nog niks plannen. Of we moeten echt heel zuiver wachten op die mededingingsautoriteit. Dus er worden ook nog geen plannen gemaakt, helemaal niks. Maar zij zeiden, wij vinden hoe jullie het doen zo goed. Wij willen dat gewoon 1-op-1 overnemen. En dat was een mooi compliment naar iedereen die op dit moment betrokken is bij Viaplay Darts.
0: Laten we eerlijk zijn. In dit programma Coffee & Classics bij jouw sportradio Grand Prix Radio hebben wij een scoop. Er zal namelijk niets veranderen aan de huidige opzet rond de darts-verslaggeving wanneer de overname door Videoland gerealiseerd is.
1: Rob, ik heb ook nog een vraag voor jou.
0: Ja, kom eens.
1: Wij mogen natuurlijk, wij zijn al bezig met het komende WK,
0: ja.
1: Darts.
0: Ja.
1: En zoals jij weet, hebben we dan vooral in de middag vaak, laten we zeggen, wat afwijkende gasten. Maar mensen die heel erg betrokken zijn bij darts als liefhebber.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil jou graag op mijn lijstje als mogelijke gasten neerzetten. Vind je dat goed?
0: Teken mij maar in. Wacht even. Eerst even. Hier is Frans. Ja, Frans, zeg het maar.
2: Goed, hij drinkt niet. Hij heeft wel het bestuur van iemand die drinkt, maar hij drinkt echt niet. Dus wat moet hij bij de darten doen dan?
1: Nou, wij drinken ook niet hoor.
0: Ah, oh. Dus, tot zover Frans Verschuur. Dankjewel Frans voor je bijdrage.
1: Frans.
0: Hey, we gaan nog heel even terug naar die uitspraak van Van Barneveld. Want Björn, daar heb jij een vraag over, hè?
3: Ja, we hadden vorige week een uitspraak. Nou, dat deed hij bij Showboard. Ik denk dat we hem beter eerst kunnen laten horen. En dan ben ik wel benieuwd naar jouw reactie op die uitspraak, Koert.
0: Luister even mee, Koert. Raymond van Barneveld.
4: Ja. Nee, ik heb wel eens eerlijk gezegd tegen iemand, als ik op een WK verlies, dan voelt dat voor mij gewoon als er een dierbare is overleden. Die pijn voel ik dan gewoon in mijn hele lijf. En vraag me niet waar het vandaan komt. Maar dat is gewoon zo
5: waar
4: zo
5: komt
4: goed.
5: Het vandaan?
4: Ja, falen. Constant, overal, alles wat je probeert in het leven, lukt je gewoon niet.
0: Koert.
1: Ja.
0: Ja. moet je daarmee?
1: Ik ken Raymond natuurlijk al heel lang en dit verbaast mij niets. Raymond is wat dat betreft niet te veranderen. Iedereen die probeert op Raymond in te praten van... jongen, kijk nou gewoon eens positief naar je eigen carrière... en gedraag je nou als een winnaar op het podium, ook al verlies je. Je bent een held voor heel veel mensen. En elke keer als je staat te puffen en te zuchten op zo'n podium... bladdert er weer wat af van de legende die je bent. En zijn vrouw kan het zeggen, zijn kinderen, wij kunnen het zeggen. Het is onverbeterlijk. Hij is gewoon... Dit is hem gewoon. Ja. Helaas voor hem.
0: Ja, voer voor analisten zou je bijna zeggen, toch?
1: Ja, maar ja, wat moet je verder nog analyseren... als iemand een WK-nederlaag ervaart als het verlies van een dierbare? Ja, dat, dan is het bijna ook onmogelijk om nog te winnen. Ja.
2: Heeft u wel een grote familie, of niet?
1: Ja, nou, dat valt trouwens wel mee. Maar hij heeft wel veel dierbaren in zijn leven. Dus ja.
0: En laten we hopen dat die hem niet zullen ontvallen, toch, Frans? Frans, gedraag je nou eens één keer?
2: Nee, okay. Nee, maar misschien dat hij dat ik eens met hem moet gaan praten. Dat hij wat positiever in het leven gaat staan.
0: Nou, als ik hem één ding mag adviseren, doe dat in hemelsnaam niet, zeg. Alsjeblieft, zeg. Er gaat echt, bedoel, niet alleen hij, maar zijn hele straat gaat op zoek naar een wankelkrukje en een stukje touw. Niet doen. Gaan we niet doen. Koert, mag ik je heel erg danken voor je bijdrage. En je sowieso voor vanavond een hele mooie finale toewensen.
1: Dankjewel.
0: Want als jij een mooie finale beleeft, dan hebben wij hem ook.
1: En zo is het.
0: Ik hoop je binnenkort weer in Coffee & Classics hier bij Grand Prix Radio te mogen begroeten.
1: Oké, jongen, nou, hartstikke bedankt. Ik vond het gezellig. Op Frans na dan.
0: Ja, dat,
2: heel goed, maar die dat mening, is niks nieuws, hè?
0: Nee, die mening wordt door heel veel mensen gedeeld. Koert, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Yo.
0: Tot zover ook deze aflevering van Coffee & Classics. Kijk maar naar de klok. Het is alweer 4 minuten voor 12:00. En dat betekent dat zometeen Nout van Sommeren te horen zal zijn. Hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. En om 2:50 beginnen we met de voorbeschouwing op de Grand Prix van Hongarije met Olaf en Jack. En dan 3:05... live in de uitzending het verslag. En om 4:45 de nabeschouwing met Rob Spijker en Max Koebold. En vanaf 6:00 hoor je Karel Oosterhuis. Björn, mag ik jou hartelijk bedanken voor de productie... en al je andere fijne bijdragen voor de uitzending van vandaag. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor His Royal Badness, Frans Verschuur. Jongens, dank jullie wel.
2: Ja, graag gedaan, hè.
0: En tot de volgende keer.
3: Yo.
0: Denk ik. We zullen wel geschorst worden. Veel plezier met de andere programma's hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jette noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride, met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ze kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. En de stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerde landen voor D-Day, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De landing in juni 1944 was het begin van de bevrijding van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 200.000 militairen kwamen vanuit zee en uit de lucht op 5 Normandische stranden aan. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor Duitse grenscontroles. De A1, de A12 en de A76. Allemaal goed voor 10 minuten vertraging.
4: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk

0: helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen, 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Grand Prix Radio.
8: Noud van Sommeren.
9: Goedemiddag met de start van deze zondagmiddag, waarin we natuurlijk gaan racen op de Hungaroring. Daarover zo dadelijk meer. Maar er is nog veel meer sport. Ga ik allemaal met je behandelen hier op jouw sportradio.

0: Sportradio Grand Prix Radio met Chicago. Goedemiddag, het is de start van zondagmiddag 26 juli. En het is race day. Vandaag de grote prijs van Hongarije op de Hungaroring. Ja, je hoort het al. Geen Robert Delor, die is lekker op vakantie. Je moet het met mij doen tot 3:50 vanmiddag. Nout is de naam, goedemiddag. Ja, om 3:50 begint namelijk de voorbeschouwing op de race. Die hoor je met Olaf Mol en Jack Ploy. En in die voorbeschouwing nemen ze je mee in de belangrijkste verhalen van dit weekend. Van bandenstrategieën tot de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen in het paddock. Vanaf 3:50 hier dus te horen op Grand Prix Radio. En uiteraard vanaf 3:00 live de race te volgen met het live commentaar van Olaf en Jack. Max Verstappen die start de race vanaf de 4e plek. Hij zette gisteren tijdens de kwalificatie de 6e tijd neer. Maar ja, door gridstraffen van Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schrijft hij dus 2 plekjes op. Dat is mooi meegenomen voor hem dan. De pole position die werd verrassend veroverd door Lando Norris in zijn McLaren. Hij was sneller dan Charles Leclerc, die vanaf de 2e plaats mag starten in de race van vandaag. Max Verstappen die sprak gisteren bij de collega's van F1.com over zijn kwalificatie. Max Verstappen.
1: I mean, the whole weekend has been tough, but in qualifying especially, the car is just degrading. We don't have tire deck, we have car degradation. So, I really can't make anything out of it. It's just really, really tough. The car suddenly just started oversteering a lot, and every lap that I did in qualifying just was worse and worse. So, it's not good.
0: Ja, je kunt wel zeggen dat hij niet blij is met zijn auto. Veel overstuur en hij moet het er maar mee doen met de auto die hij dit weekend heeft daar in Hongarije. Maar goed, als Max het moeilijk heeft en zwaar heeft, dan komen er bijzondere krachten in hem naar boven. En dan kan hij toch altijd weer voor verrassingen zorgen. Vanaf 3:00 dus de grote prijs van Hongarije. Live te volgen hier op Grand Prix Radio. Er is veel meer sport onderweg hier op jouw sportradio. Goedemiddag, dit is Grand Prix Radio. What?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncee, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncee probeerde de ruzie de spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Radio Grand Prix Radio met Martin Garrix en Ed Sheeran. Goedemiddag, het is zondagmiddag. Vanmiddag niet alleen Formule 1, maar na de Formule 1... aan het eind van de middag ook de finale van de Tour de France. En Pogacar die staat op het punt om vandaag zijn vijfde eindzege in de Tour veilig te stellen. Ja, mocht de Sloveen de gele trui succesvol naar Parijs brengen... dan evenaart hij het record van legendes zoals Eddy Merckx. En die heeft al aangegeven te verwachten dat Pogacar... het recordaantal van vijf zegens in de toekomst... zelfs zal verbreken. Ja, de slotetappe van vandaag vormt de afsluiting dus van de Franse rittenkoers... die dus is ingekort, omdat de aangewezen hulpdiensten worden ingezet... in gebieden die zijn getroffen door bosbranden. De etappe zou oorspronkelijk over 133 kilometer gaan... maar is nu ingekort tot 89 kilometer... Ja, de renners die gaan met de bus naar Parijs... waar de officiële start om 17:50 aan het eind van de middag is. Ze rijden dan twee extra rondjes over de Champs-Élysées. In totaal dus 6 en doen daarna 3 keer een uitstapje naar Montmartre. Aan de finale van de etappe verandert dus niets. Alleen aan de start. En dat heeft dus te maken met de politieinzet. Door de bosbranden in Frankrijk worden agenten... die in de eerste instantie de Tour zouden begeleiden... op andere plekken in het land ingezet. En dat is natuurlijk helemaal te begrijpen. De Tour die vandaag dus een einde nadert na 3 weken. En ja, waarschijnlijk zal de zege dus naar Pogacar gaan. Ja, zo dadelijk meer over de Tour in een Tour-update. Later natuurlijk ook nog veel meer over de grote prijs van Hongarije... die vanmiddag om 3:00 van start gaat en hier live te horen is... met Olaf Mol en Jack Ploy. En vanaf 14:30 vanmiddag ook een voorbeschouwing met Olaf en Jack. Nabeschouwing hebben we dan ook nog met Rob Spijker en Max Koebelt... na afloop van de race. Kortom, deze zondagmiddag die zit helemaal goed hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: Aldi.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: Grand Prix Radio.
19: Tour update. Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van de Tour gewonnen. In de 20e etappe ging Sepp Kuss in de laatste afdaling voor de Alpe d'Huez 2 keer onderuit, waarna Carapaz toesloeg. Remco Evenepoel werd tweede, Kuss derde. De gele trui wordt gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen en Richard Carapaz draagt de bolletjestrui. Vandaag is de 21e etappe. De rit voert naar Parijs-Champs-Élysées en start om 4:15. Het is een vlakke etappe over 171 kilometer. De finish is rond 7:30.
18: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files voor de Duitse grenscontroles. De A12 vanuit Arnhem is het langst. Daar heb je 20 minuten vertraging vanaf Zevenaar. Maar ook op de A1 vanuit Hengelo is het langzaam rijden. Vanaf de Lutte ongeveer 10 minuten.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
21: Nout van Sommeren.
22: Alonso had voor zijn doen een hele goede kwalificatie. Daarover zo meer. Grand Prix.

0: Radio Grand Prix Radio met Miley Cyrus. Ja, de dame die altijd klinkt alsof ze een hele goede zaterdagavond heeft gehad, hè? You're the Flowers op jouw sportradio. Het is zondagmiddag, het is 26 juli. En ja, Fernando Alonso die heeft gisteren zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen behaald. Hij wist zich namelijk voor de Grand Prix van Hongarije voor het eerst dit jaar te plaatsen voor Q2. Het tweede deel van de kwalificatie dus. Ja, voorafgaand aan het weekend was de Aston Martin rijder nog somber over de prestaties van zijn wagen. Maar het resultaat op de Hungaroring zorgde enigszins voor opluchting. Alonso benadrukte wel na afloop dat er nog veel moet gebeuren om structureel competitief te zijn. Hij sprak erover bij F1.com. Fernando Alonso.
1: Yeah, definitely. It was a different weekend, different qualifying where we felt that we could fight a little bit more and we could influence the final result of qualifying if we made a perfect lap or a perfect setup. So that, adrenaline when you close the visor and you go into the lap, it was missed, you know, in the last few events where, you know, we were in the last row of the grid, you know, whatever we were doing on the car. So yeah, it was nice and to go back to that feeling and hopefully more to come in the next few races.
0: Nou, laten we hopen dat hij in ieder geval vandaag een goed resultaat kan neerzetten met zijn Aston Martin. Je hoorde Fernando Alonso, die in de zomerstop, die begint na deze race, gaat bekendmaken of hij doorgaat in de Formule 1. Of dat hij met zijn 45 jaar eindelijk eens met pensioen gaat. Want 45 jaar, het is natuurlijk helemaal niet oud, maar je bent wel een opa in de Formule 1 onderhand. Maar goed, ik hoop eigenlijk wel dat hij gewoon blijft. Fernando Alonso, gun het hem van harte. Bij darts zijn Dirk van Duivenbode en Gian van Veen er gisteren niet in geslaagd de finale van het World Matchplay te bereiken. Van Duivenbode was in de halve finale kansloos tegen wereldkampioen Luke Littler en verloor met 17-5. Eerder op de avond moest ook Van Veen zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. Hij ging met 17-10 onderuit tegen Gerwin Price. Ja, de finale van het prestigieuze toernooi in Blackpool zal daardoor gaan tussen de Engelsman Littler en Price uit Wales. Zo dadelijk sport in het kort en later nog meer sport over onder andere voetbal hier op jouw sportradio. Goedemiddag, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ensikak Ekpo en Isabel van den Berg hebben de sprinttitels veroverd op de 100 meter tijdens de nationale kampioenschappen atletiek. Ekpo snelde naar de overwinning in een persoonlijk record van 10,00 seconden, waarmee hij de tweede Nederlandse tijd ooit noteerde. Elvis Afrifa legde beslag op de tweede plaats en Tamir Burnett eindigde als derde. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij de vrouwen schreef de 21-jarige Isabel van den Berg de titel op haar naam en een persoonlijk record van 11,32 seconden. Fenna Achterberg en Britt De Blauw complementeerden daar het podium. Marijn Kieft wist eveneens te presteren door een nationaal record te vestigen bij het polstokhoogspringen. De 19-jarige atleet overbrugde een hoogte van 4,56 meter... en verbrak daarmee de outdoor bestprestatie. Voor Lisanne de Witte verliep het toernooi daarentegen minder succesvol. De 33-jarige atlete kwam op de 400 meter 2000ste van een seconde tekort voor een plek in de finale, waarmee haar laatste wedstrijd op topniveau een feit is. De Witte blikt terug op een rijke loopbaan waarin zij 4 nationale titels op de openluchtbaan behaalde en uitgroeide tot een vaste waarde in de succesvolle estafette ploegen. Zo pakte ze in het verleden brons op de Europese kampioenschappen in Berlijn, won ze goud met de estafette ploeg op de Europese kampioenschappen en droeg zij met haar optredens bij aan de historische medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. En hiermee sluit De Witte dus haar actieve atletiekloopbaan af.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio met Katy Perry, I Kissed a Girl. Ik kan er uren naar kijken, weet je dat? Richting Ene, het is zondagmiddag. De middag dat we gaan racen op de Hungaroring in de Formule 1. De grote prijs van Hongarije. Met straks om 3:50 de voorbeschouwing hier met Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:00 natuurlijk de race live te volgen met het bezielende commentaar van Olaf en Jack. Je hoort het allemaal hier op jouw Sportradio. Ja, in het voetbal hebben diverse eredivisieclubs gisteren oefenwedstrijden gespeeld ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Go Ahead Eagles boekte een klinkende overwinning, 4-0 op het Griekse OFI Kreta. Ook was er winst voor AZ, dat met 3-2 te sterk was voor Olympiakos. NEC ging juist met 0-1 onderuit tegen het Duitse Elversberg. En in een doelpuntrijk duel won SC Heerenveen met 6-4 van het Belgische Leuven, terwijl Willem II met 1-0 won van KV Mechelen. FC Groningen speelde met 0-0 gelijk. Dus best wel een productief voetbaldagje gisteren. Dus in de oefenduels voor de eredivisieclub, zeg maar. Zo dadelijk veel meer sport voor je. Ook onderweg de ANP headlines. En hoor je hoe het eraan toe gaat op de weg.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna €30.000 opgeleverd. En de Spaanse premier Sanchez is op bezoek geweest in de provincie Avila, waar een grote natuurbrand woedt. Volgens hem gaat het blussen nu iets makkelijker, maar zegt hij erbij, er komen nog moeilijke uren aan. Ook op andere plekken in Spanje, zoals bij Madrid en Valencia, zijn branden. Tot nu toe is er één dodelijk slachtoffer. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een klein handjevol files, te beginnen op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 40 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf 7:00 heb je 20 minuten vertraging. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budget financieel ben je uitgekleed?

0: van der Brom.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Grand Prix Radio.
14: Noud van Sommeren.
15: Met toch wel een bijzondere sportdag vandaag. We hebben niet alleen Formule 1 in Hongarije, maar er is ook de finale van de Tour de France en de finale in het World Matchplay

0: Sportradio Grand Prix Radio met Alex Warren, Fever Dream. Het is zondag 26 juli en we hebben deze middag te maken met wisselvallig weer. Er is veel bewolking en vanuit het westen trekken buien over het land. Ja, tot ongeveer 22 graden en vanavond blijft het wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Maar goed, we hebben lekker veel sport vandaag, dus dat maakt een hoop goed. Zo is er Formule 1 op de Hungaroring in Budapest. De grote prijs van Hongarije. Max Verstappen die start vanaf de vierde startplek. Hij kwalificeerde zich gisteren als zesde, maar profiteert van gridstraffen voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Lando Norris die start vanaf pole position. Ja, Max is niet blij met de auto dit weekend. Dit was een boordradio na afloop van die kwalificatie.
1: Hey, the car is just completely broken aerodynamically. It's just getting worse and worse. What a joke. What a joke, honestly. What a shit weekend.
2: Super difficult out there, Max. We know what you feel. We'll try and fix what we can fix tomorrow.
1: I'm sorry, for me it's just completely undrivable. Really, it's really, really bad.
0: Een getergde Max Verstappen die zegt dat de auto helemaal naar de donder is, zeg maar, op aerodynamisch gebied. Maar goed, ik zeg altijd maar zo, een getergde Max Verstappen die kan voor hele mooie dingen zorgen. Dus ja, ik kijk reikhalzend uit naar de grote prijs van Hongarije. Vanmiddag om 3:00 gaat hij van start. En vanaf 3:50 hebben wij hier al de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En die hoor je natuurlijk ook met het live commentaar tijdens de race die om 3:00 van start gaat. Maar er is meer vandaag. Ook nog de Tour de France die zijn einde nadert. Mathieu van der Poel die hoopt vandaag de slotetappe van de Tour de France te winnen. De traditionele finale op de Champs-Élysées in Parijs die is dus ingekort, maar biedt nog steeds een gouden kans voor de sprinters. Van der Poel zou met de overwinning in de voetsporen treden van Wout van Aert, die in het verleden succesvol was op de beroemde boulevard. De ogen zijn dan ook gericht op de Nederlander tijdens de prestigieuze massasprint in de Franse hoofdstad. Vanavond, eind van de middag moet ik zeggen, om 17:50 gaat die finale van start. Daarover straks meer in een Tour-update hier op jouw sportradio. Dit

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense Ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio Grand Prix Radio met Fate No More. I'm Easy. Het is zondagmiddag 26 juli. En de bokser Anthony Joshua heeft zijn rentree in de ring bekroond met een overwinning. In de Saoedische Riyad versloeg hij de Albanese Christian Prenga via een knock-out in de tweede ronde. De Britse zwaargewicht had het aanvankelijk lastig en werd in de eerste ronde nog neergeslagen, maar hij herstelde zich. Het was zijn eerste gevecht sinds een zwaar auto-ongeluk in december, waarbij twee van zijn vrienden zelfs omkwamen. Een confrontatie met landgenoot Tyson Fury lijkt de volgende stap te zijn voor de voormalig wereldkampioen, die vorig jaar ook nog in actie kwam tegen influencer Jake Paul. En Joshua heeft de kaak van Jake Paul goed te grazen genomen toen. En daar heeft hij volgens mij nu nog last van. Volgens mij Jake Paul die heeft het boksen een beetje opgegeven. Maar goed, hij heeft een grote mond, die Jake Paul. Ondanks een gebroken kaak, dus wellicht dat hij nog wel een keer het gaat proberen. Volgens mij kan hij gewoon lekker bezig blijven met Jutta Leerdam, zijn verloofde.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Grand Prix Radio.
17: Tour Update.
18: De gele trui wordt gedragen door Tadej Pogacar. Mats Pedersen rijdt in het groen. Richard Carapaz rijdt in de bolletjestrui. De 21ste etappe voert vandaag naar Parijs de Champs-Élysées. De start is om 4:15. De vlakke rit is 171 kilometer. De finish wordt rond 7:30 verwacht.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er 20 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 20 minuten langer over. Wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Zorg ervoor dat je tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een kwartier langer onderweg bent. En tot slot de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht een kwartier extra reistijd.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Nout van Sommeren.
21: Vanavond ontknoping in het World Matchplay Darts. Erover zo meer.

Rosa Magnetic. Het is zondag 26 juli. En vanavond staat de absolute finale op het programma. Tijdens de World Matchplay Darts in Engeland. Luke Littler en Geraint Price die komen om 9 uur in actie in de sfeervolle Winter Gardens in Blackpool. In deze belangrijke fase van het toernooi spelen de mannen in het langste format van de hele week. Een speler moet als eerste 18 legs winnen om zich tot kampioen te kronen en de beker in de lucht te tillen. De beslissende wedstrijd is vanavond trouwens te zien op Viaplay. Maar er is nog veel meer sport. Zo is er Formule 1 vanmiddag om 3 uur de grote prijs van Hongarije. Met om 3:10 straks de voorbeschouwing op de race met Olaf Mol en Jack Ploy. Ja, dan hoor je zeg maar de belangrijkste verhalen van dit weekend tot nu toe. Ook bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen natuurlijk in het paddock. Vanaf 2:50 te horen op Grand Prix Radio. En om 3 uur dus het racecommentaar met Olaf en Jack live te volgen bij ons. En dan is er ook nog een nabeschouwing, na afloop, nogal logisch, met Rob Spijker en GT-coureur Max Kubot. Alles is live te beluisteren, landelijk via DAB+. In onze app, online via onze website en ons radiokanaal op je tv. In de Randstad natuurlijk ook op FM 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar terug te luisteren. De race dus in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op Race Gemist in onze app. Dat dus vanmiddag allemaal op jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gürbüz en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
2: Dit

Sportradio Grand Prix Radio met Last Frequencies. We gaan langzaam zeker richting 2 uur op deze zondagmiddag. Trainer Peter Bos die heeft aangegeven dat PSV zich defensief nog moet versterken. Na de oefennederlaag tegen Villarreal stelde de coach van de landskampioen dat er nog werk aan de winkel is. Volgens Bos moet er nog een paar verdedigers bij de selectie komen om goed voor de dag te komen in dit nieuwe seizoen. De wedstrijd tegen de Spaanse club legde volgens de oefenmeester bloot waar de kwetsbaarheden van zijn huidige team in aanloop naar de competitiestart mee te maken heeft. Dat dus in het voetbal. In de Formule 1 heeft Lando Norris gisteren een einde gemaakt aan de reeks pole positions van Mercedes. De McLaren-coureur die was dus snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije die vanmiddag om 3 uur van start gaat. Waardoor het voor het eerst dit jaar de eerste startplek niet naar het fabrieksteam van Mercedes ging. Lewis Hamilton die leek even op weg naar de pole, maar Norris was de laatste op de baan en dook onder zijn tijd. De voorafgaande 10 poles van het seizoen werden allemaal verdeeld door Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell. En Antonelli heeft dus samen met Lewis Hamilton een gridstraf opgelopen voor de race van vanmiddag. Verstappen die start vanaf 4, maar is totaal niet tevreden met zijn auto. Daarover straks natuurlijk veel meer vanaf 3:50 in de voorbeschouwing op de race met Olaf Mol en Jack Ploy.

0: Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Duitsland is iemand opgepakt die te maken zou hebben met de aanslag in Berlijn. Dat meldt de regionale zender RBB op basis van anonieme bronnen. Het zou iemand zijn die de Iraanse nationaliteit heeft. De politie heeft dat nog niet bevestigd, maar zegt wel dat de dader een aanhanger is van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken, de burgemeester heeft het gezin steun beloofd. En inwoners van Bordeaux hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de stad uit moeten vanwege de bosbranden. Dat is volgens de burgemeester niet aan de orde. Volgens hem woeden de branden zo'n 25 tot 30 kilometer van de stad. Er zijn in de regio al ruim 220.000 mensen geëvacueerd, ook vakantiegangers.

0: 30, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Page en Robijn. En tot 100 euro korting op witgoed. Nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Omdat we series willen blijven bingen.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee. Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
20: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
23: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
24: Grand Prix Radio.
25: Nout van Sommeren.
26: Goedemiddag, 2 uur geweest. We gaan vol gas richting de grote prijs van Hongarije... die om 3 uur van start gaat. Zo dadelijk om 3:10 al de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy hier op je sport.

0: Sportradio Grand Prix Radio met Michael Jackson. Het is zondag 26 juli. Het is wisselvallig. Er trekken buien over het land en een maximum temperatuur van 22 graden. Vanavond nog een enkel buitje. Daarmee moet je doen. Maar goed, we hebben gelukkig wel lekker veel sport. We hebben eind van de middag natuurlijk de finale van de Tour de France. Vanaf 17:50 in Parijs. En vanmiddag, straks al, om 3:00... de grote prijs van Hongarije in de Formule 1 op de Hungaroring in Budapest. Die hoor je hier live met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Sterker nog, je hoort ze zo dadelijk al vanaf 14:50... met de voorbeschouwing op de race. De laatste weetjes richting de race. Je hoort ze hier maar ook leuke verhalen over de grote prijs van Hongarije, die al een tijdje op de Formule 1-kalender staat. Dus er is genoeg over te zeggen. Max Verstappen die kwalificeerde gisteren de 6e tijd, maar door gridstraffen van Kimi Antonelli en Lewis Hamilton schuift hij op naar plek 4. Maar hij is allesbehalve tevreden over zijn auto. Dit had hij gisteren te zeggen bij F1.com na aflopen van de kwalificatie. Max Verstappen.
1: I mean, the whole weekend has been tough, but in qualifying especially, the car is just degrading. We don't have tie deck, we have car degradation. So, I really can't make anything out of it. It's just really, really tough. The car suddenly just started oversteering a lot. And every lap that I did in qualifying just was worse and worse. So, it's not good.
0: Ja, normaal gesproken heb je tire degradation, zeg maar, dan worden de banden die worden slechter. Maar in dit geval, zegt Max Verstappen, wordt de auto slechter. En op een gegeven moment ook heel veel overstuur. Hij is dus allesbehalve blij. En het is even afwachten wat de race vanmiddag dus gaat worden daar in Hongarije. Zo dadelijk Olaf Mol dus en Jack Ploy over die race in de voorbeschouwing. Na afloop van de race trouwens ook nog een nabeschouwing met Rob Spijker en GT-coureur Max Kubot. Dat allemaal hier op

Grand Prix Radio, jouw sportradio op zondag de 26e. De dag die de geschiedenisboeken ingaat als de dag waarop de grote prijs van Hongarije werd verreden. Die start zo dadelijk om 3:00. En hoor je natuurlijk met het live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Sterker nog, je gaat ze zo dadelijk al horen vanaf 3:50 met de voorbeschouwing op de race. De belangrijkste verhalen van dit raceweekend, van bandenstrategieën, de stand in het kampioenschap en de laatste ontwikkelingen natuurlijk in het paddock. Zo dadelijk dus hier te horen met Olaf Mol en Jack Ploy. Na de race van vanmiddag ook nog een nabeschouwing met Rob Spijker en GT-coureur Max Kubelt. Dat is dus een hele mooie middag. We eindigen zelfs ook nog met de finale van de Tour de France vanaf 6:50. Eerst dus de grote prijs van Hongarije. Zo dadelijk de voorbeschouwing met Olaf en Jack. Ik wens je alvast heel veel plezier.

0: Ja, dan zijn we 20 minuten over de klok van 3. Welkom bij Grand Prix Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we dan. En dan gaat het over de voorbeschouwing op de Grote Prijs van Hongarije. Natuurlijk een van de sportevenementen van deze zondagmiddag. Tour de France, later vandaag. Die beginnen allemaal pas laat. En de rit is ingekort. En die gaan ook nog alleen maar, zeg maar, over de Champs-Élysées of de Montmartre erin zit, weten we ook uiteindelijk ook weer niet. Wel andere leuke dingen al vandaag. 4e plaats voor Laurens van Hoepen gescoord tijdens de Formule 2 race.
1: Had hij ook wel even nodig weer even?
0: Budapest, nou, want die had een tijdje waar het niet zo heel lekker liep. Ja. En ik denk een minuut of 4 geleden.
1: Ja.
0: Nick de Vries.
1: Nick de Vries met een beetje een mazzeltje, mag je dat zeggen? Een beetje geluk.
0: Hij wint de Tokyo E-Prix. Mannen daarvoor gingen eraf. En hij lag geloof ik 4e of 3e. Nou, de 2 man weg. Ja, code rood stoppen. En daarna nog 1 rondje racen. Ja, en dan, maar ja, winnen is gewoon winnen.
1: Hoppa, afvinken.
0: Maar goed, wij gaan het vanaf nu hebben over de Grand Prix van Hongarije. Een wedstrijd die sinds 1986 op de kalender staat. Was natuurlijk de allereerste wedstrijd die achter het ijzeren gordijn gehouden werd. En ik vind dat deze race een leuke bijnaam heeft.
1: Monaco zonder de vangrails.
0: Ja, ik vind het op zich. En eigenlijk klopt het eigenlijk ook wel. Het is een baan waar inhalen heel lastig is. En dan zou je denken, nou, dan is de pole position superbelangrijk. Ja, geen van de laatste 5 Grand Prix op dit circuit zijn gewonnen vanaf pole position. En dat is van alle circuits die jullie zijn de langste reeks van banen waar dat niet gelukt is. Wel allemaal vernieuwd de laatste jaren. Het ziet er nu echt zeer modern uit. De hoofdtribune verandert, de paddock verandert, pitgebouw verandert. En de toegangswegen zijn een paar jaar geleden al veranderd. Want vroeger moesten we door een bos, maar toen kwam daar
1: de Bernie Ecclestone Avenue.
0: Bernie Avenue, inderdaad. Gewoon een bordje.
1: Ja, gewoon echt gewoon zelf neergelegd. Met een asfalt, gewoon dwars door het bos. En we noemen het Bernie's Avenue.
0: Precies. En wat het allerbeste geregeld is van alle Formule 1-landen is als je de stad Hongarije-Budapest uitrijdt richting Mondjor. En dan kom je uiteindelijk na een kilometer of 19 bij dit circuit uit. Dan is dat de vluchtstrook, die wordt op donderdag omgebouwd. En er staat dan helemaal rechts boven de vluchtstrook staat een bordje VOM via PRESS. En dan staat daar vaak een file, want het is
1: best wel
0: een dikke snelweg. En dan kun je gewoon over die korte lijn kun je richting het circuit. Maar ja, het is natuurlijk een baan waarvan we weten dat er, zoals gezegd, al echt lang gereden werd. En dat betekent dat het tijd is voor een stukje historie.
2: Box now, box, box, this lap, box, cut up.
0: En dan gaan we terug naar 1986, toen het daar dus allemaal gewoon knetterhard al begon. Eerste wedstrijd achter het ijzeren gordijn. En ja, dat was dus voor het eerst dat ze in een communistisch land reden. Ecclestone was op zoek, vond dit en dacht van nou, het is wel oké. En eigenlijk is het sindsdien gewoon wel een succes. En dan heeft hij onafgebroken op de kalender gestaan. Die allereerste wedstrijd was wel een hele vette. Nelson Piquet die wint nadat hij in bocht 1 Ayrton Senna voorbij gaat. Zware drift. Ik denk, nou, die gaat 10 keer spinnen, dacht iedereen. Maar nee, hij hield hem. En het grappige is dat die bocht, die heet dus nu Senna. Dus ja, dat is dan wel interessant.
1: 1994, legendarisch. Ik luisterde en ik zat voor de televisie naar jouw commentaar te luisteren, Olaf. Eerste podium van Jos Verstappen. En ik weet niet meer wat nou ook alweer aan het eind misging. Maar ik kan me herinneren dat er één rijder was niet in beeld.
0: Martin Brundle viel stil ineens, plots. Vlak daarvoor had Michael Schumacher, want Jos had een rondje achterstand, dat Schumacher Jos zich laten unlappen. En daardoor, door het stilvallen in de laatste ronde van Martin Brundle.
1: Ja, want dan kwam het publiek de baan op. En toen zei jij ook van, ik weet niet wat er aan de hand is. Waar staat hij? Waar staat hij?
0: Het mooiste zijn de koppen van Flavio Briatore en Schumacher toen Jos naar het podium gebracht werd. Want die hadden ook zoiets van, ja, is het nou wel of is het nou niet? Want de computers waren natuurlijk nog anders en niet zo snel. Dus dat was al.
1: En toen zag jij volgens mij dat hij gefeliciteerd werd door Schumacher.
0: Ja.
1: Zijn teamgenoot. Toen zei hij, ja, dit is hem. Het is hem. Hij heeft hem.
0: Ja,
1: heel geweldig. Dat was toen echt historisch Formule 1 podium. Het Nederlandse hoogtepunt, denk ik. Totdat de zoon van Verstappen tevoorschijn kwam.
0: Ja, 97 is ook een mooi jaar geweest. Damon Hill, die reed toen in een best wel langzame Arrows, zeg maar. Maar die reed de wedstrijd van zijn leven. En daar leek alles goed te gaan. En dat was helemaal tof. Maar ja, die Arrows, dat was niet zo'n hele fijne auto. En ja hoor, inderdaad, in de laatste ronde komt er een hydraulisch lek. En wie wint er dan alsnog? Ook zo'n aardige jongen, Jacques Villeneuve. Die pakt gewoon die overwinning voor zijn neus weg. Maar overwinningen en Hongarije gaan zeker hand in hand.
1: Sprongetje naar 2003, eerste overwinning van Fernando Alonso. Hij leidde van start tot finish. Hij pakte dus ook de pole position. En het was toen de jongste winnaar ooit met 22 jaar.
0: Dat is echt mooi. En wij horen vaker regenbuien, onweersbuien en andere nadigheid. Maar dan 2006 is er een regenrace. En Jensen Button wint die vanaf de 14e plek. Schumacher en Alonso vallen eerder in die middag uit. En that's what it is.
1: Ik zat ondertussen even met één linker oog te kijken. Daar komen we zometeen nog even op terug.
0: Ja, dat kan, kom maar.
1: Olly Beerman, even van de baan af. De rijders zijn op weg naar de grid. En Olly Beerman maakte een dag wel een forse stuurfout. En die was even de auto kwijt. Maar toch weer richting de grid. Even kijken, ja, we maken een sprong naar 2019. De eerste pole position van Max Verstappen. Ook de eerste pole position voor een Nederlandse rijder. Terwijl hij in de vrije training altijd steeds tweede was. Altijd steeds kan het ook niet, maar hij was steeds tweede.
0: Vaak bijna af en toe.
1: Vaak meestal af en toe. Zaterdag was dus helemaal voor Verstappen. Hamilton won uiteindelijk de race omdat hij een andere strategie gebruikte.
0: Ja, mooi. 92 wedstrijden had hij ervoor nodig om die allereerste pole position te pakken. Dat zijn er ook best wel wat. En dan het laatste ding wat nog enorm op mijn netvlies staat. En misschien wel ook bij velen van jullie 2021. Wedstrijd waar het hele spul op intermediates moet gaan starten en al dat soort dingen. Bottas heeft echt een popstart van jewelste. En die wordt een soort Bottas bowlingbal. En die racht in de eerste bocht 3, 4, 5 man met zich mee. En toen kwam daarna een code rood en een herstart. En die herstart was ook zo grappig. Iedereen dacht, nou, het is droog, laat maar gaan. Wij gaan lekker gewoon de pits binnen aan het einde van de opwarmronde. En Lewis Hamilton dacht, pits binnen, het is hartstikke nat. Ik ga lekker starten op intermediates. En dus stond Lewis Hamilton als enige auto op die grid. En dan kom je nog een keer. Verstappen moet die wedstrijd uitrijden waarbij eigenlijk gewoon de hele rechte sidepot in de vloer rechts weg is. Maar rijdt wel in de punten, zoals het team zei, met half a car. En wie wint dan die wedstrijd? Esteban Ocon.
1: Ocon.
0: Dat is helemaal bijzonder, hè? Ja, dat zijn wel. Ik hou van dat soort dingen. En dat gebeurt hier wel vaker, hoor. Dat er ineens verrassende, gekke winnaars naar boven komen. Nou, gisteren hebben we dus al gekwalificeerd. En kwalificatie, dat weet je van. Dat is tegenwoordig afhankelijk per circuit. De ene keer is dat een bak spektakel en de andere keer denk je, moi. Hier op dit circuit zijn er ontzettend veel wedstrijden geweest waarbij de top 3, 4 en soms wel 5 binnen 0,0038 stonden of dat soort dingen. Dat is ook vrij bijzonder. Maar gisteren er waren toch wel wat redelijke gaten in dat verhaal. Behalve aan het einde van de kwalificatie was het 12.000ste tussen Lando Norris en onze vrolijke vriend Lewis Hamilton. Maar daar komen we zo dadelijk over te spreken. Een man die op die startopstelling vandaag de wedstrijd als 18e gaat aanvangen is Carlos Sainz. Het loopt niet bij het team van Williams. Sainz is niet geheel tevreden. Zit zich, zegt hij, te bedenken over zijn toekomst. De grote vraag is wie, wat, waar wil je dan naartoe? Eén ding, hij kijkt wel uit naar de zomerbreak. En hij geeft ook een beetje aan in deze quote van ja, het is maar net hoe je ervoor staat. Heb je een lekkere periode of een mindere periode? Maar goed, luister zelf naar Carlos Sainz.
3: Going into a summer break, obviously, if you prefer to go, I would rather go on a high note. But even if you go on a low note, you welcome the summer break. Sometimes it's either good for one or the other. Even if you're on a high note, sometimes you don't want to go on a break because you just want to keep going on the momentum. But if you are on a low note, then you rather take the break to reset. So it depends a lot on what you're going through as an athlete.
1: Als een atleet. Hij wordt een beetje afgebroken, zeg maar. Wat jij net al zei, Olaf, als je op een high note, hè, dus als je een prachtige prestatie levert, is het fijn om zo'n zomerbreak in te gaan en die energie mee te nemen. Maar ook als je een slecht resultaat hebt, dan een low note, dan is het fijn dat je je even kunt resetten. En dat herhaalt hij dan 2 keer. Maar dat het niet goed gaat met Sainz bij Williams, is een feit.
0: Nee, dat is een ding wat enorm zeker is.
1: Fernando Alonso die staat voor Carlos Sainz. Ja. En die heeft natuurlijk een fantastisch herstel. Want die dacht van nou, we gaan eens even een geweldig weekend tegemoet. En uiteindelijk lukt het net. Maar alles is anders.
3: Ja, yeah, definitely. It was a different weekend, different qualifying. Where we felt that we could fight a little bit more. And we could influence the final result of qualifying. If we made a perfect lap or a perfect setup. So that, adrenaline when you close the visor and you go into the lap, it was missed, you know, in the last few events where, you know, we were in the last row of the grid, you know, whatever we were doing on the car. So yeah, it was nice and to go back to that feeling, and hopefully more to come in the next few races. You know, I think there is
4: still more potential to unlock in the car. It's going to be the first time we do more than 6-7 laps on this package, so you know it's going to be a good test also for the reliability and other stuff on the car. So I'm looking forward.
0: Dat is Fernando Alonso. Ja, hij zegt ook, het is prachtig. Het vizier gaat dan dicht. En toen kreeg ik weer een gevoel wat ik een tijd lang niet gehad heb met deze auto. Hij zegt, ja, we hebben natuurlijk ook maar korte runs gedaan op een beetje race pace in die kwalificatie. Dus ja, het wordt wel voor de eerste keer dat we 10, 12, 13 ronden achter elkaar gaan lopen krullen. Er zit nog veel meer in, maar ik ben wel tevreden. En het is een gevoel wat ik lang, en dan nog een keer... lang gemist heb. Ja, dat is wel wat het is.
1: Een paar rijtjes naar voren komen we uit op P11. Daar start Liam Lawson. Liam Lawson staat een beetje onder druk. Zijn teamgenoot Arvid Liebblad staat voor hem. Maar Liam Lawson die denkt dat het allemaal nog goed kan komen.
0: No.
5: It's just, yeah, terribly executed. So, we were quite good in Q1. And the car has been really, really quick. And then just, I locked up on the first lap. And then just a really bad second lap, honestly. So, yeah, it's not a surprise. It's just a shame that the car's been very, very good. Our long runs have been good, so hopefully we have a quick car tomorrow.
0: Hopefully we have a quick car tomorrow, and tomorrow is dan dus in dat geval ook gewoon vandaag.
1: Schuin tegenover Liam Lawson, ietsje naar voren dus, staat Isaac Hadjar.
0: Die was echt blij gisteren.
1: Nou echt, hè? Dan denk je van Isaac Hadjar, die doet het toch eigenlijk best goed, als we eerlijk zijn, hè? Naast Max Verstappen.
0: Alle wedstrijden dit jaar als enige coureur, want er zijn natuurlijk mensen met gridstraf en andere groep, alle wedstrijden dit jaar de enige coureur die in de top 10 gestart is. Dus dat is op zich wel
1: fantastisch, toch? Hij doet het hartstikke goed. Nou, moet je nou even luisteren hoeveel energie er in Isaac Hadjar zit. Hij zit een beetje in de dip.
6: Yeah, I mean, honestly, it's been very annoying the whole weekend. We can't seem to find the balance we want, and it's very hard to drive. Not ideal. I don't know. I thought it was going to be maybe a track where we would be competitive, but it's probably one of our worst. And that's a tough one because we're halfway through the season, and it's hard to make big steps at the moment.
0: Ja, we hadden gedacht dat het wel beter. Ik vind deze het mooiste die er middenin zat. Hij weet gewoon niet wat hij moet. Ik heb hem eerder vandaag op de truck zien staan tijdens de driver's plate. En toen zat er alweer wat meer energie in. Maar hij zegt, ja, ik kan natuurlijk... Hij zei bijna nog van, ja, sorry dat ik er zo negatief over was gisteren. Maar ja, ik moet natuurlijk wel reëel blijven. We starten als achtste. Inhalen is hier moeilijk, maar als we strategisch slim kunnen zijn... ik begin natuurlijk wel weer in de punten en dat is voor mij wel handig. Dus ja, we hadden toch verwacht dat we hier misschien wel wat meer zouden kunnen... dan we nu hebben laten zien tot op dit moment. En ja, dat betekent dat het is wat het is. Dan gaan we naar George Russell. Russell start als zesde, maar die heeft een nieuwe motor gestoken... maar die past nog gewoon in de pool. Maar hij had een waterlek aan het einde van de rit... maar het had niet heel veel... Hij zegt nee, het had eigenlijk geen bal te maken met mijn rondetijd.
4: I mean, it didn't really affect anything. Although there was a water leak and...
0: Okay.
4: We saw on the tyre temperatures the water was spraying on the tyres. So during my last lap. So my last lap was rubbish, but I think there's maybe a reason for it because it was like a water pistol being sprayed at the tyres, which doesn't necessarily give you more grip. But the truth is, this whole weekend we haven't really had the pace. We've looked very strong in the race pace. Did we strike the right balance between the quali setup and the race setup? Is maybe the question we'll have answered tomorrow, but just struggle to get the tyre switched on all day. Yesterday we were a second off in qualifying practice, but in the race pace we were the quickest, which tends to say you're not getting enough temperature in the tyres for that qualifying lap. But then in the race, when you want to keep the tyres cooler, that's where you where it pays off. Now this is a track that's very difficult to overtake, so. As I said, perhaps we haven't struck the right balance. Maybe tomorrow when we've got good pace, fingers crossed, we'll say we have.
1: Een uitermate positieve George Russell, die eindelijk denk ik toch wat dingen van zijn schouder heeft gegooid. Die zegt van joh, we zijn de snelste met race setup. En met de kwalificatie had ik een probleempje met mijn waterpistool.
0: Nou, hij zegt, het was net een waterpistool die op mijn achterbanden spuiten was. Hij zegt, we zagen eerder aan de bandentemperatuur dat er wat fout was, dan dat we het aan de temperatuur van de auto zagen.
1: Fantastisch. George Russell die denkt van het moet toch eigenlijk. Ik vind het fijn dat hij zo weer lekker klinkt. Degene die wel vooraan gaat staan, en ik denk op de meest favoriete positie, Charles Leclerc, P2. Ja.
0: En toch, luister maar, niet geheel tevreden.
7: A bit disappointed. Disappointing mostly because I didn't find a solution for turn 1 and turn 12. all today, really. In FP3 already I was struggling with turn 1 and turn 12, and I was still losing 3/10 or something like this in Q3 in turn 1 and turn 12. So a bit disappointed with it. I'll look into it to try and fix that for tomorrow. That's it. But yeah, we were competitive all weekend. It's true that today everybody seemed to have done a big, big step forward that we didn't do. But it's still a long race tomorrow. I do believe that our race pace is strong, but it's true again that people have done a step forward since yesterday. So I'm pretty sure it's going to be very close. And on a track like this, the start particularly will be very key.
0: De start particularly will very, very key. En die hebben ze goed voor elkaar en daar zullen ze ook wel hard nodig gaan hebben. Ze zegt ook, ja, de rest heeft een stapje voorwaarts gemaakt over het weekend. Wij wat minder. Maar in het begin vond ik hem nog wel grappig. Die zei, ja, ik had eigenlijk twee problemen in bocht 1 en in bocht 12. En vervolgens in bocht 12 en bocht 1. En toen weer in bocht 1 en bocht 12. Daar kreeg hij hem dus gewoon niet aan de gang. Maar we hebben dat gisteren ook gezien in kwalificatie, Jack. Die punten kan je zomaar 3/10 verliezen.
1: Ja, en niet een beetje ook. Het is echt... vond ik bij de kwalificatie zo frappant dat soms 1 en 2 helemaal hartstikke goed en dan al die tijd weer verliezen in sector 3. Ja. Ze moesten echt een keuze maken, die rijders.
0: Ja, en dan de man die het snelste was gisteren, en dat was voor velen een verrassing, maar niet voor hemzelf. Lando Norris. Maar het was zijn eerste pole als regerend wereldkampioen, maar daar is hij helemaal niet mee bezig.
4: I mean, it's just good to be on pole, no matter if you're champion or not. No, just a good feeling. I felt good all weekend. The last few weekends, honestly, I felt pretty good. So it's been nice that I've continued my good feelings in the car. We've obviously had some of the upgrades. That certainly helped this weekend. And we've always performed well as a team on this track. So I think when you put all of these things together, it's nice to see that result can kind of come out of it. I think the fact of that we're still as quick as Ferrari, like I put my money on Ferrari before the weekend started. I certainly knew it was possible. Like, I had good confidence that I could go out and get pole today. So that's been a very good feeling and a nice one that I've missed for quite a while. So the fact that we could put it all together and we got pole today is certainly a good sign.
1: Lando Norris, die voor dit weekend al zijn geld op Ferrari had gezet.
0: Goeie tekst.
1: En die zegt van, nou, het viel me eigenlijk best wel mee. En Lando Norris zit gewoon goed in zijn vel. Dat zie je gewoon als je hem ziet praten en ziet zitten. Hij deed het ook fantastisch. Precies op de juiste tijd zetten die snelle tijden neer. En hij laat toch wel weer even zien dat hij de wereldkampioen.
0: Zegt ook nog helder van, wij zijn als team altijd wel goed geweest op deze baan hier in Hongarije.
2: Box nou, box is laat, box kapot.
0: Goed, wat kunnen we verwachten als we de wedstrijd zo dadelijk ingaan qua bandenstrategie van de mannen van Pirelli? Het is 1 stopper en 2 stopper is mogelijk. Als ik kijk naar wat de heren aan banden over hebben, dan zul je eigenlijk zeggen dat de top 4 teams hebben allemaal 2 setjes hard en 1 nieuwe medium over. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan heb je de ruimte om ofwel een 2-stopper te doen of een 1-stopper. Want de 1-stopper is starten op
1: medium.
0: En dan
1: met een rondje of 35, zeg maar, tussen de 31 en de 40, ga je over. Naar
0: de harde band.
1: Naar de harde
0: 70 rond is dan nog 30 rondjes. En 2 stoppers zouden dus zijn, start op een medium. 18 rondjes, dan 24 rondjes rijden als je eerste stint op een harde band. En dan 28 rondjes als je tweede stint op een harde band. Alleen track position is natuurlijk koning op dit circuit. Hè? Dat is, waar ga je daar straks in de wedstrijd wel mee helpen? Dat we goed achteruit kijken. Dat we zien van, oké, wat ga je doen? Want een pitstopje hier is van zichzelf 20,5 seconde. Nou, stel je doet een 2,5 stop. Nou, dan kom je al op 23 seconden. Dus dan, als je de tijdenbalk ziet, de leider. Nou, als je weet dat je nu gaat stoppen, tel je 23 seconden. Naar beneden, dan zie je vanzelf waar die zo ongeveer terecht gaat komen.
1: Dan gaan we nog de safety cars of de virtual safety cars.
0: Ja, dan is het 11,5 seconden. Starten op soft, ik weet niet of iemand het durft. Dat is natuurlijk wel het beste qua grip. Want als je op een medium band start, dan verlies je al 2,9 meter. Maar alleen al door de grip. Ten opzichte van een soft. En een harde band verliest 4,16 meter ten opzichte van een soft. Maar dat is dus ook weer het verschil. Als je op medium of hard start, is dat ook bijna dik 2 meter. En dat is half 3/4 autolengte wat je uiteindelijk gaat laten liggen. Dus ja, dat is nog wel een.
1: Het wordt wel cruciaal, hè? Die eerste, de tweede, de derde bocht richting 4.
0: Ja.
1: Daar is je positie belangrijk. Waar zit je dan?
0: En de Ferrari's moeten hopen op een berenstart. Verstappen moet hopen op een goede start. Want anders heeft hij natuurlijk allang onze vrolijke vriend Hamilton in de nek. Want ja, die,
1: en George Russell, die zit ook nog achter hem.
0: Zijn gridpositie gehad. Want ja, daar hadden we het nog niet helemaal over gehad. Maar het is natuurlijk wel zo dat en Lewis Hamilton en Kimi Antonelli allebei een drie plaatsen gridstraf gehad hebben. Lewis Hamilton voor het ophouden van Piastri. Damon Hill dacht nog dat het de schuld van Piastri was. Uit welk ei kom je dan?
1: Ja.
0: Maar hij was overduidelijk. En Kimi Antonelli, en daar zijn heel veel mensen... ja, maar hoe kan het nou pas geleden in Oostenrijk Russell het niet... en dat was geel en dit. En dan moet ik de wedstrijdleiding wel even een pluim geven... want dan weet je ook hoe ze het uitrekenen. Ze hebben bij George Russell gekeken... en George Russell heeft 1,2% snelheid ingeleverd in die bocht. En Kimi Antonelli gisteren maar 0,9%. En ze hebben ook nog gekeken... Kimi Antonelli is 14 meter eerder gaan remmen bij die gele vlag... en van zijn gas gegaan. Maar op het punt waar de auto reed... reed hij 7 kilometer harder dan in zijn allersnelste ronde. Dus ja, langzamer die bocht ingaan, geef je meer exit. Hij denkt, nou, ik heb alles goed gedaan, want ik ben van mijn gas afgegaan. Ik ben er langzamer ingedoken. Maar als je dan op de plaats van het ongeluk harder rijdt dan dat je reed... en dat hebben ze wel meegenomen, dat noemen ze migrating factors. Ze hebben toch gezegd, nou, het moet een beetje reëel zijn. Want normaal gesproken zou dit een 5-plaatsen gridstraf zijn... omdat het uitgelegd, of tenminste uitgerekend is wat er is... is het dan nu in dit geval gewoon een drieplaatsen gridstraf voor hem geworden. We gaan nog een blokje doen en dat is eigenlijk het blokje van... wat is er nog meer en waarom en wie en wat en waar. Nou, en dat gaat onder andere over de kalender...
1: Kalender. In oktober is er een nieuwe race tussengevoegd. Terwijl ik met linker oog even zie dat Perez dus definitief uit de pitlane start.
0: Oké.
1: Dat is ook even belangrijk.
0: Ja.
1: Ze hebben nu die Grand Prix van Bahrein, zeg maar, die ze eigenlijk misten. Die hebben ze nu aan het eind neergezet. Die hebben ze nog wel de Grand Prix van Bahrein genoemd. Hè. Die naam zit er wel in, hè?
0: Ja.
1: Bahrein Gulf Air Grand Prix. Maar die is in Maleisië.
0: Bahrein Gulf Air Grand Prix in Maleisië, gaan ze hem ook noemen.
1: Mooi man, op Sepang.
0: Heel veel jonge mensen denken van... ja, maar ja, het is er voor ons in de Maleisië. Maar heb je, nou, we hebben ooit een Grand Prix van Luxemburg gehad. En die werd gehouden op de Nürburgring. Als Bernie lastig stapt met zijn kalender... en dan denkt hij, ja, een Grand Prix van Engeland is al vergeven... maar ik heb nog een wedstrijd nodig. Toen hebben we een Grand Prix gehad op Donington. En dat heette de Grand Prix van Europa. Dus het is niet zo heel vreemd dat dat doet. Belangrijkste is natuurlijk is dat de mensen in Bahrein... gewoon het bonnetje betalen. En daarom dat die Maleisiërs zeiden, nou, het circuit ligt erbij. Denk dat er de komende week wel wat... verfcrews en dat soort dingen naartoe gaan komen. Alhoewel, ze doen ook al jarenlang gewoon MotoGP'en. Dus ze zijn wel gewend dat er elk jaar nog een groot en een dik evenement is.
1: Mooie herinneringen aan het Grand Prixje daar in Maleisië.
0: Ook daar hebben we natuurlijk Jos Verstappen ooit een keer gehad met die regenbui. Dat we dachten, gaat het lukken, gaat het lukken. Nou, dat ging natuurlijk allemaal net weer niet lukken. We hebben daar natuurlijk ook het hele systeem gehad met het bargeboard van Ferrari. Dat de hele wereld dacht, wat is een bargeboard? En doordat wij wel wat technische dingen deden al, konden wij gewoon tegen de fans roepen. Nou, je weet wat het is. En Ross Brawn, weet je nog, dat
1: terugging
0: naar het circuit. Die ging uit, ja, het was slijtage en het was dit. En die hadden er een van de auto geschroefd om uit te leggen. Omdat de rest van het journaal hier dacht gewoon, wat de fuck is dit in hemelsnaam? Als Antonelli een beter winnen van vandaag wordt dat de 50ste overwinning voor een Italiaan in de Formule 1. En dat zou meteen het op één na succesvolle Italiaanse coureur in de historie maken. Ja, dat, hij pakt ze wel lekker. En als Lewis Hamilton een rondje aan de leiding gaat rijden hier... zou dat de 14e keer zijn in de historie dat hij een race in Hongarije gaat leiden. En dat is natuurlijk een record als het gaat over wat kan een coureur op een circuit... waar hij zich lekker voelt. En ja, hij heeft dat al op dat moment staan in Silverstone. Dus daarmee kan hij gelijk worden. En als we terugkijken naar de laatste 2 jaren... dan heeft McLaren hier 1-2'tjes behaald. Dat denk je ook al niet. Dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt van... ja, ik krijg nou lekker de allemamachies. Weet wel iets van temperaturen?
1: Ja, het is heerlijk weer. De baan is wel heet hoor. 52 graden inmiddels.
0: Oké, dus iets meer graining wellicht door de hoge temperatuur.
1: Ja, absoluut. En buitentemperatuur is gewoon heerlijk. 30 graden. Lekker weertje.
0: 30 graden.
1: 30.
0: Ja, dat zijn wel de betere graden. Ja. In Hongarije beginnen ze aan de festiviteiten voorafgaand aan de Grand Prix. En dat wil zeggen dat ze daar klaar zijn voor het volkslied. Dat betekent dat Jack en ik ons kort gaan voorbereiden op de Grand Prix van Hongarije. Wedstrijdlengte 70 ronden, 306 kilometer en 600 meter alles bij elkaar. We zijn over 10 minuten bij je terug. Dan zijn we er gewoon met de race. Wat dat betreft graag tot zo. Neem nog een bakkie en we zien je zo bij de start van de Grand Prix van Hongarije. We'll be right back.
8: Grand Prix Radio. Sportradio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
6: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zitten hier samen voor jou om de komende, nou wat zal het zijn, 1 uur en 40 minuten, 35 minuten, 50 minuten, code rood en alles erbij te houden. Te zoeken en te babbelen en te spieken naar de grote prijs van Hongarije. En dat gebeurt dus allemaal op de Hungaroring in Budapest. Daar zijn we nog steeds. Het beeld gaat even op zwart, dus we zitten even te zoeken wie, wat, waar en waarom. Dat dus allemaal in Budapest. En de heren zullen nu wel zo'n beetje op de international feed bezig zijn met de startopstelling waar we dus zo dadelijk ingevallen. Er komt wel weer wat aan audio terug. Maar dan zit het nog even in de categorie beeld. En dat is soms een beetje lastig. Maar het knippert en het rammelt en het rachelt. Nou, daar zijn we weer. Dat is weer een schuldje. Even wel beeld, maar geen geluid. Kan ook gebeuren. Ja, alles is weer terug. Nou, gezelligheid kent geen tijd. Startopstelling dus. En we zijn precies op tijd. Achteraan vanuit de pitstraat gaat komen Checo Perez. En naast hem op die 21ste startpositie staat Valtteri Bottas. 6-5 op race en kwalificatie. Dan Lance Stroll. Alexander Albon 19e. Dat moeten we toch matig noemen. Sainz de 9e keer namelijk voor Alexander Albon. Dan 17e Oliver Berman. Matig. Nou, 16e stek van Fernando Alonso is natuurlijk gewoon briljant te noemen. De eerste top 16 van het jaar. Hebben we nog Esteban Ocon. Eerste keer in 5 wedstrijden voor Berman. Dan Gabriel Bortoleto. Zijn slechtste kwalificatie sinds Monaco. Colapinto is redelijk. Gasly 5 wedstrijden al geen top 10. En op de 11e positie Liam Lawson. 10e Nico Hulkenberg. 2e race op rij in die top 10. En de 9e stek voor Arvid Lindblad. Zijn 4e top 10 op een rij. Dus Lindblad zit er lekker in. Dan komen we bij Isaac Hadjar. Alle races in de top 10. Kimi Antonelli. 3 plaatsen in grids afgekregen. George Russell, nieuwe motor, maar die zwam nog uit de pool. Lewis Hamilton, 3 plaatsen in grids afgekregen wegens het ophouden van Piastri. Verstappen, 2 plaatsen mazzel, dus vanaf P4. Oscar Piastri zijn beste kwalificatie, stond ook 3e in Suzuka. Dan komen we bij Charles Leclerc, de eerste rij. Ja, 3 van de laatste 4 wedstrijden start hij daar. De 7e pole uit de carrière van Lando Norris. En zijn 2e pole op dit circuit. En dit circuit is dus de Hungaroring. En normaal hadden we al temperaturen ter plekke gehad. Maar ja, toen zaten we even in een videodipje. Maar dat kan allemaal gebeuren. Kom maar, Jack.
1: 30,3 graden is de buitentemperatuur.
0: Okay.
1: Het is warmer dan de afgelopen dagen. En ook de baantemperatuur is hoger. 51,3 graden. En er is ook meer wind uit een wat andere richting. Ze hebben nu echt vol wind mee, volgens mij, op het rechtstuk.
0: Nou ja, we hebben eerder deze week 5 meter per seconde gehad. Het is nu 3,5. Ja, dus okay. Het waait niet heel hard.
1: Maar veranderende omstandigheden.
0: In de kont op het rechterstuk.
1: 6 mannen starten op soft.
0: Zo.
1: Zal ik ze allemaal even opnoemen, de mannen op soft?
0: Doe eens.
1: Leclerc.
0: Die wil in de eerste bocht op P1 zijn.
1: Hamilton.
0: Ja, die wil Verstappen voorbij.
1: En dan gaan we een stukje zakken. Dan gaan we naar de 14e plek. Bortoleto staat op soft.
0: Ja.
1: Alonso.
0: Snap
1: twee
0: ik
1: plekjes
0: ook.
1: Verder. Sainz op soft. En Stroll op soft. En de rest allemaal op medium. Dus 6 mannen op soft. Zoals jij al zei, Leclerc die in de aanval gaat op Norris. En Hamilton in de aanval op Verstappen.
0: En dan hebben ze dus al bij Ferrari altijd van die goede starts. Dus dit gaat natuurlijk wel een beetje helpen. Als je naar onze voorbeschouwing geluisterd hebt van zojuist, dan weet je dat je daar 2 meter mee kunt winnen. Dus als je dan weet van, nou, we winnen normaal gesproken al 1 meter of 3 met de start en nog eens 2 is 5 is een autolengte, moeten we er precies voor kunnen komen. Dus we spreken af. Ik ga opletten hoe het gaat met Leclerc met Norris. Ga je opletten hoe het gaat met Hamilton en Verstappen?
1: Ja, ik ga over Verstappen en Hamilton in de gaten. En Russell dus. Natuurlijk. Ja,
0: ja, George, idem dito. Maar George staat gewoon op medium, toch?
1: Ja, die staat op medium, maar George Russell die wil nog wel eens een poging ondernemen in het begin.
0: Klok lokale tijd na 3 uur, lampen op groen voor de Formation Lab van de grote prijs van Hongarije. De 11e ronde van het wereldkampioenschap. Waarbij dus vandaag bekend geworden is dat op 4 oktober de Grand Prix van Bahrein in Maleisië plaats gaat vinden. Dus dat is dan de Bahrein Grand Prix by Maleisië.
1: Maar ook, Maleisië. Er wordt dus ook een triple header dan, hè?
0: Ja, dat worden dus in 11 weken 9 wedstrijden. Aan het einde van dit seizoen worden 3 triple headers achter elkaar.
1: Wow, die Moses.
0: Ja, van de categorie, we gaan even de wereld rondreizen. Goeiedag, zeg. Maar goed, het moest een beetje daar plaatsvinden. Want ja, we weten niet hoe het gaat met de start van het kampioenschap. Laat dat duidelijk zijn, want daar kan ook nog wat veranderen. Daar hebben ze dan nu weer Imola voor in de... het moest een beetje daar plaatsvinden, want ja...

0: Sterker nog, de enige in de top 13. Betekent dat ze ook in de binnen zullen moeten. En dan gaat het weer om trackpositie. Dus het is, misschien is het een gok. Aan de andere kant, als je hetzelfde doet als de mannen om je heen, dan weet je van ja, dan moet ik het puur uit de racepace van mijn auto halen. Nou, de racepace van de Ferrari was goed. Maar de anderen hebben dit weekend wel een tandje bijgezet.
1: Race Control meldt ook nog wel dat er 80% kans is op een droge wedstrijd.
0: Ah, op een droge wedstrijd, dat is mooi. Ja. Heel vaak, hè, Formule 1 kampies, waar dan soms onweersbuien en dat soort dingen gebeuren. Dan zul je het zien, dan zijn ze klaar met racen. Dan moeten de monteurs de boel gaan inpakken en dan komt die bui naar beneden. En gaat dus alles zeik hemeltje nat naar binnen. 310.000 mensen door de poort gekomen vanaf donderdag. Want het is gewoon een optelsommetje, er is geen plek voor 310. Maar dat doen ze goed, want ze hebben hier op de donderdag ook altijd een goede pitwalk. Dus dat is altijd leuk. En dan is het s'avonds om het circuit af te komen, is het drukker dan dat het is om 's ochtends naartoe te rijden. Langzamerhand gaat het veld richting zijn startposities rollen. Dus onthoud Leclerc op soft, Hamilton op soft en buiten de top 10 Bortoletto, Alonso, Sainz en Stroll. Afstand 70 ronden. Fout, ronden 70 stuks. Afstand 306,6 kilometer op het 4381 meter lange circuit. De Hungaroring, wat dus vanaf 1986 op de kalender staat. Wachten op de laatsten die aansluiten. Eén man sluit niet aan, dat het Checo Perez, want die start vanuit pitlane. Dan is het de groene vlag en daarna is het meetellen met de lampen voor de gelijkleggers. Groene vlag. Toeren omhoog voor de turbo's. 1, 2, 3, 4... Vijf lampen aan. Uit en we zijn onderweg. En heeft Charles Leclerc op die softband een goede start? Ja, die heeft een goede start, maar niet zo goed als het Oscar Piastri die heeft. En Verstappen heeft voor zijn doen een beren.
1: Ja, binnenkant.
0: Beren start. En dan komt hij misschien knijpen zitten. Nee, Leclerc doet dat slim. Verstappen gaat naar 3. En Lewis Hamilton heeft nog geen voordeel. En Leclerc is gewoon de lul.
1: Ja.
0: Die denkt even op soft te gaan starten. Lewis Hamilton niet. Al zit aan de binnenkant te kijken. Daarbij Verstappen hebben we het over bocht nummertje 3. En Verstappen heeft echt de beste start van het seizoen. Nou begint Lewis Hamilton aan te doen. Ja, klein tikkie erop op zijn achterwiel. En nu moet Verstappen wel gaan opletten. Maar goed, voorlopig heeft hij hem te pakken hoor. Dat is wel een dingetje. En Oscar Piastri heeft van de leiding overgenomen.
1: Beide dus McLaren's en dan Verstappen met Hamilton naar de buitenkant. Ja.
0: Ja, Hamilton heeft op meerdere punten grip. Maar die zal kijken. Want ja, doet Max ook slim. Die laat Charles Leclerc dan weer aanvallen. En weer dus de man op pole position. Vooralsnog niet aan de leiding van de wedstrijd. Wel het hele veld goed en veilig door de eerste 6 bochten heen gekomen. De bochten die allemaal hier sinds vrijdag in één keer een naam hebben. Lewis Hamilton zal nu moeten gaan nadenken. Wie, wat, waar kan ik het doen?
1: Leclerc slechte start en ja. Lawson goede start. Lawson op 8.
0: Goed gedaan, Liam Lawson. Is Lim dat dan ook voor mij of niet? Ja, ook nog.
1: Ja.
0: Heeft hij echt goed gedaan. Zitten weer bij elkaar wat dat betreft.
1: Maar Russell daar hebben we helemaal gemist. Rijdt 20ste.
0: Antistol, zeggen ze. What happened there? Antistol. Ja, we zijn natuurlijk vooraan te kijken in de hoop dat daar wat gebeurde. Dus het slechte weekend van George Russell wordt slechter en slechter en slechter. En Verstappen moet nu al gaan verdedigen op Lewis Hamilton. Ooit hebben ze hier met z'n tweetjes genoeg uitgevochten. Hamilton probeert en kijkt en zal het laat proberen. Maar Max rijdt daar een slimme lijn. Gaat ook niet weer terug. Wil Hamilton hier terugkruisen? Heeft hij hier meer grip? Komt wel een aanval, maar hij glijdt eventjes. Oh, Hamilton zit te prikken. Die wil snel bij Verstappen voorbij. Buitenkant gaat hier normaal niet, Lewis. Dat weet je. Verstappen laat die twee McLaren's al varen. En denkt, joh, die derde plek, het komt wel goed. En Charles Leclerc zit zich te verbijten. Zeg, goeie dag. Daar waar wij allemaal dachten, die Ferrari's met de start. Oké, ook nog de goede keuze op die softband. Hebben zij gewoon een slechte start dit weekend. En de McLaren Piastri had echt een berenstart. Dat zal misschien met zijn reactietijd te maken gehad hebben. Hier vliegen we mee met de drone. En dus zien we boven de chicane waar wij vliegen. Piastri, Norris, derde Verstappen, vierde Hamilton, vijfde Leclerc, zes Antonelli, zeven Hartjar, acht Lawson, negen Lindblad en tiende Hulkenberg. En George Russell ook alweer, Jack?
1: Ja, ik weet het niet meer, maar helemaal achterin inmiddels 18e.
0: Wow, 12 plekken verloren. Antistol.
1: Verstappen dus op de medium met twee mannen op de rode band achter hem.
0: Hoe langer het duurt, hoe beter het voor hem is. Want heel snel krijg je natuurlijk dat die topgrip van die softband eraf is. Maar Hamilton kan natuurlijk ook wat gaan proberen met het deployment van zijn elektriciteit aan boord. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat de top 8, 9 redelijk dicht bij elkaar blijft hoor.
1: Ja.
0: Zit allemaal nu binnen een secondje of 6. Dat heb ik wel eens anders gezien. Hamilton heeft wel de snelste raceronde op zijn naam staan. En 1.25.9 gaat weer kijken of hij kan aanvallen.

0: Verstappen moet weer verdedigen. Maar hij komt veel van te ver. Van veel te ver, ook goed. Hij komt te kort. Nou, hij heeft alle drie gehad.
1: Gaat hij hier denk ik weer buitenom proberen aan te vallen bij Verstappen?
0: Ja, Max is slim. Ja, hij moet er wel diep in. Max rijdt hier gewoon net een metertje ver naar buiten. Dan moet Lewis liften. Kan hij hier proberen terug te kruisen. Gaat hem ook niet lukken. Lewis moet oppassen dat hij niet in de frustratie slaat. Want dit zijn eigenlijk vanaf hier... is er eigenlijk geen ruimte om dat te doen. En vanaf hier is... elke ronde gaat de peak performance, zoals je hem zo mooi zou kunnen noemen, van die softband, gaat er wel aan. Verstappen rijdt 25-9, Norris rijdt 26-1, Piastri rijdt 26-0. Dus de race pace van Verstappen is op dit moment beter dan de twee leidende auto's. En dat hadden we natuurlijk op de vrijdag ook al een beetje gezien.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar
0: zit,
1: goed.
0: Zit best goed.
1: Piastri alleen in Suzuka aan de leiding. Goh, en nu weer aan de leiding. Fantastisch zeg. Wat heeft hij zich herpakt? Want het leek wel of Lando Norris een behoorlijke dreun had uitgedeeld al.
0: Ja, maar je weet nooit wat ze doen met de papaya rules in deze wedstrijd. Ik zeg het maar vast, weet je. Krijg je dat weer. Prachtig beeld vanuit de lucht. Een topshot van de doordraaier Senna. Officieel bocht nummer 13. En dan zie je dat Lawson begint een beetje af te haken. Hamilton zit nu heel dicht bij Verstappen. Wat heeft hij op weten te bouwen? Dit is wel goed, maar Verstappen, en dat is de mazzel voor hem, heeft ook nog steeds die achtervleugel open, die straight line mode. Dus begint het tempo een beetje gelijk te worden. Dan zie je het gaatje komen. Piastri verbetert de snelste race ronde, brengt hem maar 1.25.2. We zien in beeld de eerste vijf bij elkaar. Alonso, Berman hebben een incidentje gehad in bocht nummer 3. En dat is forcing another driver of the track. Ja, ze rijden allebei 15e en 16e. Ze zijn als 16e en 17e gestart. Dan denk ik wedstrijdleiding, laat lekker
1: gaan. Ja, laat gaan man.
0: Er staat niemand te huilen in het gras. Er rijdt niemand rond met een bak schouder. Niks is gevaarlijk. Piepapoe. Maar goed, zo zitten ze er niet helemaal in. Dat weten wij inmiddels. Want ja, het is ook Gary Connolly die er weer zit.
1: P12 rijdt Esteban Ocon. Ook een goede start gehad. 3 plaatsen gewonnen. En daar een paar plaatsen achter rijdt dus George Russell. Inmiddels P16. Die dus 10 plaatsen heeft ingeleverd.
0: Lijkt erop dat Leclerc sterk is. Hier, kijk, goed zo. Ze hebben goed naar ons geluisterd, Jack. No ja, further action. Alonso Berman, turn 3. Ja, dat gebeurt allemaal in die openingfase wel eens een keertje. Stappen laat nu een klein gaatje naar Lando Norris van 1,9 seconden. Maar Hamilton zit daar nu ook weer op een seconde. Hier zie je het gat wat ik het eerder over had tussen Lawson en Lindblad. En achter Lindblad is het Hulkenberg, Gasly, Ocon, Bortoletto. En dan weer een klein gaatje naar Colapinto. Dat is een beetje zoals je de wedstrijd zou kunnen lezen. Dus dat is de tweede groep. McLaren's gaan gestaag verder. Piastri, snelste race ronde nu naar 1.25.1. Dus die begint in zijn salsa te komen. Oei, er wappert wat af bij Verstappen.
1: Ja, volgens mij is een visor.
0: Oh, dat kan ook zijn dat hij een tear-off... Ja. Ik hoop niet dat zijn visor eraf wappert.
1: Nee, zijn tear-off gooide die achteruit volgens mij. Ploep.
0: Zijn visor eraf wappert, dan komt het niet goed met hem. Ja, zie je, ik dacht dat Leclerc op dit moment iets beter in zijn vel zat op die band. En die begint nu aan te dringen bij Lewis Hamilton. Dus zullen de boordradio's komen. I have overspeed, let me try. Met als wat tevoren begonnen. Maar ja, Hamilton staat tweede in de 2K. Herhaling van de start van voren gezien. Vanuit een helikopter. Dan is het altijd moeilijk. Oh. Hartje heeft een goede... Oh, dat was natuurlijk het moment van Russell.
1: Heen, ja.
0: Ja, maar nu kunnen we naar achter kijken. Maar we zaten helemaal voorin te kijken. En Russell zakt gewoon helemaal door het ijs. En Verstappen deed dit heel slim, hè. En Leclerc deed dit ook slim. Lewis niet aantikken. Lewis wilde hier nog meteen proberen. Zit hier een beetje te duwen met Leclerc. Het is net geen wheelbanger wat ze doen. Hartje zit daar toch wel al oké, moet ik toezeggen. Die heeft dan toch Antonelli weer voor zich moeten laten gaan. Dat gebeurt in het achterveld. Ja. Hier rijden Lewis en Verstappen dan naast elkaar. Moet Lewis weer weg. Kleine touché voor wieltje achterwieltje. Zo klinkt een anti-stol. En als je het beeld erbij hebt, dan komen er links en rechts auto's voorbij. Dan zit je echt gewoon met de stromend water in de bilnaad, in de hoop dat niemand tegen je aanrijdt. En hier het moment dat Piastri goed gaat. Kijk, Verstappen had een reactietijd, zeg 0.18. Beter nog dan Piastri. En Piastri had een agressieve openingsronde. Hebben we niet zo heel veel gezien nog van hem dit jaar.
1: Nee, heel goed.
0: Aan de andere kant, de auto van Piastri liep weer harder aan. Het is Lando die naar buiten glijdt. Nu zie ik het vanaf de onboard van Lewis Hamilton goed. Bam! Daar die kleine touché tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Voorwiel op achterwiel. Stowe, Engeland, eerder gezien. Toen een zware klap. Lang geleden. Wij zijn niet zoals de Engelsen dat we daarover door blijven zeuren.
1: Nee,
0: de McLaren's nemen afstand. Het gevecht gaat om plaats 3. 16e tussen Verstappen en Hamilton. 17e nu op Hamilton en Leclerc. Ze zakken in hun raceritme, maar Piastri heeft hem goed. 25-0. Lando 25-2. Max nu 25-7. Hamilton 25-8. En Leclerc ook 25-8.
1: kijken. Kijken we een stukje naar achter. Alonso nog steeds op P16. Rijdt 29-2. En George Russell natuurlijk, die gaat naar voren. Rijdt een 27-3.
0: Nou, hij verliest dan dus per rondje 2 seconden op die kop. Omdat hij in dat veld zit. Dus is hij over 10 seconden, 20 seconden kwijt. En is hij straks bij de pitstops is hij ook nergens. Wat zegt Max?
2: Also again, the damn thing failed for sure. Cars completely...
0: Hij is niet tevreden over de wering van zijn auto. The damping failed for sure. The car is completely... En dan komt er een woord waarschijnlijk wat eindigt op act. Maar goed, hij kan alleen maar zijn gevoel uiten. Hè? Want hij zit achter het stuur. En het team moet nu gaan kijken hoe het zit. Maar hij houdt nog steeds genoeg over. Oeh, schiet ietsjes door daar. De lijn van Lewis is wat beter. Maar misschien dat Max dit expres doet omdat zijn damping niet helemaal lekker voelt. Wil die andere radius pakken in die allereerste bocht. Die dus Piquet heet, zijn schoonvader. Nog niet officieel, maar wel een beetje. Hamilton neemt dan weer wat afstand van Charles Leclerc. Dat is dan ook wel weer interessant om te zien. Dus ondanks dat we gelukkig, maar we zitten hier niet met superclipping, geen yo-yo inhaalmanoeuvres zien, zien we natuurlijk wel coureurs die in snelheid aan het yo-yoen zijn. 10% van de wedstrijd gehad. 7 van 70 ronden met Oscar Piastri 1,4 seconden voor op Lando Norris. Dan derde Verstappen op 2 seconden. Vierde Hamilton daar nu vlak achter op 4/15. Dan Leclerc op 19e daarvan. 6 Antonelli, die weer een seconde achter Leclerc rijdt. En wat rijdt Antonelli? Die rijdt 25-6, dus die is langzamer dan Leclerc. 7e Hadjar. En ook die is langzamer dan Antonelli. Ja, Hadjar gaat ook weer een gaatje worden. Hartjaar zit op 2,7 seconden van Antonelli. En Lawson zit daar weer 4 seconden achter. Dus Hartjaar rijdt op een eenzame 7e positie op dit moment. Ja, dan kun je daar natuurlijk straks misschien wellicht tactisch nog wat mee gaan doen. Checo Perez, starting procedure, infringement noted. Moet je nagaan, hè? Moet je uit de pitstraat starten, dan krijg je het nog voor elkaar om het te verkloten.
1: Hey, even kort samengevat voor de kop. Piastri, hartstikke goede start. Leclerc baalt als een stekker en George Russell door het ijs.
0: Ja. Boot anti-stoel, daar kan je ook niks aan doen. Nee. Want dat is niet wat jij doet, dat is wat de auto doet. Misschien wel op de inboet die jij gehad hebt. Verstappen rijdt duidelijk andere lijnen. En ja, als hij toch zegt dat het met de demping te maken heeft, dan denk ik dat hij die auto wat minder hard wil laten leunen. Misschien komt hij wel eens een bumpstop terecht. Voor het weet springt hij onder je vandaan. Maar vooralsnog heeft hij, ja, het is gewoon een slechte kwalificatie, 6e. Gridstraffen starten als 4e. Goeie start. Dat is al de 2e Grand Prix achter elkaar die echt een goede start heeft. Zijn reactietijd was beter dan Piastri, maar van de snelheid van 0 naar 200 was hij wel wat langzamer. Dit is het deel waar Lewis niks kan. Stappen zal dan hier misschien ook wel, daardoor wordt het gat groter met Norris. Denken van ja, als ik hem een beetje dichterbij laat komen hier, kan ik zijn voorbandjes een beetje verhitten, zijn voorbanden, omdat ik veel meer warme lucht achter mij naar buiten blaas. Verstappen zelf heeft natuurlijk geen probleem, omdat hij net wat verder weg zit. Dat zal een teamstraf worden. Starting procedure infringement. Ik heb niet gezien dat hij zo dom is dat hij de pitstraat niet ingegaan is. Dat hij gewoon achteraan gesloten. Want je mag tegenwoordig wel mee in die formation lap, maar dan moet je weer naar binnen. Maar
1: of dat, hij is meteen doorgereden
0: dat
1: of zo?
0: Zal hij toch niet fout gedaan hebben? Nee, whatever.
1: Niet gewacht achter het rode licht?
0: Ja, of misschien die formation lap niet gedaan. Dat kan natuurlijk ook nog een keer. Maar ja, dat is jouw keus. Als dit zo doorgaat, dan zou het nog wel eens een rondje of 4-5 kunnen duren voordat Lewis Hamilton dicht. Nou, nu vind ik het helemaal prima. Dus dan zeg ik lap 14, 15. Ja, die mannen op soft krijgen natuurlijk wel ook het probleem. Nou ja, probleem. Dat ze nog maar een rondje of 8, 9 hebben. Dus dan kan je natuurlijk van alles gaan doen. Stroll is inmiddels binnen.
1: In de pitstraat op zijn soft.
0: Ja, is dat uit luxe? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het wel relatief vroeg. Zo, 2.1. Dat is een hele goede stop voor het team van Aston Martin. En dan was het dus uit luxe, maar hij is dus van die softband af.
1: Wat je net zag is dat toen Verstappen het rechte stuk opkwam, dat hij daar weer tijd won ten opzichte van Lewis.
0: Ja, dat is slim, want als je wat deployt, als je wat over hebt, dan kan je natuurlijk daar gewoon...
1: Kijk, hier rent Lewis er naartoe?
0: Wat winnen, wat hebben. Als je dan hier wat extra's hebt, dan kan je hem net op dat gaatje houden. Het is, wat is het, 16e, 17e? 17e. Ja, 17e is net niet genoeg om hem voorbij te rijden. Hij zal er dichterbij moeten beginnen. En Verstappen doet dat slim. Dat is gewoon je eigen race binnen deze race rijden. En Verstappen en zijn tactische team onder aanvoering van Hannes Schmid zullen niet meer vooruitkijken in 2-3. Want ook hun positie op dit moment is niet undercut waardig.
3: How's the tires? How's the pace?
4: 30, yeah, really. Much faster, but yeah, 30, yes.
0: En dus heeft Lando Norris een beetje hetzelfde probleem wat Hamilton ook dan denk ik zal moeten hebben. Dirty air. Hoe zit het? Ja, maar ik zit in de vuile lucht. De vuile lucht is niet tof. McLaren hier misschien weer. Hey, 3 jaar achter elkaar een 1-2'tje scoren. Dat zou wat zijn.
1: Ja, is knap.
0: Ja.
1: Maar ja, als je aan de kant van Lando Norris zit, zou je denk ik toch wel stiekem willen overwegen om een undercut te doen op Piastri. Maar...
0: Ja, dat is jouw kant van de garage die dat doet. Maar aan de andere kant, jij weet het, ik hou ervan. Maar we krijgen niet alle radio's te horen. Norris stijgt in mijn achting als hij zegt nu, denk aan de undercut. Maar dan weet hij ook meteen, want dat weten wij niet allemaal, dat hoort de andere kant van de garage dus ook. En die gaan er ook weer. Want dat is natuurlijk ook... Nu is het gewoon welke kant van de garage gaat er winnen.
1: Ja.
0: En is het daar binnen is het ook echt gewoon van... Oké, als we hem kunnen helpen, mijn rijder kunnen helpen, dan gaan we dat met alles wat we hebben doen. Antonelli komt een beetje dichterbij, denk ik. 1.7, Antonelli, ja.
5: How's the tire? Okay, currently we are thinking plan A target
3: line. I feel good.
0: Hoe zijn je banden? We denken aan plan A, target lap. Ja, want er zijn geen safety cars, niks. Dus dan hoef je niet naar andere zaken toe. Ik zou me kunnen voorstellen dat bij hun plan A is dat ze nu proberen een overcut te doen. Dus als hij langer kan doorrijden. Dat is het ook.
1: Ja, en bij Ferrari moeten ze ook iets bedenken, toch? 2 man tegen Verstappen.
0: Ja, Lewis zit in een perfecte positie voor een undercut.
1: Ja.
0: Laat dat duidelijk zijn. En dan moeten ze hopen dat, als dat lukt, hè, dat Verstappen reageert. Dan gaat Leclerc naar de derde plek. En als Leclerc dan een overcut doet...
2: Please do something about this shift. And don't tell me it's me shifting later.
4: Accept.
0: Mooi en rustig, hè? Zeg even wat ik moet doen met schakelen. En ga niet roepen, je moet later schakelen, want dat lukt dus niet. Dus Max is wel enorm bezig om zijn auto te managen... en om die derde plek te managen. Daar is waar hij mee bezig is. Maar it ain't over. Till the fat lady sings. Hamilton dan, wat gaan we doen?
4: Max is pretty slow.
0: Ja. Succes, joh. Ja. Inderdaad, die andere radius. Oep, moment overstuur. Maar weer, als je daar op 16e blijft zitten, ja, dan schiet het niet op.
1: Maar wel geweldig, hè? Vroeger, this guy in front of me
0: maar goed,
1: is very slow.
0: Viervoudig wereldkampioen geworden, dan hij weet het wel. Want hij weet ook, hij voelt, ik vecht wel even tegen Max. Hè, want wat Max in die openingsfase gedaan heeft met het positioneren van zijn auto. Waar Lewis natuurlijk gewoon
1: het is geen
0: de band met het voordeel had. Je ziet duidelijk aan de lijnen van Verstappen dat hij niet helemaal zijn lang is. En dan vind ik het nog wel meevallen dat hij nu in 12 ronden op 4 seconden gereden wordt. Maar ik denk meer dat hij het laat gebeuren. Ik denk wel dat hij harder kan. En hij zit natuurlijk ook gewoon te wachten tot uiteindelijk... Nou, de drop-off die zien we niet echt meer. Maar tot, ja, ik denk dat op dit moment de medium en de soft wel vrijwel gelijk zijn. En dan is het de keuze hoe lang willen ze doorgaan bij Ferrari. Krijgen we straks dan weer zo'n systeem dat ze Lewis naar binnen halen en zegt die kan er wel door willen rijden. Maar ja, het is een beetje lullig als je erachter rijdt en je roept really slow. Maar je kan er niet voorbij. Max zegt wel, rear degradation is niet goed. De achterbandenslijtage is...
1: Ja, wat me opvalt als je kijkt naar die sectortijden van de banden, er zitten nergens meer van die groene blokjes in. Dus het lijkt me wel dat de banden een beetje dood aan het gaan zijn. Dus
0: iedereen gaat langzamer dan die ging.
1: Ja.
0: Oké, okay, is goed. Ondanks dat de auto's lichter worden.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja,
1: en meestal zie je dan, als ze dat willen doortrekken...
0: Hoe is het nu op 0.5? Ja, ga door.
1: Zie je dat die groene blokjes blijven, dat die groene sectortijden blijven. Dus dan trekken ze hem langer door. Dus ik ben bang dat we snelle pitstops gaan krijgen.
0: Of ze zijn bezig op dit moment rondje 13 van oké. Settle even de pace. Lewis kan natuurlijk veel harder, zegt hij zelf ook. Kan even niet meer bang. Maar ik wilde net zeggen, als hij zegt, he's really slow... Ja, dan moet je hem toch in kunnen halen? Nee, eigenlijk moet je zeggen, I'm not quick enough to overtake him. Wat gebeurt er met Alexander Albon bovenaan in Menzel? Treklimit? Ja! Dat is een treklimit. Echt een hele dikke drift. Je ziet de handen boven de cockpit uitkomen. Dan weet je dat er genoeg tegengestuurd is. Dus glijdt hij vol van de baan. Maar hij spint niet. Dus hij neemt gewoon zeg maar, neemt een omweggetje.
1: Toch is het geen goed nieuws hoor, bij de Williams hem op 18 en 19.
0: Nee. Oh. Sainz heeft ook geroepen, ik ben ontzettend blij met wat Aston Martin gedaan heeft met die update. Want dat doet ons geloven, als wij het goed doen, dat wij ook zo'n stap kunnen maken. En dat vind ik wel tof. Vind ik heel reëel dat hij dat zegt. Het is natuurlijk ook enorm met de twee handen naast elkaar. Zo van, oh my god. Hopelijk dat het lukt. Maar ik ben bang niet. Lewis doet de undercut. Here we go, ronde nummer 14. Hij heeft er genoeg van en gaat het proberen.
1: Laatste tijd goede pitstops bij Ferrari. Die heeft hij nu nodig.
0: Ah, komt bij Lawson in de buurt terecht. Gaat een hard.
1: Aan de wand.
0: 2,6 is voor Ferrari matig.
1: Mwah.
0: Ik zeg dus, komt bij Lawson in de buurt. Komt achter Lawson. En voor Lindblad moet hij nog zijn best voor doen. Achter Lindblad ook. Ja, dan val je toch even terug naar P9.
1: Hier heeft hij last van. Dat Lindblad voor hem rijdt.
0: Ja, maar zij zullen ook wel zien dat deze jongens zo dadelijk gaan. Zij staan nu op de mediums. Hij staat op de harde band. Dus hij, heeft nu even een, hij moet nu doen wat hij net bij Max probeerde. Want de grip van de nieuwe harde band is beter dan de medium band op dit moment onder de auto van Arvid Lindblad.
1: Ik had wel een call verwacht. Outlap is critical.
0: Hebben ze misschien wel geroepen, weet je niet. Dan mag je niet te veel verliezen. Want deze jongens rijden 26ers en de kop rijdt verder. Daar rust hij al. Ik zat net even te kijken wat ze reden. Ik weet niet of Lindblad daar gewoon keurig aan de kant ging. Hè?
1: Kan hij ook... ging er buitenom, maar ging gewoon makkelijk. Hij haalde er makkelijk in, zeg maar.
0: 14 van 70. In de top dan even. 1 stop gehad. Daar gaan de volgende komen. Kijk, Verstappen, box, box, box. Sorry dat ik riep van, dan gaan ze waarschijnlijk dat doen. En dan gaan we kijken of hij ervoor kan blijven. Want dit is dus rondje nummer 15. En dus komt Leclerc op die derde plek terecht. Daar is hij al. Zou Verstappen dan net weer voor Hamilton eruit moeten komen. Het was maar 17e.
1: Dit is een goede stop.
0: Ja, 2,5. Het is een tiende. Het is een tiende. Daar is Hadjar. Daar komt Lewis. Oh, dit wordt een spannende. Dit wordt een spannende. Nee, ik denk dat Lewis hem heeft. Ik denk dat Lewis hem heeft. Ik denk dat Lewis hem heeft. Ik weet dat Lewis hem heeft. Ja. Net even weer. De undercut van Lewis Hamilton heeft gewerkt. Daar waar hij op de baan niet voorbij kwam aan Verstappen, doet hij dat. Door eerder te stoppen dat ene rondje, nu wel. En dan zul je zien dat dit het ook even is.
1: Bottas moet stoppen.
0: Rock in de cockpit, under brakes. Slecht hoor. Dat eigenlijk alles wat we zien bij deze jongens van kennelijk rem gerelateerd is. Echt bijzonder. Voor McLaren ook wel bijzonder, want ze hebben dit jaar 1 rondje. In rondje nummer 27 gereden. Piastri gaat binnenkomen. Oei. Oh, is dat lastig voor Piastri?
1: Zit hij hierachter?
0: Ja, met driver tracking is uitgevallen. Ik kan niet zien waar die zit.
1: Als jij hierachter zit, dan ben je wel even de pineut.
0: Ja, want je kan hem hier niet
1: in. Zag ik nou Piastri doorgaan?
0: Dat zijn hoofd staan echt in de fik ook.
1: Volgens mij hebben ze hem gecorrigeerd.
0: Ja.
1: Hebben ze hem doorgestuurd.
0: Zou verstandig kunnen zijn. Wezen. Ja, nu is het safe. Nu komt er snel iemand naartoe. Oh, je rijdt gewoon zijn achterwiel op dat muurtje. Zie je dat?
1: Ja. Hij zet
0: kom,
1: hem
0: kom, kom, kom, kom. Ja, er staat notabene een ding. Daar komt Verstappen. Die heeft nu het mazzeltje met Lindblad. En die sluit weer aan achter Lewis Hamilton. En probeert het.
1: Probeert het.
0: Dit kennen ze. Dit weten we wat ze.
1: Oh, man.
0: Goeie actie. Overtake of the month. En Hamilton zit weer in hetzelfde schuitje. Ja, geef hem geen halve kans. Ik had echt niet verwacht. Ik denk, nou, dit mazzel slaat wel lekker aan. La, la, la. Geel in pitstraat vanwege de auto van Valtteri Bottas.
1: Maar die man, mijn god, hé.
0: Die man notabene die gaat vragen om een brandblusser terwijl dit al langs loopt.
1: Nou, Lewis, wat vond je daarvan?
0: Lewis heeft een fractietje meer temperatuur in zijn band. Nu je ziet dat Verstappen ook weer helemaal verdedigd. Ja, dit is wel racen, hè? Lekker, man. 11 wereldkampioenschappen bij elkaar. Onboord bij Lewis Hamilton. Jagend op Verstappen, die hem zojuist gewoon echt even een cookie gaf.
1: Zo.
0: Had hem nooit verwacht.
1: Nee. Piastri is dus inderdaad...
0: Ja, heel goed. Goed gezien.
1: Eén rondje door. Ja,
0: maar en heel verstandig van het team, hè, laten we duidelijk zijn. Norris aan de leiding. 2.5 is de stop van Piastri.
1: We hebben nog geen 2.0 pitstops gezien.
0: En Leclerc is meteen mee naar binnen gegaan. Maar het is warm, hè? 2.4. Ja. Dat is wel weer een goeie. Ze gaan allemaal trouwens naar hard. Settelen ze zich weer zo'n beetje waar ze zaten. En Antonelli nu met een overcut, zo moet je het noemen, hè? Lang doorrijden op die mediumband. En Hadjar lang doorrijden op die mediumband.
1: Norris, lang doorrijden.
0: Ja, nee, dat Verstappen zegt.
6: Well, that was quite special.
2: I don't want to complain, but that's again moving on the braking. I mean, it's nice action, but it's not right.
0: Oh, heerlijk. Ja, yes, ja, Jean-Pierre zag hem ook niet aankomen. Hij zei, Verstappen, ja, ik wil niet zeiken. Maar dat was ook wel weer een beetje moving under braking. En waarom zegt hij again? Ze hebben hier natuurlijk elkaar een keer geraakt. Toen ging Verstappen vliegen. En daar heeft de wedstrijd toen ook niks aan gedaan. Lewis probeert het wel. Maar goed, Lewis heeft niet geroepen. Het was moving under braking.
1: Ja, wij hebben het niet gehoord. Maar misschien stiekem een klein beetje.
0: Ja.
1: Even kijken. Nou, ik wil even pitlane is clear.
0: Ja, en ik wil even spieken. Als Norris nu stopt, komt hij voor Verstappen terecht. Maar achter Piastri nog.
1: Box, box, box. Lando Norris.
0: Nou, zal erom hangen hoor. En dan, wordt het, dan zit het hele zootje een partij dicht bij elkaar. Want als hij dus achter Piastri komt, daar zit een klein gaatje tussen. Antonelli aan de leiding. Daar, onderaan in beeld. Links in beeld. Als je meekijkt, onder de Tag Heuer-klok vandaan. Verstappen is, oh nee, dat is Hadjar. Daar zit Hadjar nog, ik schrok even. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Achter Piastri, voor Verstappen. Geweldig dit. Op wat koudere banden. En zo hebben we dus Piastri, Norris, Verstappen en Hamilton als aan een touwtje. En Hadjar rijdt er. En die kan op dit moment natuurlijk een klein beetje.
1: Een beetje plagen.
0: Ja, maar goed, hij heeft natuurlijk ook een paar mannen achter zich die veel versere banden hebben. Dus blauwe vlaggen gaat hij hier niet voor krijgen. Dat is een ding wat zeker is. Dus hij moet het op de slimme punten moet hij het even doen. Dat hij het veld een beetje als een accordeonnetje in elkaar laat zakken. Aan de andere kant, daardoor zet Hamilton dan weer de druk op Max Verstappen. Dus ik weet niet of het verstandig is. Antonelli niet gestopt, Hadjar niet gestopt. Als Antonelli nu stopt, valt hij terug tot achter Lawson.
1: Zo, Lewis, een agressieve move op Max.
0: Ja,
1: Max verdedigd.
0: Ik zeg niet dat het stoom met zijn oren komt, maar die voelt zich hier wel gepiepeld. Het was er nou pas geleden, was het, ik weet niet zeker of hij het gezegd had of dat iemand anders dat juist zei. Van ja, er werd een aanval geplaatst. Dan zei iemand, ja, bij een zevenvoudig wereldkampioen gaat dat niet gebeuren. Dus dat zit wel een beetje wat nou. Wat jij mij inhalen. Maar ze zitten prachtig bij elkaar. En wederom, het doet me altijd pijn als de coureurs het hebben over een Mickey Mouse-baan. Ja, het is geen uitgestrekt circuit, het is geen Spa, het is geen Suzuka. Maar we zien hier toch heel veel leuke wedstrijden. Ja,
1: hier doet hij het een klein beetje. Een beetje.
0: Ja, slim. Maar als hij hem dan hier om zijn oren krijgt, moet hij daarna wel pleiten maken. Juist, hij krijgt hem hier om zijn oren. Dan kan hij het nog één keertje proberen op Lando Norris. Want het mag, gaat op positie. Daardoor zit Lewis ook wel weer dichter bij Verstappen. Want dat was 14, dat is het nu niet meer. Oh, Hadjar, kijk uit. Ja, slim. En nu moet hij wegwezen. Dat zal hij zich toch wel realiseren. Ja, goed.
1: Ja, gaat hij ook.
0: Ja, is gewoon helemaal. En hier en
1: voor Hamilton.
0: Maar ja. Nou, dit spelen ze wel geweldig uit, hè. Je ziet dus dat Isaac Hadjar op het rechtstuk heeft die twee plekken laten. En dan, bij één bocht nog een keer. En dan komt Max, dan gaat hij, blijft links, maar wel weer voor Lewis Hamilton. En die gaat er, ja, ook hier weer buiten, omdat hij gewoon meer grip heeft. En nu is dat werk van Hadjar gedaan. Dat wil niet zeggen dat Hadjar geen snelheid die het niet kan racen. Die speelt hier gewoon volledig de teamkaart. En die speelt hij echt perfect, want hij ligt ook gewoon nog steeds zesde. Voor Charles Leclerc. Maar hij moet nog stoppen. En vanaf deze plek stoppen is 22-48. Ja, dan gaat hij wel even een tandje wegvallen. Valt hij naar de plek van Alonso.
1: Maar wat een heerlijke overtake van Verstappen, zeg. Ja, mijn god.
0: Dat was een hele fijne eindrechterstuk. Met Lindblad die er zat. En Lewis dacht, nou, ik ben er. Stap aan de binnenkant.
1: Top, top.
0: In Hongarije kun je dus niet zeggen, het gras is groener bij de buurman. Maar dan moet je zeggen, het gras is geler dan bij de buurman. Dat is natuurlijk door de hitte in Europa. En het is daar ook altijd al behoorlijk warm. Is het behoorlijk uitgefikt. Maar goed, we zitten in 20 van 70 ronden.
1: Isaac Hadjar duikt de pits in.
0: Ja, heel verstandig. En we hebben de top... Nou ja, van Piastri tot Leclerc is maar 6 seconden. Antonelli zit daar 12 seconden voor. Hadjar dus binnen.
1: En Hulkenberg duikt ook naar binnen.
0: 2.6. We zijn wel steady in de stops vandaag. Antonelli gaat, als hij gaat stoppen, 22 en een beetje, komt hij achter Leclerc terecht. En nog voor Lawson, dus dan komt hij terug op plaats 6.
1: Even een tikje terug naar George Russell. Achter rijdt hij op dit moment.
0: Ja. Die moet stoppen. Ja, precies, die moet nog stoppen. Dus die is ook die medium band aan het rekken. Dat is wat ik net noemde dan een overcut. Hè. Langer doorrijden dan de rest.
1: Ook Fernando Alonso op de rode band rijdt inmiddels 13e. Maar moet ook nog naar binnen.
0: Dat vind ik het niet zo slecht hoor. Onder het geluid van Antonelli. Veel overstuur op zijn auto. Dat betekent dat die achterbanden er ook een beetje aan gaan. Als dus de linker voorband kijkt, zien we daar ook wel een dikke streep komen. Het zou mij niet verbazen als hij naar binnen gaat. Ik meende daar een lijn te zien. Antonelli gaat niet naar binnen, want he has stayed out. He is likely to try a one-stopper. Oké, nou dan moet hij nog even door inderdaad. Tja, wat was de langste stint op de harde band vorig jaar? 55 rondjes. Maar dan is de kak er ook wel uit aan het einde hoor. We zijn inmiddels aangesloten bij Liam Lawson. En als je beeld met ons hebt, dan kijk je dat in de linkerbalk. En Russell rent Lawson uit aan het einde. Nog niet eens daar. Nog voor de aanremzone is hij Lawson voorbij.
1: Verstappen lijkt ook wel een beetje afscheid te hebben genomen van Hamilton.
0: Zelfs de race ronde Lando Norris in 24-3. Max rijdt 24-9, Hamilton rijdt 25-2. Max heeft ten tweede malen aangetoond vandaag dat hij op race pace een tough cookie is. Maar ze is ook gewoon bezig. En dat mag, want dat is helemaal geen fijn weekend voor het team van Red Bull Racing. Om een podium veilig te stellen.
1: Ja.
0: En dan gaat hij weer zeggen als hij het podium stelt, ja, het is prachtig. En ik heb er zondag wat voor moeten doen. En we zijn er nog niet. Maar het komt niet van een leien dakje. En het enige voordeel is dat je weet, dat geef je hem een auto die nog beter is, ja, dan rachelt hij weer het hele veld af. Maar daar zijn ze nog niet bij Red Bull Racing. Hij blijft toch aardig bij, hoor. 24-9. Kijken wat ze nu rijden. Kimi Antonelli rijdt 25-7. Piastri 24-4. Lando Norris nu 24-3. Snelste raceronde. Max 25-2. Maar dat kan een rondje opladen zijn. En Lewis rijdt ook 25-2. Zit er 1,4 seconden achter. Leclerc zit daar weer 2,1 seconden achter. Als je het nou hebt over de verliezer van de dag op dit moment.
1: Ja, maar ze Leclerc. Kiezen dus. Ja, maar ook allebei de Ferrari's toch een beetje.
0: Ja, ga je weer.
1: Ze
0: ja.
1: Kiezen allebei ja, voor rood.
0: Ja, ben met je eens. Lawson's binnen. Ga door.
1: Om te starten. En dan lijken ze toch een begin toch te verliezen.
0: Alles gegokt op die start.
1: Ja.
0: We hebben al een goede start. Mooi, we willen een betere start. Op soft, ja. En als het dan niet lukt, dan ben je dus met twee auto's de bok. Ze waren hier toch vrijdag. En dat is vrijdag altijd vroeg, dat weet ik maar. En nogmaals, we zijn er nog niet, hè. Maar
1: je hoorde toch ook Lando Norris?
0: Eén Ferrari op het podium had ik wel willen doen.
1: Lando Norris zegt voor de race, ik had al mijn geld op Ferrari gezet dit weekend.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, als dat bij Ferrari gebeurt, dan hebben ze in één keer lege zakken. En dan weten ze niet waar ze hun eigen geld, hun eigen geld op moeten zetten. Het is wel bijzonder dat onze vrolijke vrienden van de Formula One Management de drive tracker op dit moment niet levend hebben.
1: Even een stukje naar achteren kijken. Bortoleto Alonso rijden met z'n tweetjes op soft bij elkaar.
0: Ja.
1: 10e en 11e plek.
0: Oké.
1: Okay. Antonelli.
0: Waar had ik van Grupo die terecht kwam? Ja, achter Leclerc geloof ik.
1: Kijk,
0: P6.
1: Dat is een goede stop. 2.1.
0: Lap 23. Oscar Piastri terug aan de leiding. Ja, 6e. Precies dat.

0: Piastri, Norris 1-2. Verstappen, Hamilton 3-4. Leclerc, Antonelli 5-6. Russell, Hadjar 7-8. Berman is binnen. Stopt dus in rondje nummer 23. Was hij ook een soft starter? Nee, was een medium starter. En die Alonso gaat gewoon door, hè?
1: Ja, Bortoleto ook. Allebei op de soft.
0: Ja, wat rijden die op dit moment? Ja, Bortoleto rijdt 26-7, persoonlijk snelste rondetijd. Alonso rijdt 27-3. Maar ja, Hulkenberg rijdt 27-7. Dus hij rijdt beter dan dat Hulkenberg nu op zijn harde band rijdt. Dat is wel bijzonder, hoor. Oké, de McLaren zijn los, zeg maar. Verstappen heeft zich voorlopig ontdaan van Lewis Hamilton. Ja, met mannen die in rondje 17 stopten. 17 en 55 is 72, hè?
1: Ja, Lewis is net 14 al, hè? Die was de eerste. Undercut op Verstappen, gelukt.
0: 14 en 55 is 69.
1: Ja.
0: Zal die ook zitten ze dus nog steeds op een keus van een 1 of 2 stopper. We gaan dit soort jongens natuurlijk, zodra er een safety car komt, gaan die roepen, ja, we komen binnen. Ik heb nieuws voor je. De laatste safety car op dit circuit, noem hem eens. Nee, doe eens blind, roep eens iets.
1: Laatste safety car 2021.
0: Die is goed. De laatste virtual safety car 2022. En daarna helemaal niks meer. Maar er is dus vanaf 21 hier geen safety car meer geweest. Nou zijn de regels van een safety car inzetten de laatste jaren wel iets... nou, ga ik netjes zeggen, versoepeld ten opzichte van vroeger. Norris gaat zitten pushen bij zijn teamgenoot Oscar Piastri. Zit op 19e van een seconde op start-finish. En nu op 16e van een seconde. Hamilton geeft ook niet op. Heeft de snelste tijd in sector 3. De beste rondetijd is van Oscar Piastri. Dan Lando Norris. Dan Leclerc en dan Hadjar. Verstappen is ook niet op zoek naar een piekronde tijd. Verstappen is bezig om te zorgen dat hij Hamilton op 2 seconden gaat houden. En meer. Dan heeft hij een beetje buffer. En Leclerc heeft nog wel zicht op Hamilton. En ook nog op Verstappen bij het insturen van bocht 1 zijn de piket. Piastri en Norris. Piastri pakt 3/10 terug. Maar zit hij natuurlijk wel met de warme lucht die van de auto van Piastri afkomt, de boel behoorlijk op te warmen.
1: George Russell zit te wachten op een safety car. Rijdt op de 7e plek.
0: Kan hij wachten tot 2021? Dat is al geweest.
1: Hij rijdt nog steeds op die medium band. Dramatische start waar hij natuurlijk niets aan kon doen.
0: Laatste overwinning van Oscar Piastri. De Grand Prix van Nederland. De Dutch Grand Prix in 2025. En de laatste overwinning van Lando Norris is ook van het vorige kalenderjaar. Sao Paulo 2025. Dus ja, die jongens die moeten nog wel even wat. Aan de andere kant, Verstappen zijn laatste overwinning is ook van 2025. Moeten we ook even reëel inzagen. Dus is op dit moment ook even niet, zeg maar, daar waar ze de spijkerbroeken netjes vouwen en in een hokje leggen. Waar dat is, weet ik niet, maar ik schets even wat.
1: Ja.
0: Je kent het wel.
1: Ach man, ik ken het.
0: Hamilton zat 17e achter Verstappen toen hij in rondje 14 ging pitten. Niet slapen, maar de pits inging. Nou, here we are. Hij zit op 1,9 seconden, 2 seconden. Dus hij heeft lekker 1,3 seconden verloren. Hij had wel het momentum. Hij had het, als je het even heeft overwerkt, die undercut. Hij zat erachter en kwam ervoor. Maar ja, toen kwam er even een aan manoeuvre. En dat is wel lekker, hè? Want deze kunnen we echt helemaal toeschrijven aan man, auto, remmen. Uitremmen en lekker en niks met superclipping en dat soort onzin.
2: We're aiming at plan A target lap. How's the tire?
3: It doesn't feel great.
0: Nog steeds plan A target lap. How's the tire? Zou je dus kunnen zeggen op het moment dat ze nu weer een target lap noemen, dat er een tweestopper gedaan gaat worden? Ze zijn nog niet safe, want ze zouden nu bij een stop achter Antonelli terechtkomen. Hele complete top 6 rijdt op de harde band. Russell nog steeds op die medium band. Je moet die één stopper gaan proberen. Dat is wel te doen. Moet hij wel boven de 30 uit zien te komen. Dan denk ik dat je het redelijk safe hebt. Hoe gaat het met de rondetijden van Russell? 25-6. Verliest 1,2 seconden op de rondetijd van Kimi Antonelli. Het gat tussen beide heren is dan ook 9 seconden. Dit wordt een heel, heel slecht weekend voor het team van Mercedes. Dan heeft nog de rest van het veld de zeg maar 11 wedstrijden over gedaan, want ze hebben natuurlijk wel wat pech gehad.
3: Realistic prototype at that time.
0: Zegt Leclerc achter Hamilton. Hij zit op een seconde. Het is weer een nette manier om te zeggen dat hij meer pace heeft.
1: Ja, ze zitten natuurlijk. Die overstap van de rode naar de harde band is denk ik een te grote stap geweest.
0: Ja, kan ook nog zijn.
1: Ze rijden hele slechte rondetijden eigenlijk nu. Terwijl ze met rood konden ze pushen. Maar hier helemaal niks.
0: 25-5 en de kop rijdt 25-4. Charles rijdt 25-7. En Max rijdt 25-4. Dus ja, 2-3 tiende verliezers op dit moment per rondje. Maar hij heeft dus de rest van het veld er 11 ronden WK over gedaan. 11 wedstrijden over gedaan. Om te voorkomen dat wat wij met z'n allen dachten. En tot op heden, tot aan deze wedstrijd was het ook zo dat het Mercedes-Fabrieksteam pakte alle pole positions. Daar was dan nu ineens gelukkig Lando Norris. Ze hebben natuurlijk een aantal wedstrijden niet definitief tot winst om kunnen zetten vanwege technische problemen. Dat hielp ook niet, maar ze hadden altijd de race pace. En die zijn ze dit weekend ook kwijt.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch verrassend. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook in bepaalde kampioenschappen wel een soort met van fijne voorsprong. Want als ik het over de constructeurstitel heb, ja, dan zijn dat een dikke 60 punten op Ferrari. Ja. Well, McLaren komt helemaal niet in de buurt. Bij de rijders, wat gaat er gebeuren vandaag? Niet zo heel veel. Ook omdat Piastri zo goed zat. Die stond natuurlijk voor Verstappen in het wereldkampioenschap.
1: George Russell in de pits. Yes. Daar is hij. Niet helemaal jovel wegkomen. Zie je, 3,9. Ja. Dat duurt te lang.
0: Ik had rondje 30 gehoopt voor hem, maar...
1: Waar komt hij terug? Tiende positie.
0: Nee, ik denk achter bord Rutte, hè? Voor Lindblad. Zie je dat hout? Ja. Negende plek dus. Oké. WK-stand gaat niks veranderen als ze finishen als ze finishen. En natuurlijk Verstappen stond in de buurt van Piastri. Maar ja, Piastri gaat dat zo gaat 25 punten pakken. En Max 15. Wordt dat daarachter dan nog interessant? Hamilton, Antonelli. Hamilton komt 4 punten dichterbij. Russell en Leclerc. Gaat dan precies op 20 punten komen. Dus ja, er is nog wel wat voor te zeggen.
1: Verstappen over de boordradio. The shifts are putting me straight on. Die duwen mij door, zegt hij.
0: Oké. Okay.
1: Dus hij blijft een beetje mopperen over het schakelen.
0: Ja, dan zou je dat normaal gesproken proberen op te lossen met engine braking of met meer rembalans naar achter. Maar dan heb je kans dat, waar hij het eerder over had, over de demping, dat die auto dan weer te veel gaat springen. Dus... Ik ga niet zeggen dat hij met een gemankeerd vliegtuig aan het vliegen is. Maar het is de afstelling is niet optimaal. Dat is hij ook niet bij Lando Norris, die er afglijdt. Bovenaan de bocht, die tegenwoordig Mantell heet. Bocht 5. Schiet hij te ver door. Heeft hij vuil op zijn banden, dan zat hij toch te hard te pushen. En valt niet in de schoot bij Verstappen, maar... Ja, op start-finish had hij nog 17e van een seconde. En nu is het 1,8. Dus een volle seconde kwijtgeraakt. Bij het aanremmen van bocht 5. Dat is als je uit die kom komt, uit die dip, omhoog gaat. Te hard erin gegaan. Komt hij aan. Nog een keer in de herhaling. Insturen, overstuurmoment. Dat was hem. Hij had een overstuurmoment mid-corner. En Leclerc heeft wel gelijk. Want die zit nu op 18e van Lewis Hamilton. De rondetijd wordt dus behinderd, in het mooi Duits te zeggen. Leclerc rijdt 24-5, Lewis rijdt 24-9. Maar ja, wat ga je doen met de man die tweede staat in het kampioenschap? Ga je daar tegen zeggen, nee joh, laat Charles even lekker voorbij. Ja, dan moet je als Fred Vasseur zijn de lef hebben. Om te zeggen, ja, race er maar voor.
1: Kimi Antonelli 2 seconden achter Leclerc.
0: Ja, is in beeld inmiddels, af en toe.
1: Dus die heeft zicht.
0: Wat zegt Lando Norris?
3: Oké, mate, let's get back to rhythm. Know what you've been trying to do, and we see it back in the rhythm, please.
0: Kom terug in ritme. Let's get to it. We zien wat je aan het doen was. Let's get that place. Dat is volgens mij het laatste. Ja. Maar kan niet helemaal. Ze klinken allemaal een beetje wobbly-wobbly in Hongarije. Maar goed, Ik neem aan dat...
1: Bortoleto op de soft in de pitstraat. Mooi. Rondje 30. Nou, dan is er nog eentje niet gestopt. Fernando Alonso. Ook op de soft. Op P14. Maar die secondentijden zitten wel een beetje in.
0: Hamilton, box, box, box. Ja hoor. Dat is de mazzel voor Charles Leclerc. En Hamilton gaat zijn tweede stop al maken na rondje nummer 14. Gaat hij nu na 16 laps weer binnenkomen. Boah. Nou, die druk is in ieder geval weg bij Verstappen dan vooralsnog even.
1: Waar gaat hij naartoe? Naar de medium?
0: Nou, het zal toch wel weer naar een harde band gaan, denk ik. Want hij had 2 setjes hard en 1 setje medium. Dus
1: ik denk niet op hard, want dat gaat daar leveren ze niet, toch?
0: Ja hoor, harde band. Ja? Nieuwe harde band.
1: Zo. Verrassend. Want dat ging niet zo lekker.
0: 20 seconden inleveren, hè? Maar goed, ik denk dat ze hem berekend hebben dat hij voor hardjaar blijft. Kijk, daar komt het hardjaar aan. Dat was het. Niet het gesodemiete. Nou, hij kan een beetje wild zijn. Zo. Dan had ik nog een rondje gewacht. Want zijn race pace was beter. En nu komt hij achter hardjaar terecht. Nou heeft hij natuurlijk met deze nieuwe band veel meer grip. Hamilton, spitting Oscar. We need to use pace now. Maar ik heb geen pace. Auto is een beetje incontinent op deze banden. Hè? Inconsistent. Ja, dat leest als incontinent. Nou, daar komt Hamilton aan. Had hij het hier al moeten regelen. Want hier is er eigenlijk geen plaats. Of hij wil deze buitenkant weer kiezen. Wat hij net ook een keer gedaan heeft. Lijkt zich daar wel voor... Ja, zit hij zich wel voor op. Maar had jij laat hem vroeg naar buiten lopen. Ja, dit kost Hamilton tijd. Had 1 rondje gewacht. En ik denk dat je er precies voor... Ik zat even te kijken in die bal. Ik denk, nou, dat is de bedoeling. Maar hij had ook pitlane uit. Nog even een momentje met de... Met je wielspin achter. Als je natuurlijk een goede rit pakt, de opkomen rechterstuk, dan gaat het hem wel lukken. Maar ik zeg niet dat ze tactisch dingen fout gedaan hebben tot op heden bij Ferrari. Maar laat ik het anders zeggen, het kwartje valt niet steeds Lewis zijn kant op. Want hij begon notabene met een undercut. Met de aanval.
1: George Russell, 24-0, snelste rondetijd.
0: Hardjaar vangt hem op. Hamilton pakt bij het uitaccelereren. En dan zie je het verschil. Nou, hij moet toch weer terug. Ja, hier komt hij wel. Want hij heeft natuurlijk ook een overtake. Ja, oké. Okay. Right. Maar heeft hem 2 sectoren gekost. Dat hij niet in vrije lucht is. Want let maar op zo dadelijk. Wat de volgende ronde. Het gat is tussen Lewis Hamilton en Isaac Hadjar. Norris is weer terug. Er komen achterblijvers in de buurt.
1: Dat vind ik wel knap.
3: Hamilton's currently stuck behind the jar, where they thought to be a full exit.
4: I need to get fast. Come on, do something, please.
3: I know, mate. I know.
4: The stuff is going to close in. 1 box left.
0: Zo, ze zitten lekker door elkaar heen. Maar ze riepen dat Hamilton zat even klem achter Hadjar. Ja, maar goed, het moet door, want Verstappen komt er ook aan. En blablabla, dat dus. Best knap dat je je boordradio onder water houdt als je tegen je team praat. Wel slim.
1: Maar zei hij nou, I want to go in this lap?
0: Let's wait another lap, heeft hij volgens mij gezegd. Omdat hij ook weet dat Verstappen nu bij die achterblijvers in de buurt komt. Oh.
1: Ik dacht dat hij zei, I want to come in this lap. En dat ze dus nu zeiden,
0: we can't,
1: I'm afraid.
0: Nou ja.
1: Moeilijk te verstaan, hoor.
0: Ja, kom. Maar dat maakt het ook lastig. Want ze stonden wel buiten. Ook Lando is gestopt in.
1: Speaker 18.
4: You mean you won't let me? I'm miles faster.
0: Uh-oh. Dat is dus een ander ding. Laat mij Oscar maar inhalen. I'm afraid we can't. Ik denk dat hem was.
1: Ja, of een undercutje doen.
0: Mean you won't let me? Dus ik mag het niet. I'm miles faster, ja.
1: Je laat me dus niet naar binnen?
0: Gedonder. Gedonder in die glazen. Komt hij weer.
4: Don't allow the 10 seconds if it looks like.
0: Ja, dat is pure bluff. Zelfs met die banden die ik heb geen banden. Al put out a 10 second lap. En dan komt hier weer, en daar heb ik niet de hele radio van gehoord. Hier komt toch wel weer een papaya rule, denk ik. Als ik hoor wat we allemaal gehoord hebben bij Lando Norris aan boord, dan lijkt het alsof hier Piastri geslachtofferd wordt.
1: Ja, er wordt binnengehaald.
0: En dan wordt het dus een overcut, omdat hij ook zegt, met deze banden kan ik 10 seconden winnen. Gaat hij tot achter Antonelli terugvallen? Moet het ook nog even allemaal goed gaan.
1: Jammer dat we het niet zien. Oh ja, we zien het wel.
0: 2.5. Maar ga maar achter Antonelli. En niet een beetje ook niet. Pah. Norris, Verstappen nu op 2. Leclerc op 3. Antonelli op 4. Hamilton en Hadjar, ik zei dat net, let maar op het volgende rondje. Ja, dat is dus 3,9 seconden wat hij dus in die vrije ronde naar die pitstop uitloopt. Wat hij dus in de voor, anders had hij dat in die ronde meteen kunnen doen. Dus hij heeft gewoon 3 seconden verloren, zo zou je het kunnen zeggen, achter Isaac Hadjar.
1: Even kijken, wie gaat er lekker op die harde band? Lewis Hamilton. Lewis gaat hard.
0: Hoe
1: hard? Rijdt een seconde sneller dan Antonelli.
0: Oké. Okay. Kan ook zijn.
1: 23-7.
0: Ja, maar ja, dat is een nieuwe band, hè, Jack. 2 rondjes oud.
1: Ja.
0: En de vrije baan die hij had.
1: Maar ja, goed, hij staat natuurlijk 6e, dus hij moet wel.
0: En de lichtere auto die hij heeft.
1: Ja.
0: Want we zijn nog niet halverwege.
1: Ja, net, volgens mij. Net.
0: Nu.
1: Ja,
0: ja jongen, wel het moment goed timen, hè. Daarom zei ik het ook heel veel heen. Nu. Inderdaad, here we are. De driver tracker is een soort kerstboom met allemaal knipperende lampjes en geen verschuivende auto's. Dus daar kun je heel weinig uit opmaken. Maar het is in ieder geval weer beweging op die driver tracker. Wat soms kan helpen met achterblijvers. Hè. Dat is natuurlijk wel het enige waar het mee kan helpen. Als hij een beetje klopt, dan zou Lando Norris nu bij Stroll en bij Alonso in de buurt moeten komen.
1: Kimi Antonelli in de aanval bij Charles Leclerc.
0: Ja. Banden van Leclerc 6 rondjes ouder dan die van Kimi Antonelli.
1: Ondertussen krijg ik een pushbericht binnen dat Ajax met 2-1 heeft gewonnen van Burnley. In de Amsterdam Arena.
0: Oefenwedstrijd.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Oefenwedstrijd in de arena, niet op de toekomst.
1: Nee, volgens mij was het in de arena.
0: Nou, het zal een fandag geweest zijn dan.
1: Ja.
0: Okay. Nou, prima. Ik heb maar gedaan, hebben toch? Dit gaat wel oké. Okay. Hamilton zegt.
5: We're in trouble in the race. Now we are fighting for the position with Max. Then we manage the tires.
1: Goed antwoord.
0: Is dat zo? Now we are fighting for the position with Max. Then we manage the tires.
1: Ja, gokken.
0: Alonso is binnen. Van de softband heen. 34 ronden. Ja, maar dit Alonso is ook niet dom, hè. Data. Hij weet dat hij echt geen cookie te bakken heeft vandaag. Maar als je op een softband 36 ronden rijdt, dan ben je een held.
1: Terwijl Antonelli 1 poging waagde, voorzichtig, bij Leclerc.
0: Langste stint vorig jaar op een softband, 17 ronden, hè. Situatie net over de helft van de wedstrijd. Grand Prix van Hongarije. 1 Norris, 2 Verstappen, 3 Leclerc. Dan Antonelli, Piastri en Hamilton en Hadjar. Russell, Lawson, Lindblad in de top 10. Weer die 2 Racing Bulls. Maar er zijn er Piastri en Hamilton al die 2 stops gemaakt hebben.
1: En die gaan hard.
0: Nou, wie zit er safe? Verstappen zit net niet safe ten opzichte van Hamilton. Niet aan de safety kant. Heeft maar 18 seconden op Lewis. Norris zit wel net safe. Maar komt dan achter Piastri terecht. Dus wat ga je doen? Liedje van Bluff, toch?
1: Wat ga je doen? Zijn we al een paar tracklimietjes inmiddels?
0: Wat ga je doen? Dat is hem, Jack. Moet wel de goede intonatie hebben.
1: Norris, Antonelli, tracklimit.
0: Box, box, box, Leclerc. Ferrari. Ik hoop dat het jullie brengt wat je denkt dat het je brengt. Eén Norris, 2 Verstappen, 3 Antonelli. En daar hebben ze nog bij Ferrari toch geroepen dat ze dachten, we denken dat Antonelli een stopper gaat doen. Die gaat ook weer naar een nieuwe harde set. Ook waarschijnlijk om te zien, omdat ze gezien hebben dat de pace
1: van Lewis goed,
0: Lewis goed is. Ja. Komt achter Hadjar. Daar is Hadjar, de gele naze van Hadjar. Haas. Wie was dat dan die binnen was? Berman.
1: Ocon volgens mij.
0: Oh. Kan hij hem net niet zien. Ja, het is Ocon. sms Ocon naar 4-3-4-3. 6,4 seconden tussen Norris en Verstappen. Dus na 37 ronden helemaal niet zo slecht, hè? Ondanks de dingen die we weer horen bij Max aan boord vandaan. En dat en dat en dit en dat. Dus is het zo. Hartjar gaat natuurlijk ook wel weer even helpen om Leclerc daar een paar tiende pijn te doen. Maar ook ongelukkig aan de kant. Laat dat duidelijk zijn. Dat zit helemaal snor. Piastri heeft 20,7 op de leider. 8 seconden op Antonelli. Ferrari is nu 5 en 7.
1: Wel ja, allebei... Dan komt wel dichterbij aan Piastri.
0: Ja, allebei, ja, natuurlijk. Allebei met de nieuwste banden. Ja, die heeft Piastri natuurlijk ook. Hè. Dat is waar, maar zit Piastri in het verkeerd te pielenpappen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, Piastri, kijk maar. Piastri zit wel een beetje in het verkeerd te pielenpappen. Maar het is nog alle 2,5, 2,4. Daar komt Leclerc bij Hadjar. En Hadjar denkt, oké, het is wat het is. Rijdt een eenzame wedstrijd, maar heeft 1 ronde perfect werk geleverd, ja, als teamplayer. Want dat is hij dan wel zeker wel. En wat natuurlijk ook fijn is, hij rijdt weinig echt plat. Toch als hij gaat, is hij plat, maar...
1: Als hij dan gaat, dan gaat hij ook goed.
0: Als hij gaat, dan gaat hij. Sainz. Oh, dat is in het voordeel dit, hoor. Dit is in het voordeel van Hamilton, dat Sainz daar zit. Die gaat daar wel via de... Track limit en gooit hem dan weer voor de deur bij Lewis. Hè? Dat vind ik dan ook wel weer mooi. Nou, dus dik aan de kant voor... Voor Piastri, hier gaat hij ook wel aan de kant, maar...
1: Beetje laat.
0: Ja. Maar het was 2,5 is 1,4. Piastri.
6: Hey, dat is
0: niet voor de rest. Ja, mate, hoe was
1: het?
0: Geen idee. Nee. Ik ben normaal toch wel redelijk oké, okay, maar ik heb nog niet echt 1, 2, 3 door wat hij hier precies roept. Oh, dit bedoelde hij, denk ik. Ja, wat zijn die twee maloten aan het doen? Blue flags, hoe het was. Blue flags, kijk, er zijn blauwe vlaggen en ze blijven met elkaar knokken. En dat heeft hem wel wat gekost. Sainz en Alonso, zo, dat heeft hem... Oh, die moet hij een straf voor krijgen. Ja, dit is waar. Ja, nu, deze hadden we niet gezien. Dit is niet normaal. Nee, dit is niet normaal.
6: Oh my god.
0: Dit is niet normaal.
1: Nee, nee, niet gezien. Nee, heeft hij niet gezien.
0: Nee, ja, maar dan nog. Nee. Dat mag geen reden zijn. Nee. Dan ben je door je team ook niet geholpen. Er zijn, hoezo niet gezien? Er zijn blauwe vlaggen buiten. Er zijn blauwe vlaggen in de cockpit. En ze gaan Norris naar binnen halen voor zijn tweede. Ja, dat snap ik. Piastri namelijk op 22,4 seconden nu. Ja. Door dit akkefietje.
1: Ja.
0: Ik durf een hele stap verder te gaan. Je pakt iemand uit de top 4 bij. Ik zou, dit is bijna zwarte vlag waardig, hoor, wat hier gebeurt. Als je zo slecht op zit te letten.
1: Je krijgt Sainz wel een douw, absoluut. Geen goede stop, denk ik. Hij staat wat te lang omhoog.
0: We zien geen klokje. En wie gaat er aan de leiding in de 40ste van 70 ronden? Max Verstappen.
1: Dat is wel
0: de virtuele leiding. De vraag is, blijft hij ervoor? We zeiden net, het wordt spannend. Hij zit erop, hij zit erop. Hij blijft ervoor. Hij blijft ervoor. Piastri krijgt te horen, de car looks oké. Okay. Nou, ja. Denk inderdaad dat het net op het wiel was. Jezus, wat een moment zeg. Wat een belachelijk moment van Sainz.
1: Maar als dat nou niet gebeurd zou zijn...
0: Ja, dan, nee, ik heb al aan het begin van de uitzending gezegd. De teams kijken naar achter.
1: Ja.
0: Dit gebeurt er. Bam, we hebben in één keer die 22 en een beetje. Als we nu stoppen, blijven we voor Oscar. Punt. Of dat dan later voor de race overwinning is.
1: Maar ik bedoel, als met Sainz dat akkefietje niet was gebeurd... dan had Piastri er misschien dichterbij gezeten?
0: Nee, dan hadden ze Norris niet naar binnen gehaald. Want dan zat hij, dan wist hij, als ik nu stop, blijf ik erachter.
1: Als, maar.
0: Nee, dat is pure berekening.
1: Ja.
0: Het ontvouwt zich ineens. Deze is ook niet heel fijn, hoor. Oh ja. Alonso. Zo, de knetter. Die Hamilton die laat weinig ruimte zien mensen in. Alonso gaat er toch echt maximaal aan de kant, hoor. Het zijn allemaal een beetje heefhoofden aan het worden op dit moment. In de 41ste van 70 rondes. Nee, Norris zat op 21. Dat was niet genoeg voor een vrije stop. Piastri heeft een akkefietje. Norris komt op 22. En dan weet je dat je hem kunt pakken.
1: Signs under investigation.
0: Ja, nee, die moet een... De zwarte vlag gaat te ver, hoor. Begrijp me niet verkeerd, want hij crasht hem niet. Maar dit is wel een... wel een dikke douw. Ik zou hem een stop en go geven.
2: That science that cost us that target is to get to the end on this tire.
6: Oh, mate. It's so you don't force again out.
0: Yeah.
6: That's so you guys to like the little one in first place. Thanks.
2: Target is to get to the end on this tire.
6: Oh, mate. It's so you don't force again out.
0: Yeah.
6: That's so you guys to like the little one in first place. Thanks.
0: Nice of you guys to factor in one. Pretty good.

0: Allemaal de P over in. De P. Verstappen, box, box, box. Gaat ook de tweede stop maken. Snel kijken. 20. Oei. Achter Hamilton. Oeps, oeps, oeps. Maar net voor Leclerc. Oeh, oeh, oeh, oeh. Wordt spannend. Waar gaat hij heen? Soft. Ja, gebruik de soft. Hij doet weer het wat anders. Lekker wel.
1: Ja, ik vind dit mooi.
0: Ik vind dit mooi. Tweede stop gaat dus naar gebruikte softs. Dat hij weet dat het spannend wordt. Want het is eigenlijk Leclerc, Leclerc, Leclerc, Leclerc. Hamilton, Leclerc, Leclerc. Oei, een beetje rook. Ja, laat wel even zien van vrienden. Forget about it. Maar het zijn gebruikte softs. Hè, want nieuwe had hij niet meer. Laat Leclerc dit buitenlangs proberen. Dan moet hij wel een hoop goed gaan maken hoor. Nou goed, Antonelli gaat daar wegvallen. Dus hij het enige die hij moet zien te pakken is Hamilton. Lekker makkelijk gezegd dan gedaan.
2: Ja.
0: Dus de tweede keer binnenhalen Hamilton heeft natuurlijk uiteindelijk wel gewerkt. Laat dat duidelijk zijn, maar dat zei je al. Ja. Hamilton ja. Is heel snel.
2: Ja, hij ging op die tweede set hard veel beter.
0: Nou ja, veel lichtere auto, veel meer rubber op de baan. Maar goed, dat voordeel heeft Verstappen natuurlijk nu ook. Hè? Ik bedoel, ik vind nogal niet wat. Zijn het 18 rondjes?
2: Ja. 28.
0: Dat zeg ik. Denk even kijken of jij nog kan overrekenen. Ja. Dat zijn er ook best veel op een softband. Hopende dat het wat problemen van de heer Verstappen op weet te lossen. Daar waar het ging over het gevoel.

0: niet het fijnste weekend tot op heden dus voor de mannen van Red Bull. Want ze stonden hier dus op een halve seconde van pole. Stonden ze zesde, maar ja, in België stonden ze 1/3 van pole, stonden ze tweede.
1: We're catching Antonelli nice and quickly. It's just been measured when we get there.
0: Ja, we're catching Antonelli quite quickly. Ja, maar die gaat toch. Die heeft wel een stop gemaakt. Maar rondetijden 24-7, 23, 1,7 per ding. Dan zit hij over 2 rondjes, is hij daar. Nog even door. We begonnen in Australië met 17e achterstand. We hebben het over Red Bull. Het gat naar pole position. China 19e. P8. Japan 1,2 seconden. P8. Miami 1600ste. P2. Canada 0,3. P6. Monaco 43.000ste. P2. Ze jojoot als de gek. Hè? Spanje was het 1/3 P5. Oostenrijk 1/3 P5. Silverstone 1/16 P5. Dus het is heel bijzonder. En dat betekent dat het jojoot als ze er nog niet zijn. Ene keer werkt het, andere keer moeten ze zoeken. En dat heeft natuurlijk ook weer meer te maken wat de concurrentie kan en doet. En of het een circuit is waar er veel superclipping is. En allemaal van dat soort zaken. Laatste keer dat McLaren een 1-2 finishte op dezelfde baan. 3 jaar achter elkaar. Was in Catalonia. In 98, 99 en 2000. Met Mika Hakkinen en David Coulthard. Die overigens toegetreden is tot managementstaf van Alexander Albon.
2: Max Verstappen net over de boordradio. Is er bewijs van dat die soft het goed doet? Yes, there is, Max. Nou, het is helemaal ruk met die banden, want die zijn nu al fucked. Anders het al dus het antwoord van de Nederlander.
0: Ja, die moeten denk ik even toch een beetje op arbeidstemperatuur komen. Maar hij heeft natuurlijk op vrijdag wel een goede, redelijke longrun op die band gereden. Dat rekenen natuurlijk allemaal ook nog een keer door dat het asfalt er een tandje beter bij komt te liggen. Een beetje fijner bij komt te liggen. Dus dat er wat minder pijn op die band plaatsvindt.
2: En daarom vroeg waarschijnlijk Hamilton, zijn wij aan het eind van de rit nog wel safe? Want die zag dat natuurlijk wel aankomen dat die Verstappen eraan ging komen. Wellicht.
0: Ja.

0: Sainz krijgt een straf, inderdaad. Komt er zo aan. Laten we even wachten tot hij in beeld komt. Dan geven we hem nog niet weg. En ik denk dat je verbaasd zult zijn.
1: Maar dan geef hem toch al weg.
0: Een beetje.

0: Ik ga voor de leiding in de wedstrijd even niet vergeten. Sainz Piastri incident. Under investigation. Oké. Okay. Antonelli Norris. Under investigation, want we kijken mee. We liggen constant under investigation. Mooie wedstrijd tot op heden, laat dat duidelijk zijn. Eén uitvaller, Valtteri Bottas. Volgens mij net als vorig jaar. Nee, dat was Olly Berman. Maar hij begint ook met een B, dus zit in hetzelfde hoekje. Wanneer kan Lando Norris Kimi Antonelli te grazen nemen? Zijn banden 23 ronden oud uit. Dat kan hij nu in bocht 1. Maar Kimi gaat terugkruisen. Dan moet Lando een betere exit hebben. Dat heeft hij tot op dit moment net niet. Binnenkant houden, binnenkant houden, binnenkant. Juist, goed gedaan Lando Norris. Dat is even een racelesje van Norris. Eerder in deze wedstrijd hebben we Verstappen als zo'nzelfde situatie kwam met Hamilton nog net over dat knijpje te doen. En dat deed Antonelli nu niet. Dus hebben Lando Norris nu aan de leiding van de wedstrijd. Daar waar hij wil zijn. Dan moet Oscar Piastri nog even een gat gaan dichtrijden van 6,2 seconden. Kijk eens wat die Antonelli verliest ook nu zeg. Boah. Nog wel, de laatste rondetijd was 24,5. Maar ja, Max rijdt 23,9. Waarvan hij de roet roept dat hij dat op een set banden doet die niet werkt. Ja, 7,1 op Hamilton, hè? Lap 46.
1: Herhaling.
0: Ja, op de exit. Ja, want hier schiet hij wat door. Dus Kimi komt rechts terug. Komt zelfs nog in beeld van de... Juist, hier is één autolengte. Maar hier had Kimi hem eerder naar links moeten gaan. En dan laat hij de deur openstaan. En zegt Lando Norris, Kip, ik heb je, nuggets en whatever.
1: Hebben wij nou al in beeld gezien dat Carlos Sainz die straf gekregen heeft?
0: Nee, ik niet.
1: Nee, want volgens mij zag ik in beeld staan under investigation. Volgens mij had daar moeten staan dat ze hem al gegeven hadden. En wat het bijzondere daar weer van is, dat Sainz op dat moment zijn pitstop maakt. En volgens mij staat het rode uitroepteken er nog achter. Hebben ze dus daar die straf nog niet ingewisseld.
0: Maar welke straf is het dan?
1: Ja, ik zal het nu maar gewoon zeggen. 5 seconden krijgt hij.
0: What the fuck? Nou, belachelijk. Nou, als er een reden is voor McLaren om ergens tegen in beroep te gaan, dan is het dit. Maar dat is de truc van de wedstrijdleiding. Tegen een 5 seconden straf.
1: Kan niet?
0: Kun je niet in beroep gaan. Een 10 en een stop and go wel. Maar hier kun je helemaal niks mee. En dan zet je jezelf als wedstrijdleiding, vind ik, zwaar voor joker.
1: Nou, volgens mij hebben wij het ook verkeerd in beeld gekregen.
0: Met blauwe vlaggen en alles. Hè? Dus het was niet dat dit gewoon ergens gebeurde op een punt. Oh, Natuurlijk zal hij roepen, ja, ik wilde aan de kant gaan. Ja, mijn tante. Hij was gewoon volop bezig met Alonso. Dit was een Spaans onderonsje. Waar Piastri bijna de dupe van werd. Want zo uitgesproken en zo boos heb ik Piastri ook zelden gehoord. Hè?
1: Nou, hij was pist.
0: Maar het sloeg ook nergens op. Wat een domme actie. De riep Sainz of ja, zo'n vakantie komt altijd wel goed uit. Nou, hij had gewoon een week eerder moeten gaan. Summer break. Stel je voor, hè, dat je de man uit de wedstrijd rijdt daarmee.
1: Ja.
0: Schandalig. En doordat dit ook een 5 seconden straf is, kunnen ze dus ook niet roepen van er komt een penalty point of een dit of een dat. Ik ken coureurs als die dit deden of minder, die werden er zwaarder voor gestraft. En dat blijft dat toch lastig vinden.
1: Verstappen zijn rode banden komen een beetje tot leven.
0: Dat je niet kunt pinpointen, vertel.
1: Hij heeft een aantal ronden op 8 seconden gereden.
0: Ja.
1: Achter Hamilton, maar dat is inmiddels langzaam terug naar 6,5 seconden.
0: 22 ronden nog te gaan.
1: 2 ronden tijd is dat gat kleiner geworden.
0: Ja, maar ja, Hamilton rijdt 24,0. Max rijdt zijn beste ronde nu 23,9. Dus daar krijgen ze echt geen klots aan de oksels van bij Ferrari aan de pit nu. Alhoewel... Niet zo snel, laat ik het dan zo zeggen.
1: Beerman heeft een noted strafje, ignoring blue flags. Sainz heeft 2 track limits aan zijn broek.
0: Ook
1: er gebeurt best wel wat. Race control heeft het druk.
0: Ja.
1: Krijg nu een foto in beeld dat Carlos Sainz zijn 5 seconden time penalty wel heeft ingelost.
0: Oh, slecht dat het dan...
1: En het staat nog steeds een rood uitroepteken achter.
0: Hm. Interessant.
1: Bij zijn pitstop is hij 5 seconden langer blijven staan.
0: Dan ga ik even ter verdediging van het systeem en de wedstrijdleiding hierin roepen. De driver tracker werkt ook niet.
2: Again, track limits. Kimi, just keep them clean. Turn 7, getting tight again.
0: Hou het netjes in bocht 7. Terwijl dat betekent bij de chicane. Driving center. Dat driving center zie je trouwens op de voorgrond als je meekijkt in beeld. Je zit in de 49ste van 70 ronden op de Hungaroring. Zouden we kunnen stellen dat we de pitstops wel gehad hebben? Durven we die aan?
1: Leclerc under investigation. Yellow flag infringement.
0: Huh.
1: Waar heeft hij dat dan gedaan?
0: Ja, tijdens de gele vlag.
1: Ja.
0: Nee, moet ik alles zeker weten. Wij hebben ergens een hele korte geel gezien, maar dat was natuurlijk geel in de pitstraat.
1: Bij Bottas, zou dat dan geweest zijn?
0: Weet ik niet, maar dat, ik haal even terug snel in mijn hoofd. Ja, waar ik
1: kon geen gele vlag herinneren.
0: Ja, we hebben er één hele korte gehad, maar was het ook niet. Dat was toen ik zei dat Bottas stil stond. Kimi Dry. Als Antonelli dit binnenhaalt, hé. Is wel heel knap. Want komt Piastri nou zo hard dichtbij? Het antwoord is nee. Als hij hem echt netjes uitrijden, dan laat hij wel weer zien dat hij goed is, hoor. Goeiedag.
2: Copy. Looks like overheating. You can get back into the rhythm. Should help.
3: Which rhythm?
0: Hey, kun je me even een beetje helpen met die auto? Want dat klopt dus niet. Ja, het heeft te maken met oververhitting. Maar je kunt terug naar je ritme. Naar je ritme. Ritme? Welk ritme? Goed antwoord.
1: Verstappen nu 5,2 achter Hamilton.
0: Het is ook raar als ze zeggen dat we met overheating zitten. Maar je kunt nu terug naar je ritme. Maar dan hebben ze dus niet benoemd wat het is. Het kan dus zijn overheating van de brakes. Wat zegt Max?
4: This is good, Max. Keep at it. He might have some fun towards the end.
0: En stilte, althans niet uitgezonden. Dit ziet er goed uit, Max. Hou je ritme, het ziet er goed uit. Je kan wat plezier hebben aan het eind. Want er gaat een auto uitvallen, die is van Checo Perez. Waar gaat hij dat ding neerzetten? Ik mag toch hopen dat hij hem binnen kan rijden? Of gaat hij nadenken van, nou, ik heb nog oude vrienden. Something's flapping on the suspension. God, dat ding laat het ook bij het minst of geringst uit elkaar, hoor. Moet het toch echt een beetje aan de controle gaan werken van die auto. Kwaliteitscontrole. Er zit ook zo geen gang in op dit moment. Dit is zo listig met al die blinde bochten die hier zijn. Ik hoop dat hij hier rechts houdt. Something's flapping. Zij noemt de auto eigenlijk nu Flappy. Kijk, dit is lastig, want hier moet hij eigenlijk oversteken. Paniekgezichten. Ja, die monteurs weten al hoe laat het is. Kunnen weer een auto gaan ophalen. Buitenkant, buitenkant. Windblad. Ah, dit doet hij wel goed. Het gebeurt er. Kunnen we het horen? Kunnen we het zien? Oh. Schiet gewoon helemaal
1: links voor. Links voor.
0: Mondjerot, ja.
1: Links voor breekt iets af.
0: Nee, wiel op hangen breekt.
1: Ja.
0: Of de stuurstang. Goed gezien. Net hard over die curve. Nou ja, dan is something's flapping on the car. Mijn linkervoorwiel flapt on the car. That's what it is. Hamilton is ook nog echt wel bezig voor een podium. Stap op 4.5. You might have some fun in the end. Hmm. En dan gaan ze een keer, dan tellen ze hem af en toe weer net even te snel af, die rondjes. Hè. Het zal Verstappen ook wel hebben. Want kijk, het is ongeveer het hele, het halve rechte stuk wat hij achter heeft. 4.2. En we begonnen in rondje nummer 46 met 6.8.
1: Nee.
0: 46.
1: Het was in lap 44 was het 8 seconden.
0: Ja,
1: en toen begon het.
0: 46 ben ik begonnen te schrijven. 6.8. Dat is een tussenstopje.
1: Lap 52. Wat is het nu? 4-2?
0: Bortoletto voor Audi weer in de punten bezig, hè? zie je dus dat Audi en Racing Bulls in race pace bij elkaar zitten. Hadjar is gewoon van de topteams de langzaamste. Niet als persoon, maar krijg je die voor elkaar. Want als Verstappen 5 ligt en eindigt erachter, is er niks om over te schamen. Maar dat zijn wel, hè, de Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull. En dan komen Racing Bulls en Audi bij elkaar. Die beide Aston Martins 14e en 15e in koers.
1: Ja. Niet slecht.
0: Trouwens, sorry dat ik het zeg. Maar het is wel pas de tweede keer dat allebei de Cadillacs uitvallen dit jaar. Dus ik riep wel dat ding flikkert bij het minst of geen staat elkaar. Het gebeurt dus niet zo vaak dat ze allebei uitvallen. Dus de tweede keer, de andere keer was Oostenrijk.
1: Perez heeft de pits gehaald in ieder geval.
0: Antonelli heeft natuurlijk al even aan de leiding gelegen. Dat ligt hij nu nog niet, maar dat is wel al 10e op een volgende Grand Prix. Dat hij even aan de leiding gelegen heeft. 3.7, het gaat nu wel hard. Heeft Giampiero goed uitgerekend.
1: Maar de grote vraag is, gaat Antonelli het trekken? Want anders heeft het natuurlijk ook geen zin voor het podium dit.
0: Ja, maar wat er ook gebeurt, je zal Hamilton voorbij moeten. Anders is het sowieso niet.
1: Ja.
0: Lando, pas op die lock-ups in bocht 1. They'll finish the stint. Oftewel, die zorgen ervoor dat je deze stint niet af kan maken. Die slopende stint is wat ze eigenlijk zeggen. They'll finish the stint. Zelfs qua nieuws uit het paddock een relatief rustig weekend geweest in Boedapest. Normaal komt er wat meer naar boven, maar ik denk dat de hele goede gemeente zo druk geweest is met van waar moeten we nog naartoe met een Grand Prix aan het einde van het jaar. De Bahrein Grand Prix wilde terug. Nou, in Bahrein gaat het natuurlijk niet gebeuren, want zodra de bommetjes overgaan, dan vallen er minimaal die terugkomen een paar in Bahrein, omdat daar een joekel van de Amerikaanse basis zit. En dan hebben ze nu de oplossing dus.
2: We don't think we have the tire life, so press and hold boost, press and hold boost.
0: Wow, Kimi moest nog naar binnen en is niet blij. Waarom kunnen we niet door? Nee, dat wordt niks. En hier komen dus antwoorden op jouw vragen en op andere. Waarom kunnen we niet tot het einde? Ja, dat gaan we niet halen. Ja, als hij het niet gaat halen, gaat de rest ook niet halen. En dan moet hij nog opleggen dat hij niet achter Leclerc terugkomt. Ik heb nieuws voor hem, hij komt achter Leclerc terecht. Daar is hij. Oeh, hij was niet happy. Ja, en dan ook nog een keer, dat snap ik dan niet. Weer naar een harde band gegaan.
2: Lando, you're clearly the fastest car. I have nothing to prove. So the snaps of 4 and 8, no more.
0: Lando, rij even rustig. Je hebt duidelijk de snelste auto. Dus ja, de snaps die we zien, die momentjes overstuur in bocht nummer 4 en bocht nummer 8, dat hebben we helemaal niet meer nodig. Want dat is natuurlijk het punt waar hij eerder afschoot, bij Menzel. En de andere is dan bij Buda, vlak voor Pest.
1: Kap er nou mee, denkt hij.
0: Nou, ik vind het een goede boordradio, een vriend. Rustig. You're clearly the fastest car. Hij ligt nota bijna 12 seconden voor op zijn teamgenoot. Bij een virtual safety car heeft hij een gratis pitstop.
1: Ja.
0: Bij een safety car heeft hij een gratis pitstop. Ah. Maar ja, we hebben eerder van Verstappen boordradio's gehoord. Dat hij vroeg, wat is de snelste raceronde? Ja, dat gaan we niet doen. Wat is de snelste raceronde? Ja, dat gaan we niet doen. Snelste raceronde. Niet meer doen, Max. Dat is de korte samenvatting van wat er daar gebeurde toen. En Lando heeft natuurlijk wel wat te bewijzen. Want de man is regerend wereldkampioen en heeft dit jaar nog niet gewonnen. En jaagt dus op zijn pas, moeten we netjes zijn, 12e overwinning. Dat is wel wat anders dan 71 voor Verstappen, 106 voor Lewis Hamilton of 32 voor Fernando Alonso, die daar de nummers 1, 2 en 3 in zijn.
1: Ook George Russell moet nog naar binnen.
0: Dat zal toch wel?
1: Hartstikke idee, daar komt die.
0: Niet gemeld.
1: Ah, hij staat er niet bij.
0: Nee, maar ik bedoel, niet vanwege het bandenreglement, ja. Want hij had al een stap.
1: Ja. Ja.
0: Of is dit zijn eerste... Nee, dat is niet de eerste stop.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee, maar dat je zegt, moet nog
1: ja,
0: naar binnen.
1: Ja, ik denk die had hem toch veel langer door kunnen
0: rijden. Ze roepen hem nog naar binnen, ja, oké. Okay. Ja, maar ja, dat is Mercedes. Als ze bij de een doen, dan zijn ze vaak bij die ander. Nou, laten we dat ook maar doen. Hebben we nog wat?
1: Verstappen 2,8 seconden achter Hamilton.
2: Which position are we? So currently P6, potential for P2 here, Kimmy. We've got a big offset on tyres.
0: Maar liggen we zesde, maar wellicht tweede, want we hebben een groot bandenvoordeel. Offset on tyres betekent in dit geval, ten opzichte van anderen, zien we er veel en veel beter uit. En Verstappen zit inmiddels op 2,4 seconden van Lewis Hamilton.
1: die weer 1,8 seconden achter Piastri zit.
0: Piastri tweede, Hamilton derde. Verstappen komt echt met rassenschritten schreden dichterbij. Die keuze naar die softband kan hem nog heel veel gaan brengen. En op dit moment hoeft hij voor een podium maar één iemand in te halen. Maar goed, als zij dan ook nog Antonelli rekenen voor een mogelijke P2... dan moet hij dus ook nog Verstappen in gaan halen. Maar ja, Antonelli zet wel even de snelste raceronde neer in 1.22.5.
1: Wat gebeurt er?
0: Piastri!
1: Hij gaat stuk!
0: Oscar Piastri, zijn auto gaat eraan in de 56ste van 70 ronden. En daar is het podium en daar komt die virtual safety car. Eerst nog een track hazard, rechts voor. Snel een versnellingsbak eruit. I lost the gearbox. Man, oh man, oh man. Norris Hamilton Verstappen. Virtual safety car. Wie doet wat? Ja, nu gaan we er een paar nadenken. Want Verstappen zit niet zo ver weg. Als Hamilton nu naar binnen gaat, geeft hij die plek. Als Norris nu naar binnen gaat, geeft hij die plek. Er zit ook niemand meer met één pitstop daar.
1: Dan zit Antonelli wel een beetje broos.
0: Even luisteren. Je ziet zijn hoofd gaan. Je hoort die klappen. Het trapt gewoon door, hè?
3: Hoor je het? Hij denkt gewoon...
0: Ja, hij is naar binnen. Ja, oké, maar Norris heeft 20 seconden, dus dat is niet spannend. Dus Norris kon dit leien.
1: Lewis ook.
0: Zeggen. Ook naar soft. Gaat Lewis ook naar binnen?
1: Ja.
0: Dan gaat hij proberen aan te vallen. Tenzij Verstappen ook naar binnen gaat.
1: Ik denk het niet. Ik denk dat de stopper doorrijdt.
0: Ja, die gaat trackpositie pakken. Ook naar gebruikte softs? Ja, Verstappen naar 2, trackpositie. Ja, want dan ook naar gebruikte softs. Ja, dit zijn die late virtual safety cars, hè. En Leclerc. Wat had Leclerc op Antonelli? Oh, weinig. Heeft Antonelli wel pech dat Paul na zijn stop dit nu gebeurt? Aan de andere kant, hij krijgt er wel, kijk, trackpositie, podium van. Maar dan moet hij wel een paar mannen van zich af gaan houden die op soft rijden. Oh. Huh? Hier zal wel een vraag over komen. Ik zie... En in de balk stond Antonelli als derde en Hamilton als vierde. En nu zie ik een soort met van inhaal van Hamilton. Maar goed. Het is wel fijn dat de virtual safety car is, die inmiddels trouwens alweer weg is. Want dan gaan we gewoon door op race pace. Dan heeft Verstappen natuurlijk op dit moment ook nog de fijne temperatuur in zijn handen zitten. Hongarije stelt weer niet teleur, hè. Gewoon een dingetje. Geweldig. 57 van 70. 1 Lando Norris. 2 Max Verstappen. 3 Lewis Hamilton. 4 Antonelli. 5 Leclerc. 6 Hadjar. 7e Russell, die toch echt die poepstart had. Kijk, wat gebeurt hier dan? Want dit hier draait het om. Wie zit waar? Wie zit voor? En mag het? Hier is een lijn, een safety car lijn. Kimi remt. Zit er wel voor. Kimi remde voor die safety car lijn. Dat is interessant. Dan zien we dit. Ah, oké. Okay. Als je dit ziet, is het allemaal normaal.
1: Ja.
0: Nou.
5: Bon, well, I think I was ahead.
6: Yeah, we're just talking it through.
0: Ja.
6: I think we were.
0: Het was een trucje. Te laten zien op die safety car lijn dat je ervoor zat. En dan moet Lewis straks die plek teruggeven, hè, als het waar is. En als Ferrari slim is, zeggen ze give back the position. Hè, want dan heb je geen... Gaat hij doen.
1: Ja.
0: Kijk maar, gaat hij doen. Nou.
1: Give the position back.
0: Heel slim, want dan haal je het compleet uit de klauwen van de wedstrijdleiding. Ja. Heel verstandig gedaan. Beste call van de dag.
1: Nou, nog 12 ronden te gaan.
0: En dat gaat nu voor een podium, hè?
1: En Antonelli en Hamilton jagend op Verstappen.
0: Ja, oké, maar die moeten dan 10 seconden dichtrijden. Zeg ik dat goed? Ja, 9 seconden. Ik wens ze heel veel succes. Want het is nu ook niet zo dat Verstappen op hele oude banden staat.
1: Ja, het kan.
0: Goed.
1: Een ontketende Antonelli?
0: Ja. Je moet alleen maar hopen dat Lewis die soft aan de gang krijgt. Dat hij daar nog even gaat overlopen lopen pushen bij Kimi. Dat is in het voordeel van Verstappen.
1: Olly Beerman krijgt nog even een straf van 5 seconden voor ignoring blue flags. Dus dat is net zo zwaar als iemand eruit tetsen.
0: Ik had een slok koffie in mijn waffel.
1: Ja.
0: Belachelijk. Want dat is een safety issue. En hier Sainz ramt gewoon tegen Oscar Piastri aan.
1: Nou schiet mij maar in de vaartje.
0: Dan gaat daar de verlengingspak niet van kapot. Maar dat staat niet in verhouding met elkaar. Echt niet. Echt niet. Eerste DNF van Oscar Piastri in het seizoen. Want hij startte niet in Australië en China. Dan kun je ook geen DNF hebben. Dan heb je een DNS.
1: In start. Does not start. Did not start.
0: En dus gaat er ook geen 1-2 komen voor het team van McLaren. Gaat er wel iemand een overwinning pakken in 2026 die hij nog niet had als het Lando Norris is. Ook als het Max Verstappen is. Niet als het Antonelli is.
1: Wie is er snel onderweg? Nou. Charles Leclerc op P5.
0: Ja, maar die heeft vrije lucht, hè? Zit 7 seconden achter Lewis Hamilton.
1: Rijdt 2 seconden sneller dan Lewis. 2 seconden?
0: Ja, vrije lucht. En Lewis wordt in de basis niet helemaal, maar een beetje opgehouden Antonelli. Verstappen rijdt 23-4. Antonelli rijdt 22-4 op die harde band. Hello. Dus Lewis moet meer zijn best doen om Antonelli onder druk te zetten. Maar ja, Antonelli is aan het vechten voor een podium. Dus nou, nu ben ik nog steeds benieuwd of over 10 ronden Giampiero zegt you might have some fun at the end. En als hij deze tweede plaats weer binnenhaalt, ga ik niet zeggen, want hij heeft er hard genoeg voor gevochten vandaag, dat het een mazzelpodium is, maar ik ken Verstappen goed genoeg. Die zegt, ja, dit is more than we bargained for. Dit is meer dan we vooraf opgerekend hadden. Oh, Lewis Hamilton met een big, groot moment. Achterkant van de auto glijdt weg in bocht 3, uitkomend daarvan. En meteen is hij de aansluiting even kwijt bij deze Kimi Antonelli. Echt een groot moment. Net iets te ver buiten de lijn. Achterkant van de auto die begint te glijden. En dan komt naar standaard. Handjes boven de cockpit in een reflex. Dan weet je dat je hem dik moet opvangen. Nu kan hij dit eerst weer gaan dichtrijden. Komt hij er misschien ook wel even achter dat hij in vrije lucht wat meer rijdt. Hier dat moment. Vanuit de lucht gezien. Nou, hij zit te ver naar buiten. Kijk, komt hij achter bijna bij die witte lijn. Voilà, dikke drift. Wel 6.9 qua drift. Want dat was niet zo lang. En het was maar 2-wieldrift, geen 4-wieldrift. Het is niet dat hij met die hele auto wegschoof. Het was alleen de achterkant die ging. Keep an eye on punctures. Hou lekker banden in de gaten. Want met al dit inhalen van die achterblijvers rijd ik door heel veel rotzooi heen. Nou, hij kan natuurlijk ook gewoon zelf op zijn dashboard, want dat hebben ze, kan hij een vierkantje voorzetten waar hij zijn bandentemperatuur en zijn bandendruk zou moeten kunnen zien.
1: In één rondje wint Antonelli 17e op Verstappen.
0: Ik wil het niet horen. Met gat tussen Antonelli en Verstappertje?
1: Je wil het niet horen.
0: Ja, 5.9. Ja, maar ja, kom ik weer. Ik denk dat Max met 23.9 niet aan dat Max zit. Hamilton, everything else oké? Okay? All good. Okay.
1: Oh, Lewis Hamilton. Speeding in de pitlane.
0: Ja, ik zei toch dat hij bij het wegrijven die pitstraat even zo'n momentje had. Dat deed hij natuurlijk omdat hij wist dat het spannend zou worden.
1: Met Antonelli.
0: Ja, dat het spannend zou worden. Och, ja. Dat zou dom zijn, zeg. Maar ja, speeding in de pitlane, wat kan je daarna voor straffen geven? 5 seconden. Komt daar een
1: drive-thru.
0: Drive-thru penalty. Geschorst voor een wedstrijd. Nou, dan moeten ze echt die gasten gewoon naar het gekkenhuis sturen, hoor. Sorry. Ja,
1: dwangbuis, afvoeren, klaar.
0: Lindblad, Lawson en Hulkenberg en Bortoletto. Ja, nee, die zien we niet bovenaan het beeld. Daar rijdt de eenzame Isaac Hardjar nog. Zijn lekker met elkaar in de slag. Want ja, dat zijn ook de enige jongens die nog niet op een rondje achterstand zitten. Hè?
1: Maar het gaat wel lekker om die puntjes, hè?
0: Isaac en Russell. Ja. Ik bedoel, zij zitten net op een ronde achterstand. Lindblad, Lawson, Hulkenberg, Bortoletto. Ze zijn gewoon een beetje aan het jojo met elkaar. Nou, dat is ook gezellig. Ik wil dat Hulkenberg hier wel wat overspeed heeft. Gevecht goed gevonden van de regie. Gaat dus om plaats 8 in de race.

0: voor het geluid van Nico Hulkenberg. Oh. Ja, met twee auto's voor je kom je bij bocht 12 wel wat downforce op je voorvleugel tekort. Halla. En gezelligheid. En kom maar op. Die achterblijvers is niet fijn. Maar er moeten straks anderen ook nog wel weer doorheen. Laat dat voorop staan. Er zijn dus blauwe vlaggen. Omdat Verstappen daar zit. Under investigation. Lewis Hamilton. Heeft het gat naar Kimi Antonelli weer gedicht. Antonelli op 5,3 seconden. Dit is gewoon aan de kant gaan, mag ik hopen. Dat hij oversteekt? Nee.
1: Ik denk, hij steekt zo over.
0: Slecht weekend ook voor Berman. Slecht weekend voor Haas. Slecht weekend voor Williams. Laat dat duidelijk zijn. En toch, ja, 3 uitvallers. Niet zo heel slecht. Andere lijnen weer. Dit is ook weer je voordeel van Verstappen. Dat ze hier op dit punt even...
2: Je ziet het ook, de voorsprong.
0: Kijk hier nog een keer. Lekker. Lekker wel.
2: Het was 5,1, het is nu 5,5. De achterstand van Antonelli op Verstappen.
0: Daar kan ik overheen. 5,7.
2: Ah, 6. Mooi.
0: Dit
2: getrut.
0: Dit kost tijd. Maar ja goed, ook daar komt als dadelijk wel weer een vrij stuk baan. Moeten zij Hartjaar dan ook nog in gaan halen? Nee, dat is toch te groot? 23 seconden. 44. Zou nog kunnen hoor. Kimi Antonelli en Lewis Hamilton zijn aan het vechten. En we zitten in de laatste fase van de Grand Prix van Hongarije. Waarbij het kijken, loeren en rekenen is. Waarbij op het moment ongeveer dat wij zeiden... Nou, hier zit het dan qua pitstops. Rambam, er was een virtual safety car. Ja, en dan wordt het weer een heel ander verhaal. Oscar Piastri was de reden van de virtual safety car. Dat je achter het stuur van je auto zit of net geen belletje. Je denkt, ja, wie was het ook alweer? Ah, Oscar Piastri. Met een kapotte versnellingsbak. Hamilton sluipt daar slim voor.
2: Het gaatje na Verstappen wordt langzaam toch weer ietsje groter.
0: Ja. Dat is ook gunstig. En de rondetijden vallen nu ook weer de kans van Verstappen uit. Want het is gewoon afgelopen. Het heeft gewoon een volle seconde gekost. Hè? 25-0 de rondetijd van Kimi. 24-0 de rondetijd van Verstappen. 22-4 de rondetijd van Lando Norris.
2: Zit op een tijdje op stampen, zeg.
0: Ja, maar ja, alle fans van Lando gaan ontzettend blij zijn. Want dit is toch wat je wil als je wereldkampioen bent. En je had nog geen pole, dan pak je een pole. Dan zit je, ja, maakt me niet uit, ik wil de pole hebben of ik een wereldkampioen ben of niet. Maar het tast je eer aan dat je niet als wereldkampioen door kunt stoten. Dat je eigenlijk nu al kunt zeggen... Nou, die titel ga ik waarschijnlijk niet prolongeren. Dat is pijnlijk. Tijden tussen de ronde tijden tussen Hamilton en Antonelli. Jojo wordt natuurlijk een beetje omdat er allemaal achterblijvers tussen zitten. Maar we kunnen nu met 5 ronden voor het einde, 6 seconden... kunnen we wel stellen dat het podium van Verstappen er beter uit gaat zien. Dat van Lando Norris ook. En dat Antonelli toch nog op moet letten wat die Lewis Hamilton kan op die softband. Laat ik het dan maar zo zeggen.
2: Ja, Lewis is de enige die het podium nog kan veranderen, denk ik.
0: Ja. Het gaat soms wel weer met Stappen. Want nu was Antonelli weer een volle seconde sneller dan Max. Maar ja, met 6 seconden en 5 rondjes gaat Verstappen dat hij weggeven. Dan denkt hij, kom maar hier. Maar je wilt het zover niet laten komen. Dus hopelijk kan Verstappen nog een tandje bijzetten. Maar we zien niet veel groene minisectoren. Dus dat zou dan betekenen van niet.
2: Ik vind dat ze ook wel weer veel tijd nodig hebben voor Lewis Hamilton, hoor, voor die straf.
0: Ja.
2: Oh ja, nou kijk, Hatsé. Daar komt hij.
0: Roep hem maar, want je weet niet of hij hier
2: 5 seconden.
0: Oké.
2: Dus wordt bij zijn eindtijd opgeteld.
0: Ja, dus moeten ze dat nu tegen Leclerc roepen. Want die moet zorgen dat hij in de buurt blijft. Maar Leclerc rijdt nog harder dan Lewis Hamilton, dus dat komt wel goed. Dan moeten ze ook tegen Antonelli roepen.
2: Ja.
0: Want dan heb je ook nog de kans dat Lewis Hamilton Verstappen gaat aanvallen. Als daar wat gebeurt. Want die krijgt hij dan op start-finish. is dan de tweede straf van het weekend voor Lewis Hamilton. Waarbij er altijd mensen riepen, als Lewis Hamilton niets heeft, dan krijgt hij geen straf. Maar ja, dit soort dingen kunnen ze niet omheen. Vijf seconden tijd penalty voor Lewis Hamilton. De Ferrari-fans zullen vertiefd zijn, maar dit zijn overduidelijk en heldere dingen. Net als dat ophouden gisteren van Piastri. Ja, daar kan je echt van alles van vinden, maar het was een beetje duidelijk. En dit is ook gewoon, ja, natuurlijk proberen die dat. Los en keurig aan de kant. En goed en verstandig. De vraag is nu, gaan ze het aan Lewis vertellen?
2: Ferrari kennende, gaan ze dat wel doen?
0: In het verleden was het allemaal met gedoe en dan kwamen er discussies en dat soort dingen. Ik weet niet of ze het doen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat hij daardoor dit gevecht opgeeft. Waardoor ze niet in de situatie komen dat Antonelli... Hij kan Antonelli ook in een fout dwingen. Waardoor het nog allemaal weer anders zou kunnen zijn.
2: Hij kan Leclerc helpen.
0: Nou, hij kan ook als hij Antonelli een fout dwingt. Kijk, hij hoeft maar 3/10 weg te rijden. En die 5 seconden straf is safe, hè? Dus ja. Leclerc is degene, die moet erop als een dolle. Charles. Pak 3/10. 4.5. Norris.
3: Lando, no exit curbs. That's maybe what happened to Oscar's car.
0: Geen curbstones pakken bij het uitkomen van de bocht. Dat is wat er wellicht gebeurd is bij de auto van Oscar. Dan heeft Oscar wellicht gezegd gearbox, maar dan zou het dus ook een driveshaft, een aandrijfas kunnen zijn. Ja, die vind je niet de binnenkant van de gearbox niet zomaar gaan. Ja. AWS zegt nu ook wat wij al zeiden. Verstappen gaat niet naar binnen bij die virtual safety car vanwege trekpositie. En dat is het enige wat hij gedaan heeft. Dat heeft hij goed gedaan. Ik had nog wel willen zien of hij Lewis Hamilton op de baan had kunnen inhalen. Dat zag er op dat moment zeker niet uit. Maar dan is het weer strategisch een briljante call. Ja. En dat is zo leuk.
2: Weer wakker.
0: En daar houdt hij zich ook wel aan vast. En dan komt er weer een podium bij. We moeten er ook allemaal niet gek en lullig over doen.
2: En die Hadjar op de 6e plek zorgt toch weer voor goede punten voor Red Bull Racing.
0: Ja, en dan stonden Antonelli en Verstappen natuurlijk op dat podium in België.

0: 68 van 70. Langzaam maar zeker moet je de papieren erbij gaan trekken. Om uit te vlooien wie, wat, waar en waarom.
1: Zoals het nu blijft, haalt Verstappen Piastri in het kampioenschap. Schiet hij één plekje naar boven.
0: Daar was er straks inderdaad nog het een en ander over te doen.
1: Maar ja, Lando pakt meer punten dan Verstappen, dus jammer.
0: Vierde podium voor de Nederlander, hè, gaat het dan worden. Tja, Antonelli, België, met Leclerc en Verstappen. Tweede podium op rij voor de Nederlander.
2: And we got 5 seconds penalty for speeding into the pit lane.
3: That penalty is like crazy.
0: Nee. Ja, sorry. Hij voelt dat zo, maar ik heb het net ook al gezegd. Die van gisteren was terecht. En deze, ja, dit is ook gewoon een meting. Klaar, dit is... En hij doet nu alsof ze gewoon allemaal zijn postcode op die penalty gezet hebben. En tegen de postbode gezegd hebben, flikken ze allemaal Lewis door de voordeur. De handing out penalties like crazy.
1: Ze hebben Gaston Starveld gebeld.
0: Ja. Ja.
1: En die komt met al die penalties.
0: Goedemiddag, Lewis. Hier is een penalty. En daar is een penalty. En jij krijgt een penalty. Nee, Oprah Winfrey. Dat is het ook weer niet. Laten we niet vergeten, jongens, dat Lando Norris vandaag een erg goede wedstrijd geleden heeft. Even zijn momentje gehad achter Oscar Piastri. De haters zullen zeggen, ja, maar Piastri moest dan uitvallen en bla bla bla. Maar hij zat daarvoor ook al van, het was natuurlijk al gebeurd dat hij naar binnen kwam.
1: Hij was wel lekker aan het pushen bij Piastri.
0: Hij zei, ik ben snel, ik kan 10 seconden winnen, dus Piastri naar binnen en bla bla bla bla bla.
1: Je kan het ook positief zien, hij heeft Piastri enorm onder druk gezet.
0: Ja, prima.
1: Ja.
0: Echt goed gedaan. Helemaal niks mis mee. Inderdaad, kampioenschapswise.
1: En als het zo blijft, haalt de grote vriend van Grand Prix Radio, Arvid Lindblad, ook weer een puntje.
0: Ja, knap. Stappen inderdaad voorbij Piastri, 109 punten dan. En Piastri blijft op 92 hangen. Norris blijft vijfde. Nou, daarboven verandert eigenlijk niks. Hamilton komt wel wat dichterbij. 3 punten. Dat is ook niet hovel heftig. Maar dat is interessant. Bij de constructeurs gaan de Racing Bulls naar 66 punten. Dat is ook wel weer goed. En Red Bull Racing pakt vooralsnog 26 punten vandaag. Met die twee auto's. Dat is dus, dat is dus meer dan McLaren. Ferrari door de posities was rijden, maar 22. Ja. 70 van 70, de final lap op de Hongaroring. Zal nooit zo mooi worden als de final lap die we in Zandvoort gaan krijgen. De eerstvolgende Grand Prix op de kalender na de zomerbreak. En zoals Carlos Sainz voorafgaand in onze voorbeschouwing zei, ja, je gaat erin met een high of je gaat erin met een low. Nou, Sainz gaat de zomerbreak in met een low. En misschien wel een hele diepe low. En hij moet echt een diepe verontschuldiging gaan brengen aan het adres van Oscar Piastri vanwege de touché. Maar Lando Norris gaat dat doen met een echt geweldige high. Zijn laatste overwinning was in Zandvoort 2025... Hier komt zijn 12e. Zijn eerste was in Miami 2024. En hij is dit weekend gegroeid, beter geworden. En pakt dus 25 punten en de overwinning op de Grand Prix van Hongarije. Net als vorig jaar. En dat is natuurlijk ook wel weer een fijne. Daar komt Verstappen naar een tactisch mooi bevochten. Links en rechts op mazzel gehad, ook met die gridpositie. Maar wel welverdiende tweede plek, hoor. Toch weer naar het podium. Zijn eerste dubbele podium op rij dit jaar. Antonelli wordt derde. Hamilton wordt dan nog vierde. Want nee, Leclerc wordt vierde. Want Hamilton laat dan 17e aan het einde van de rit liggen. Zal hij de P erin hebben. En Hadjar dan eenzaam. Zie je dat? Nou ja, Russell komt nog redelijk dichtbij. Op 2,1 seconden zeg ik dat, ja. Maar de winnaar van vandaag, Lando Norris. De regerend kampioen wint er weer één. Echt goed gedaan. Heel, heel knap.
4: What a mate. Well done.
5: Beautiful. Car was unbelievable today. Well done, guys. Incredible. Flying. Thank you so much for the car. Nice to finally be able to do it all for you again.
0: Mooi.
5: So it's like it's been a while. So congrats, very well deserved. Hard work pays off. Just keep it going. Thank you very much. I love you all.
0: Goeie tekst. Hè. Bedankt voor de auto die je me vandaag gegeven hebt. Want ik heb eindelijk weer een auto waarmee ik een beetje kan wat ik wil en wat ik zou moeten kunnen en wat ik doe en whatever.
1: Uiteindelijk toch nog een black and white flag voor Bortoleto.
0: Voor?
1: Track limits. Nee, die had Antonelli ook wel kunnen krijgen, want die zat ook op de limit hoor. Hey,
0: op de track limit.
1: Ja. Op de limit van track limits.
0: Ik maak hem gewoon. 14e overwinning van het team van McLaren op de Hungaroring. En daarmee zitten ze goed. Nou, wat zegt Max?
3: That is an excellent drive, Max. Really, really, really spot on. I think the VSC's robbed you of a showpiece finale, but nonetheless, we can be proud of that final stint. And some great moves in there as well, so fantastic job.
6: Yeah, I mean, how the f*** you got second today is unbelievable. Great result. Well, something for a lot out there, so...
0: Heerlijk antwoord, hè? Heerlijk. How the hell did we get second today? Hoe zijn we in heel snel tweede geworden? Ja, maar dat is dus het mooie. Het werkt zo goed daar. Het is zijn inzet en hun slimmigheden.
1: Ja.
0: He, ook wat ze, want dat heeft hij misschien in de wedstrijd op dat moment niet zo gevoeld. Wat ze deden met Hadjar, even dat momentje, is allemaal mede bepalend. Buiten blijven, undercuts. En hij heeft natuurlijk gewoon, maar dat weten ze, hij haalt het maximaal uit die auto. Wat hij er ook over klaagt, he, want dat was niet goed en dat was niet goed. Maar hij blijft stampen. En dan is het een mooie overwinning. Voor Lando Norris. En voor Verstappen in de tweede positie. Maar het is een overwinning op jezelf, zo bedoel ik het eigenlijk. En want als je de hele wereld mag geloven, alles wordt tegenwoordig uitvergroot en uitvergroot en uitvergroot en nog verder uitvergroot. Dan is het helemaal niks en kut en kloot en whatever. Maar ja, dan zie je ook, dat was het bij McLaren ook als regerend constructeurs. En die krijgen ook het lek weer boven. Op een baan als deze. En de volgende keer kan het weer helemaal anders zijn. Alhoewel Zandvoort en deze Hungaroring wel redelijk wat overeenstemming met elkaar hebben. En waar zitten ze dan nu met de... Nou, niet met de handen in het haar, maar waar krabben ze zich achter de oren, Jack?
1: Bij Mercedes.
0: En bij Ferrari.
1: Ja.
0: Geen één van de Ferraris op het podium. Dat is hier, hè, nogmaals, jij zei het ook. Lando Norris roept, voor dit weekend had ik mijn geld op Ferrari gegooid hier.
1: Maar waarom begin je allebei op de softband?
0: Omdat je... Ik denk, wij zijn te braaf. Wij denken, nou, dan gaan we met één auto wat proberen. En dan zien we met die ander wel. Zij zeggen gewoon, wat, volle bak erin. Fuck it. En dat is wel het grote verschil. Ik vind de kreet van de dag, how the hell did we get second? Vind ik toch wel mooi. En dan, ja.
1: Maar die inhaalactie,
0: ja, die was ook goed. Ja,
1: ik zie hem nog zo voor me.
0: Ja, hij is geweldig.
1: Wie was dat, Lindblad of Lossen?
0: Lindblad.
1: Lindblad was ertussen.
0: Eindrechterstuk.
1: Dat was een soort Spa.
0: Nee. Zo was hij uiteindelijk.
1: Die was wel heel snel.
0: Hij dook nog een keer aan de binnenkant van Lewis Hamilton. Nee, echt heel, heel, heel goed gedaan. En Antonelli, ja jongens, even ere wie ere toekomt. Ook zijn problemen gekend. Ook met een gridstraf begonnen. En dan zou je dus kunnen denken, ja, misschien heeft hij wel de beste auto gehad vandaag. Ja, maar hij heeft niet gewonnen. Maar wel weer drie verschillende mannen op het podium. Dat is ook wel weer leuk.
1: Hier is je bonnetje, Lando. Statiegeldbonnetje.
0: Top speed of the race, Carlos Sainz. Sainz zit even in het hoekje waar de klappen mogen vallen, wat mij betreft, hoor. Want het. Vond ik erg dom wat daar gebeurde. Maar goed, daar zal ons vrolijke vriend Oscar Piastri wel wat over zeggen. De snelste raceronde vandaag: 1:22.00.00. En daarachter weten we het niet. Van Charles Leclerc. DHL en fastest lap. Je ziet ook steeds meer coureurs die als ze uitstappen, omkijken en denken, waar loopt die Ben Sulliam? Die gewoon doorlopen en om een hoekje duiken. Ze van, doei, moet ik met die man. In het kampioenschap Kimi Antonelli op 219 punten. Lewis Hamilton op 169. Russell op 160. Charles Leclerc op 138. Norris op 128. Verstappen op 109. Alle anderen daarbuiten niet boven de 100 punten. Dus ja, that's what it is. Hoe heeft het over moeten rijden?
1: Okay,
0: ja, het even... Ik heb een rood hoofd. Maar dat moet er even voor zitten. Camera hier snuffert. Zit je ook niet altijd op te wachten. In de schaduw puffen. Wel een duimpje. En hij was volledig in controle, Lando Norris. Echt serieus. Zich niet gek laten maken op het moment dat hij de leiding nog niet had. Piastri natuurlijk in het begin er wel voorbij. Nou, dat is nou blij. Het is wel grappig dat... Iedereen kan het goed vinden met Kimi Antonelli en hij met iedereen.
1: Ja.
0: Al die gasten hebben een afgelopen woordje. Hij heeft voor iedereen een woordje. Dat is ook een ding.
1: Maar ik heb Max nog niet gezien hier bij de Kubussen. Waar is Max?
0: Een lichte cap.
1: Ja, die ligt altijd klaar. En je horloge ligt ook altijd klaar.
7: Luckily we stopped because I started to see the metal. You know when you start to see
0: het. Was ik niet dat die auto komt die aan. Ja. Bij de weging geweest. Het was ik niet die uitermate enorm oververmoeid en alles klonk. Ja, maar je weet het nooit, hè? Wel dan, mate. Toen je helemaal schone lucht had, was het bye. Het is ook wel grappig dat Lennon Noor zich ontzettend hard uitgesproken heeft gisteren over de reglementen. Hè? Dat hij roept, dat is allemaal kut en dat is allemaal dit, dat is allemaal dat, dat is allemaal zo. Diezelfde Lennon Noor, toen Verstappen dat vanaf de eerste uur riep, ach, hij zit te zeiken, want hij roept het alleen maar omdat hij niet kan winnen. Maar nu komt hij erachter dat alles wat Verstappen over die reglementen geroepen heeft,
1: waar was het
0: gewoon. Hij zegt, en hij heeft, dat vind ik ook nog wel knap, want dat is toch een politieke tekst die hij uitgegaan heeft. Hij zegt, om Cadillac en Audi te pleasen, zijn we naar dit reglement gegaan. En dat hadden we nooit moeten doen. Vind ik een uitspraak.
1: Waarheid?
0: Nee, compleet. Want die hebben gezegd, ja, we doen wel mee, maar dan moet het wel moet meer het elektrisch wel zijn. Moet het meer electrified. En,
1: anders komen we niet.
0: Ja. Electrification.
1: Ja. Even kijken, wat hebben we nog vergeten? Alonso 14e geworden. Stroll 13e geworden.
0: Nou, beide auto's in die top 13. Dat is in die top 14. Dat is wel goed
1: gedaan.
0: En is Alonso weer slim, hè? Denk ik dat hij gewoon het einde die Stroll voorbij heeft gelaten van... James Hinchcliffe, wordt een lang verhaal.
1: Maar Lando, kom dan.
0: Moet er ook bij. En wie houdt hem er vandaan?
1: Ja, ik ga het niet zeggen.
0: Bully Binsulium.
8: Well, it's high fives and applause all around here for Lando Norris. Lando, 12th career victory, back-to-back here in Hungary. It was a dominant day, but it didn't start necessarily the way you were hoping. Walk us through what happened on that first lap with Oscar in turn 2.
9: I'm tired. What happened? I don't know what happened, to be honest. I just kept losing the rear. I had like 3 or 4 big snaps. Felt horrible, and of course Oscar did a good job to get the cut back and get back past. So I think I was just a bit wide in the dirt, and game over for the first lap. But man, I was pushing like hell to try and force him into a mistake or something. My pace today was probably some of the best pace I've ever had. The car was beautiful to drive, and I felt very confident. So a great race, and to get it back in terms of going long, which is certainly not what I was expecting. But the pace was so good, I could always extend the stints, and fresh tires then always won me the race. So just happy to be back and see the number one again.
8: Yeah, number one in victory lane for first time with you on this car as world champion back in the winner's circle. The team did a lot of effort, a lot of work to get the upgraded car here. It's obviously worked well this weekend. Are you confident what you're feeling behind the wheel that this kind of performance is going to carry forward?
9: I want to believe so. Considering how good it felt today, I certainly want to believe that we can continue it. There's going to be moments where we're going to struggle more, moments that might be even better, but we know this track is a good one for us. It's probably one of my best suited tracks of the year, so this is maybe as good as it can look for now, but I certainly believe we can still win races. I knew it was coming, and like you said, the team have put so much work in to make it a car that can finally win again. It's nice to be able to do it for them.
8: All right, we'll come back to you in a sec. Max Verstappen, it's been a difficult weekend for Red Bull. We've heard comments on the radio, balance issues, shifting issues. The car's aerodynamically broken. You're standing here P2. Is this beyond what you were expecting coming into today?
9: Yeah, for sure. I mean, I didn't expect to be on the podium today, but we worked hard for it. I think the start was decent, you know, to get through turn 1 and 2. Then after the first stop to get back ahead of Lewis, under braking into turn 1. And then, just trying to survive on the compounds, trying to make the right calls with the strategy as well. So, very happy considering, you know, to be second here.
8: You had some great battles on track there, especially Lewis Hamilton. A great dive bomb into turn 1 there. Just walk us through some of those battles that you had on track.
9: Yeah, I mean, I saw the opportunity as my only one. And, I just went for it. We were good on the brakes, so that helped. But it was all under control.
8: Very good. Congratulations. And Kimi, you look hot. You look tired. We've talked about how hot it is this weekend. What was it like inside the car physically?
10: Yeah, it was a tough race. It was really hard to overtake, so we had to do something with strategy. And initially we tried to go for the one stop. Oh, I lost the mic.
8: We got you.
10: And So yeah, then, you know, I tried to go for one stop, but then they told me that the tire was too much on the limit, so we stopped. And then, yeah, with the virtual safety car, the two Ferrari box, and I knew it would have been very hard because I wasn't hard, they weren't soft, but yeah, luckily, you know, we managed to keep them behind.
8: Kimmy, we're halfway through the season now. We head into the summer break. You've extended your lead in the championship. More than two full Grand Prix wins is the buffer. Could you ever have imagined being in this position halfway through the year?
10: No, not really. And of course, I'm very happy. And is the best way to go into summer break. I think today was big damage limitation. And yeah, we got to keep pushing because you know, second half is going to be hard, but we'll try our best.
8: All right, well, great recovery today from P7. Congrats on the podium. Lando, we talk about momentum in this sport a lot. You head into the summer break off the back of a great result. How important is it to keep the spirits of the team up going into a break like this?
9: It helps, that's for sure. It helps you get through it. I mean, the team are still working hard to bring even more to the car. I mean, we have tough competition. The Ferraris are quick. Kimi's the one that's just always there every single session. He's doing a good job, you know. So if we wanna come back, we need a lot more of these, and we need to keep putting pressure on our competition. But today, or this weekend, was a perfect weekend for us. But it's going to be tough. So we'll keep pushing. We'll keep working hard. I owe the team a lot. They've done an amazing job to even get back to winning races at this point. So I'm proud. We need to enjoy a good break. We're all going to enjoy a nice break and some time off, and hopefully we come back even stronger.
8: Got big plans for your time off?
9: Just sleep. That's all.
8: Catch it. Well, you've earned it, man. Congratulations.
9: Thank you very
8: Lando
9: much.
8: Lando Norris, Max Verstappen and Kimi Antonelli, your top three.
0: Als hij slim was, die Lando Norris heeft gezegd, ik kan toch helemaal geen zomerbreak willen hebben, want ik wil dit momentum doorzetten. Dus je weet nu niet wat er gaat gebeuren. Grote tevredenheid, links en rechts. Kimi ook. Maar ja, mazzeltje dit. Ferrari's allebei naar binnen met die virtual safety car. Tja, dan krijg je die dingen. Oftewel, Lando Norris wint de Grand Prix van Hongarije voor Max Verstappen en Kimi Antonelli. Dan hebben we het nog over Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Isaac Hadjar. We hebben het over de zesde plek, zevende Russell. Achtste plek voor Lawson, Hulkenberg 9 en Lindblad 10e. Weer een Audi in de punten en weer een Racing Bull in de punten. Alle anderen niet. Piastri, Perez en Bottas waren de uitvallers van de wedstrijd van vandaag. Heb jij nog een best of the rest uit je hoofd zomaar?
1: Nee, niet echt. Maar wat ik wel bijzonder vind, die Racing Bulls allebei weer in de punten. Dat vind ik toch best knap gedaan.
0: Ja, oh ja, Lawson natuurlijk ook met de achtste positie goed te zien. Lando Norris, zijn eerste overwinning met het startnummer 1. Wie weet is dit iets voor wat er nog zou kunnen gaan komen. Betekent voor ons, Jack, dank voor deze.
1: Ja, dat was een mooie.
0: Volgende wedstrijd is de Grand Prix van Zandvoort. En dan hebben de hoge heren hebben jou daar enorm hard nodig. Dus dan, dan mag je niet eens komen.
1: Nee, ik wil ook niet.
0: En dat allemaal in de zomerbreak. Maar goed, er is tot die tijd nog veel meer hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ook nu nog, want ja, het is nog zondagmiddag. Er is nog genoeg te doen links en rechts. En er is ook genoeg te doen om na te praten over deze Grand Prix. En dat gaat hier gebeuren op Grand Prix Radio met Rob Spijker.

0: Kimi Antonelli met een mindere start. Lewis Hamilton de vierde buitenkant. Antonelli valt terug naar de derde plaats
1: voor de deur. Oh.
0: Bij George Russell.
2: Lewis de twee.
0: Hadjar buiten langs bij Russell. Gaat hij proberen overstappen. Die duwt er eventjes een van de Racing Bulls aan de kant. Kan ook gebeuren. Dat zal dan lossen geweest zijn. Maar dan hebben dus allebei de Red Bulls eigenlijk een keer een goede start gehad. Want Verstappen zit al achter Isaac Hadjar. Ja. Dat stond hij ook. En dan heeft Lando Norris niet zo'n fijne start gehad, want die zien we helemaal niet in de kop. En dan hebben we Oscar Piastri niet gezien. Die hadden gisteren nog een berenstart. Kijk eens, overstappen daar. Dat is...
3: En dat was die, de start van de Grote Prijs van Hongarije. Ik denk, we halen die nog even terug. En we gaan natuurlijk nabeschouwen. Max is ook inmiddels aangeschoven, Koebold. En we hebben Elvira in de uitzending voor daar waar de straffen worden uitgedeeld. En we kunnen geruststellen dat Max Verstappen een leuke race heeft gehad. Max Koebold, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Dat is die andere Max, voor ons heel erg belangrijk. Want dus, dat is de kennis die we in de uitzending hebben. Laten we maar beginnen daar waar we net al begonnen. Daar waar de lampen uitgingen. Russell, Leclerc, Norris, die hadden allemaal een mindere start. En wij waren heel erg blij, want Max had een hele goede start, hè?
4: Ja, zeker weten. Ook natuurlijk de McLarens. Eigenlijk wel opvallend, ja, het hele jaar de Ferraris, ja, die schieten altijd weg bij de start. En ja, eigenlijk nu het echt moest, ja, kwamen ze gewoon minder weg. En iemand die helemaal minder weg kwam was George Russell. Die vloog hem meteen in de antistal, liet mij eigenlijk bijna afslaan. Ja, toen was het voor hem wel een hele moeilijke race.
3: Ja, het is voor hem een hele lange middag geworden. En eigenlijk, Russell hoeft het niet heel lang over te hebben. Meestal hebben we wel iets van Russell, maar zelfs geen goede boordradio nu, hè?
4: Nee, hij heeft volgens mij al heel vroeg in de race de handdoek in de ring gegooid. Ja, voor hem bijna wel echt een drama weekend. En die is heel blij dat de zomerstop nu aankomt.
3: Ja. Waar het eigenlijk de hele tijd wel goed voor ging, dat was Hamilton. Die kon lekker meestrijden. Er was al meteen een mooie strijd tussen Hamilton en Verstappen. Hamilton kort achter Verstappen. Hamilton dacht aan een undercut. Dat ging in principe goed. Maar toen toverde Max echt de mooiste actie van de race uit de hoge hoed. Hè?
4: Ja, misschien zelfs wel van het jaar. Ja, eigenlijk... Ja, we waren achterblijven voorbij Hamilton en dat lukte ook gewoon prima. Maar het was iets te voorzichtig ermee. Ja, er was een klein gaatje en we weten wat Verstappen doet met een klein gaatje. Daar gaat hij meteen erin en Hamilton haalde die echt perfect. Ik denk dat Hamilton hem ook never nooit daar verwacht had.
3: Nee, dus, dat heb je niet aan zien komen
4: volgens mij. Nee, nooit. Nee. Dus dat is wel echt de key geweest voor de race. Want daardoor had hij uiteindelijk weer de overhand wat hij eigenlijk bij de pitstops aan Hamilton verloor.
3: Ja, en we moeten het natuurlijk over de belangrijkste man van de race hebben. Dat is eigenlijk Piastri, want rondom Piastri, daar gebeurde eigenlijk alles, hè? En van alles, kunnen we stellen.
4: Ja, zeker. Natuurlijk de aanrijding met Sainz, maar kunnen we denk ik later nog wel wat dieper op ingaan. Ja, en uiteindelijk ook het uitvallen, wat gewoon zonde was. En ook met de pitstops, ja, dat het elke fietsje met Sainz verloor hij net een seconde. Waardoor precies Lando Norris weer eigenlijk in het window kwam voor een om met de pitstop bovenaan te eindigen. Ja, en daar was hij zelf natuurlijk ook niet heel blij over de boordradio. Dus ook al was hij uitgevallen, zal daar echt nog wel bovenaan te eindigen.

0: een honderdste van een seconde. Nou, doe 10 bochten. Is gewoon een tiende wat je verliest per seconde. En in zo'n race is dat gewoon te veel.
1: Ja.
0: Ja, en dat is gewoon 5 seconden is echt belachelijk. Minimaal hoort dit gewoon een drive-to te zijn. Want je beïnvloedt zo erg een race.
1: Ja, ik hoorde zelfs iemand in de uitzending net Jack volgens mij roepen zwarte vlag. Weer sinds lange tijd een keer uit de kast halen.
0: Ja, nee, dat is misschien iets te overdreven. Maar het is wel de strekking.
1: Het was wel extreem wat er gebeurde.
0: Ja, je hoort hier gewoon een hele zware straf voor te geven. Want blauwe vlaggen weten we, dan moet je gewoon aan de kant gaan. Want dit soort dingen kunnen gebeuren. En dit is ook gewoon een deeltje veiligheid.
1: Ja.
0: Want ja, de mannen die aan de leiding liggen, liggen aan de leiding voor een reden. Want ze zijn veel sneller. Ja, en als Sainz dan daar niet aan het opletten is van zichzelf, is van het team. Ja, dan kunnen er gewoon gevaarlijke situaties ontstaan. En dit ging net aan goed ook, hè?
1: Ja, ja, en we zijn bezig met de nabeschouwing van de Grote Prijs van Hongarije. De laatste voor die heerlijke vakantie. We gaan het zo meteen nog even over hebben wat de mannen nou precies gaan doen tijdens de vakantie. En we moeten het toch ook nog even over Cadillac hebben. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat ik ze Teddy Swims hoorde met Lose Control. En dan kom je al snel uit bij Cadillac. Maar eerst even bij Elvira. Het heeft niks met de controle te maken, maar wel met de straffen. Kunnen wij nog ergens rekening mee houden, Elvira, qua straffen?
1: Alleen Perez.
0: Alleen Perez.
1: Voor de rest heb ik niks genoteerd staan. Dus volgens mij was dat het.
0: Ja, oké. Okay, maar Perez die is er ook afgegaan. Kun je dan alsnog een straf krijgen, Max?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja,
2: het nadeel daarvan is eigenlijk dat het dan vaak een grid penalty wordt. Omdat je hem in de race niet kan inlossen.
0: Ja. Oké. Okay. Dan ook maar meteen even hebben.

0: over Cadillac. Want ja, wat gaat daar het eerste gedeelte van het seizoen allemaal? Ja, laten we het eens vanaf de andere kant bekijken. Wat gaat er allemaal goed?
1: Ze zijn stabiel. Ja. Qua race pace.
0: Ja,
1: dat wil ik goed zeggen.
0: Ja, dus ze hebben geen race pace en die hebben ze iedere race, bedoel je dat?
1: Ja, dat gaat wel langzaam omhoog, de race pace. Ja. Het is echt niet, qua race pace zelf is het niet dramatisch.
0: Ze hebben het moeilijk. Hè?
1: Ze hebben het moeilijk. Is natuurlijk ook wel was ook wel de verwachting. Als we aan het begin van het seizoen hadden verwacht dat ze meteen voor de punten zouden meedoen. Ja, dan waren we redelijk gek met z'n allen.
0: Ja,
1: om het zo even te zeggen. Alleen ja, wat wel heel zorgelijk is. En denk Joe Bauer, de technische man van de FIA, die maakt zich daar denk ik ook heel erg zorgen over. Ja, dat is toch echt wel dat we wel nu denk ik op setje nummer 6 of 7 van de remmen zijn die in de fik zijn gevlogen. En nu weer met Bottas. Die fikte heel lekker.
0: Ja, het lijkt ook alsof ze het hebben uitgevonden, hè, bij Cadillac.
1: Ja,
0: iedere race komt er ergens een keer ook uit.
1: De remmen, dat is echt wel een zorgelijk iets. Eigenlijk gewoon de hele voorophang. Want nu Perez, die is ook uitgevallen met gewoon een stuurstang, leek het. Die gewoon afbreekt. Dus ja, qua betrouwbaarheid van het materiaal.
0: Het gebeurde ook gewoon in een bocht. Hè. Hij deed niet verkeerd. Hij ging niet over een curbstone.
1: Ja, ging over een curb, maar dat is normaal.
0: Minimaal.
1: Het is niet dat hij een heel harde klap
0: krijgt. Hij deed geen gekke dingen of zo.
1: Nee, zeker niet. Dus dat is wel een zorgelijk voor het team van Cadillac. Ja, er zijn toch wel echt betrouwbaarheidsdingetjes waar je echt flink aan moet werken. Want ja, als jij niet kan pushen en niet kan vertrouwen op dat remmen heel blijven en niet in de fik vliegen of oververhit raken, wat eigenlijk vooral het issue is. Ja, dan zit je als Bottas en Perez zijn ook niet heel lekker in de auto. En zeker ook General Motors, wat natuurlijk het moederbedrijf is van Cadillac. Ja, die zal in Amerika ook niet heel leuk kijken naar elke Grand Prix op deze manier.
0: Nee, en ik heb net van jou begrepen, want ik dacht altijd van, nou de coureurs die gaan lekker in de zomerstop, gaan die lekker aan het strand liggen op een bootje.
1: Dat gaan ze ook zeker doen.
0: Ja, dat gaan ze zeker doen. Maar ik dacht dat juist het hele team dan heel erg hard aan het werk was, maar dat mag helemaal niet, hè?
1: Nee, ja, ze zullen wel aan het werk zijn, hoor. Maar officieel moet de fabriek gewoon 14 dagen achter elkaar gesloten zijn. Wanneer ze dat precies gaan doen, dat is aan het team zelf. Maar ja, dan mag er officieel niet gewerkt worden. Ja. Waarschijnlijk zullen ze echt naar elkaar bellen. En zullen de technische mannen, de slimme koppen daar echt wel thuis op een laptop of op een schrijfblokje heel veel scenario's aan het uitwerken zijn. Wat kan er echt wel beter?
0: Dat kun je ook op het strand doen, hè?
1: Ja, nee, daarom. Dat kan ook op het strand, zeker weten. Ik ook wel eens.
0: Hoe kunnen ze daar toezicht op houden dat er toch niet volledig gewerkt wordt dan?
1: Nou, de fabriek is gewoon dicht. Daar gaat de FIA echt wel heel streng om zijn. In principe alle bestanden en alle technische informatie, die is ook waarschijnlijk, zal daar in omgeving gewoon zijn. Ja. Waar de FIA ook toezicht tot heeft. En als daar gewoon wordt ingelogd, dan zien ze dat waarschijnlijk. Maar ja, de technische man die weet echt wel hoe een auto in elkaar zit. En die weten echt wel een paar dingen te doen. Alleen ja, voor de rest, het is ook zomer en die mensen moet je ook rust geven, want die zijn ook zo hard aan het werk. Dus af en toe 2 weken rust, die kan echt wel weer voor wat frisse winden, voor wat verse ideeën zorgen. Dus hopen voor
0: een beetje lucht in de bovenkamer. Maar afgezien van Cadillac, waar we meestal een beetje negatief toch houden we die in de gaten, maar dat gebeurt eigenlijk ook bij Aston Martin. Hè. Die zitten ook altijd, die vestigen altijd net een beetje negatief de aandacht op zich, maar die hebben het nu eigenlijk wel aardig gedaan toch vandaag.
1: Ja, nee, zeker. De B-auto, om zo maar te zeggen, ja, die werkt echt een stuk beter. We zijn gewoon 13 en 14 daar geëindigd. En ik zag net de laatste stint van Lance Stroll. Is gewoon 32 rondes op de zachte band. Dus er zit echt wel een verbetering daarbij. Moet ik wel zeggen, ook qua betrouwbaarheid zit het nog niet helemaal. Een paar stukken carbon van winglets die eraf zijn gevallen. Natuurlijk in vrije training 1 Stroll die een ophanging heeft linksachter, die in één keer afbreekt. Maar als dat de kleine dingetjes zijn, dan zit in ieder geval de verbetering bij Aston Martin zit er heel goed in. En in Zandvoort krijgen ze waarschijnlijk ook de nieuwe Honda-motor. Wat ook waarschijnlijk een B-motor, om het zo maar te zeggen, gaat zijn. Dus dat is geen kleine update, maar echt bijna een hele nieuwe motor.
0: Oké, dat gaan we in ieder geval heel strak in de gaten houden. Wij gaan het zo meteen nog even hebben over Antonelli, die net iets te vroeg de pits in ging. En over Max Verstappen, die aan het klagen was over die softs, die eigenlijk toch wel lekker gingen. Daar hoor je zo meteen meer over de nabeschouwing van de Grote Prijs van Hongarije hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met BFI en Why Not Jazz. Het is de zondag en de zondag van de laatste Grand Prix voor de zomerstop. En dat was die van Hongarije. Meestal komt Elvira erin met negatief nieuws. Het zijn altijd straffen, maar je had ook nog even een mooi verhaal, hè, over Aston Martin.
1: Klopt, ja, jullie hadden het er net al even over. Ze hebben een hele mooie race gereden. En ze hebben via socials laten weten dat een collega, Mick, ook wel bekend als Biscuit, zijn eigen gevecht heeft buiten de baan. En dat zij aan hem denken dit weekend. Dus ik vind het wel extra mooi dat ze dan zo'n sterk weekend hebben gereden.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En mooi dat je ook nog een keer positief in de uitzending komt. Over.
1: Precies, ja.
0: Dan moeten wij het even hebben over Max. Want die had een laatste pitstop, had hij. En die ging die over op de softs. En daar was hij niet over te spreken, meneer. Koepelt.
2: Nee, dat was hij zeker niet. Hij vroeg eigenlijk meteen aan het team van, is er bewijs dat de softs op dit moment een goede keuze is? Want volgens mij was het iets van 26 rondes dat hij nog op die softs moet rijden. En het team zei eigenlijk van, heel simpel, ja, dat bewijs is er. En die gingen meteen van, nou, het voelt niet helemaal goed en bla bla bla bla. Ja. Maar uiteindelijk kwam hij daar wel op terug. Het duurde iets van 4-5 rondes voordat die band wel een beetje tot leven kwam. Dus de eerste 4 rondes was hij echt nog wel aan het klagen en zoeken. Maar uiteindelijk, ja, die band kwam tot leven en hij bleef ook lang goed. En dat is denk ik waar Verstappen heel erg naar aan het zoeken was toen hij die eerste boordradio had van, ja, 26 rondes op een zachte band met een baantemperatuur van 50 graden. Oh. Is vaak niet echt een lekkere combinatie. Maar ja, uiteindelijk gewoon het team heeft daar echt een hele goede call mee gemaakt. En dat is denk ik wel echt de reden, ja, dat ze die P2 hebben binnengehaald.
0: Ja, want hij reed eigenlijk vierde. Maar je zag hem langzaam dichterbij komen op Hamilton, die op dat moment derde reed. En toen ging Antonelli vrij vroeg naar binnen voor zijn laatste pitstop. Vond jij dat ook niet een beetje aan de vroege kant? Want je kan altijd nog denken van, misschien komt er een virtual safety car. Achteraf makkelijk praten, maar het gebeurde.
2: Ja, het gebeurde zeker. Ja, zo'n call is heel moeilijk te maken. Ze gingen uiteindelijk, het eerste doel was voor die eenstopper te gaan. Antonelli voelde ook nog wel dat erin zat. Maar het team zag waarschijnlijk gewoon, dat gaat er niet worden. En ze kwamen op een punt dat ze de beslissing moesten maken, gaan we nu naar binnen of gaan we wel helemaal doorrijden? Nou, het punt kwam van, oké, de band gaat er niet halen, dan gaan we op ronde 54, ja, dan gaan we naar binnen. Dat is gewoon een strategische call die het team, ja, helemaal uitgerekend heeft. Ja, het is wel een beetje lullig dat precies 2 rondes daarna dan een virtual safety car kwam. Maar dat is gewoon ook gewoon de pech die wel toevallig heel vaak heeft dit jaar, ondanks dat hij wel eerst staat in kampioenschap. Maar dat is gewoon dikke vette pech. Had je hem langer kunnen doorrijden? Jazeker, maar dat is gewoon, binnen het team is dat gewoon call. Als het niet gaat, ronde 54, dan gaan we naar binnen.
0: Ja, het moet ook af en toe een beetje meezitten. En dat was dit keer bij Antonelli niet. Die ik trouwens bij de interview zag, die was echt helemaal klaar, was die, hè?
2: Ja, die was aardig kapot.
0: Zien, ja.
2: Die heeft hard gewerkt vandaag.
0: En dan komt die virtual safety car in de 56e ronde. En dan gaan er een aantal naar binnen. En ja, wat wij al meteen riepen toen we aan het kijken waren, Max blijft buiten wedden. En ja hoor, hij bleef gewoon buiten. Dat is een beetje het stoertje wat dan in Max zit. Of is dat ook nadenken?
2: Nee, dat is nadenken. Kijk, hij liep natuurlijk al best wel in op Hamilton. En hij was redelijk recent daarvoor gestopt. En hij ging naar de zachte band. Kijk, Hamilton die moest naar binnen op dat moment. En voor een zachte band. Want hij zou sowieso verliezen het gevecht aan Max. Want hij stond op de harde band. Ja, dan kies je als Verstappen zijn en als Red Bull zijn, kies je voor track position. Dus eigenlijk zonder iemand op de baan in te halen, P1, P2... Je hebt redelijk verse banden, je hebt de zachte banden en je hebt meteen een redelijke buffer. Want ja, een pitstop duurt gewoon lang. Duurt minimaal 11 seconden. Dus hij had meteen een gat van 8-9 seconden, omdat Hamilton wel iets ervoor zat natuurlijk. Ja, daar gok je dan op. Gelukkig voor Verstappen en Red Bull dat op een gegeven moment het gevecht met Antonelli ook kwam. En dat hij ook die positie terug moest geven. Hamilton, omdat hij eigenlijk Antonelli inhaalde terwijl Antonelli op de safety car lijn. Die witte lijn die over het circuit ziet lopen, einde van de pit. Daar was Antonelli eerder.
0: Je kon het heel duidelijk in beeld zien. En toen zei jij naast mij ook nog, hij naait hem.
2: Ja, omdat Antonelli heel vroeg van zijn gas afging, dacht ik een beetje dat hij een beetje probeerde een straf aan te naaien. Ik denk niet dat het helemaal in Antonelli zit, maar nee. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Ja, en dat heeft Max best wel wat tijd opgeleverd. En dat is een van de redenen geweest waarom die strategische call gewoon perfect uitpakte.
0: Ja, het is meestal zo, als ze achter je gaan knokken, dan is het in jouw voordeel. Dan kun jij in ieder geval zorgen dat het gat hetzelfde blijft. Hè? Dat is ook wat er nu gebeurde. Hè?
2: Ja, zeker weten. Want Antonelli en Hamilton die zaten eigenlijk wel op een pace om Max 2-3 rondes voor het einde van de race in te halen.
0: Ja, het is open deur, maar was dit het hoogst haalbare voor Max?
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, meer dan, hè?
2: Ja, ik zat zelf te denken, een podium is al heel mooi meegenomen. Maar P2, zei hij zelf ook, ja, hoe komen in godsnaam op P2 terecht in deze race. Ja, geen idee. Mooi. Dus ja, ver boven wat ze hadden verwacht gepresteerd. Dus dat is alleen maar goed. Zeker nu de zomerstop ook ingaan.
0: Ja, nu gaan we de zomerstop in. Bij Red Bull best wel met een goed gevoel. Want Hadjar heeft het ook weer hartstikke goed gedaan. Alweer. En dan gaan we richting Zandvoort. En dan willen de Nederlanders toch wel misschien nog net even één plekje meer voor Max Verstappen. Zit dat erin? Is dat reëel om daaraan te denken?
2: Ik wil heel graag ja zeggen. Ik denk het niet. Ik denk,
0: want?
2: Omdat je zeker nu met de updates van McLaren wel wat tekort gaat komen. Want het is ook een high downforce circuit Zandvoort. Iets minder dan Budapest. Alleen ja, Mercedes gaat daar wel weer wat sterker zijn. Want je zag aan het einde van de race kwamen ze gewoon sterk terug. En Ferrari is ook gewoon sterk. Dus ja, ik denk eerder dat het wel weer een Mercedes of een Ferrari gaat worden die in de race gaat winnen. En ik denk dat McLaren eigenlijk het derde team wat een beetje erachter hing. Wat Max heet dat opvulde. Ja, daar gaan ze echt wel extra concurrentie aan Red Bull en aan Max geven. Dus ik ben bang dat die de race niet gaat winnen. Ik hoop in ieder geval wel een podium. Ja, het wil sowieso een mooie race worden.
0: Wat dat hij lekker mee kan doen, want er wordt wel vaker geroepen, Ferrari gaat het doen dit weekend. Norris heeft dat gisteren nog geroepen. En dat is, ja, gebeurt niet altijd, toch?
2: Nee, het is eigenlijk...
0: Of denk ik nou te simpel?
2: De pech die Ferrari eigenlijk daarin heeft, is elke keer als dat wordt geroepen, als Ferrari het hele weekend heel sterk is, komt er net één team die in één keer als een duveltje uit een doosje komt, die extra performance in één keer vindt. En vaak met één rijder ook maar. In dit geval was het wel dan met allebei de McLaren's dat de extra performance werd gevonden. Maar ja, ze zijn heel stabiel, gewoon snel. Alleen ze missen de performance pieken eigenlijk elke keer.
0: Ja. Nou, dit was in ieder geval de laatste nabeschouwing voor de zomerstop. Mag ik jullie een hele fijne zomerstop wensen, Elvira en Max?
2: Zeker weten.
1: Jij ook.
0: En hartelijk dank voor jullie tijd. Wat gaan we weer doen tijdens de Grote Prijs van Zandvoort? Want ook daar zijn we natuurlijk weer live bij. En daar hoef je helemaal niks van te missen. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: nu luister je ook. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pridefeest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Velen droegen een wit shirt met daarop zijn foto en er waren veel witte ballonnen. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en applaus. Volgens familie was hij slachtoffer van zinloos geweld. En Max Verstappen kan toch tevreden zijn over het weekend in Hongarije. In de race was hij als 4e gestart en eindigde als 2e achter Lando Norris. Max profiteerde onder meer van een uitvalbeurt van Oscar Piastri. Kimi Antonelli, die bovenaan staat in de strijd om de wereldtitel, werd 3e. Buien met tussendoor soms zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog, zonnig en dan iets warmer dan vandaag.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging heb je nu door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen de Lutte en de grens duurt er 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je 10 minuten vertraging.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Odido. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Grand Prix Radio.

Grumpy Radio, jouw sportradio met Op van Bagge, Miles Away. Je hebt het in de gaten, hè? De Tour de France zit erop en ook de Grand Prix van Hongarije zit erop. Is dat laatste, die Grand Prix van Hongarije, nou iets te vlug afgegaan, dan kun je

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldkampioen darts Luc Littler heeft opnieuw geschiedenis geschreven op het World Matchplay toernooi. De Engelsman wist zich te plaatsen voor de finale na een overwinning op de Nederlander Dirk van Duivenbode. En met deze zege overschrijdt Littler een historische grens in het professionele darts. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Littler heeft in de afgelopen 24 maanden meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld verdiend. Daarmee breekt hij het geldrecord op de wereldranglijst van de PDC. Nooit eerder wist een speler dat bedrag op die lijst te bereiken. Littler laat al langere tijd in uitzonderlijke vorm zien met hoge gemiddeldes in Blackpool. In eerdere rondes noteerde hij sterke scores. De darter verklaarde na afloop van de wedstrijd dat hij de dominantie van legende Phil Taylor wil evenaren en dat zijn voorbereiding eenvoudig blijft met ontspanning en oefening. En volgens Littler moet een tegenstander buitengewone dingen laten zien om hem te verslaan, zolang hij op dit niveau blijft presteren. Voor Dirk van Duivenbode eindigde het toernooi dus in de halve finale. De darter uit Nederland, die op de wereldranglijst op de 28e plaats staat, kon in de partij geen vuist maken tegen de regerend wereldkampioen. Het was de eerste onderlinge ontmoeting tussen beide spelers in ruim een jaar tijd, waarbij eerdere statistieken al in het voordeel van de Engelse koploper spraken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grumpy Radio met Nell Horan en Heaven. Hier zometeen Karel Oosterhuis. En die gaat je alvast een beetje voorbereiden op de mooie sporten die we nog voor aankomende week hebben. Want denk nou niet dat het met het eindigen van de Tour de France en de grote prijs van Hongarije helemaal afgelopen is. Nee hoor, gewoon hele mooie sporten. En we gaan ook langzaam richting volgend weekend de start van de Eredivisie. Voor zometeen een fijne zondagavond. En veel plezier met Karel.

0: sport, meer muziek.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. En in Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurt in het Europoortgebied op een overweg zonder spoorbomen met alleen knipperlichten. Door de aanrijding ligt de vrachtwagen op zijn kant met een wagon er deels bovenop. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
5: Zondagavond, de Grand Prix van Hongarije, die is verreden. De prijzen zijn verdeeld. Champagne vloeide rijkelijk. Zometeen gaan we darten en nieuws over een tennisser die een ander beroep heeft gekozen.

Country Radio. Op jouw sportradio Extreme hoorde je More Than Words. Een bericht waarvan ik dacht van, oké, kan natuurlijk wel. Waarom ook niet? Het gaat over de oud-tennisser Dominic Thiem. Die heeft namelijk een opmerkelijke carrière-switch gemaakt als het gaat om de sport. Hij was ooit de winnaar van de US Open in 2020. En 2 jaar geleden heeft hij zijn racket aan de wilgen gehangen. Hij is wat anders gaan doen, namelijk voetballen. Hij is 32 jaar inmiddels, Oostenrijker, en heeft een contract getekend bij een club die uitkomt in de 8e divisie van zijn thuisland. Na een succesvolle loopbaan op de tennisbaan, waarin hij de wereldtop bereikte, kiest Thiem nu voor een avontuur op de amateurvoetbalvelden. Nog steeds sporten, nog steeds rennen en zweten. Alleen de bal is niet meer geel en een stukje groter. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Het weer vanmorgen, maandag. We starten met wolken. Komt wat zon bij, een paar buitjes. En die buien die trekken dan in de middag gelukkig snel weer weg. Daarna pakt de zon de leiding. Temperatuur klimt naar zo'n 20 graden in het noorden. Maximaal 25 graden in het zuidoosten. Het lijkt wel zomer. Een Hollandse zomer. Zondagavond, je luistert de Grand Prix Radio op jouw sportradio.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ah, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Toch?
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Grand Prix Radio.
5: Tour Update.
6: Om 4:15 vanmiddag is de 21ste etappe van de Tour gestart. De vlakke etappe naar de Champs-Élysées in Parijs heeft een lengte van 171 kilometer. Rond 7:30 wordt de finish verwacht.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
5: Karel Oosterhuis.
7: Vanavond is er een sportieve

Radio, op jouw sportradio. Garland Jeffries, heel, heel rock'n'roll. Een absolute climax vanavond van de World Matchplay. Het is hier vanavond om 9 uur staan de beste darters ter wereld tegenover elkaar in een kokende Winter Gardens in Blackpool. De inzet is natuurlijk eeuwig roem en de felbegeerde Phil Taylor Trophy. Het wordt een uitputtingsslag voor het hoogste niveau. Want let wel, de mannen spelen in het langste format van de hele week. Wie als eerste 18 legs pakt, mag zich kronen tot de nieuwe koning van Blackpool. De grote finale van dit zomer WK vanavond vanaf 9 uur trappen af. Of beter gezegd, komen de eerste pijltjes aangevlogen. Zondagavond, Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncee, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncee probeerde de ruzie de spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je hoorde de Communards, Never Can Say Goodbye. In de DTM heeft Thomas Breining de eerste race van het weekend op Osserschleben gewonnen. De Oostenrijkse coureur van Mentai Porsche pakte zijn tweede zege van het seizoen. Breining was vanaf pole position gestart en domineerde de race van start tot finish. Hij wist de leiding, gecorrigeerd voor de pitstops, de volledige raceafstand vast te houden. En door de overwinning doet de DTM-kampioen van 2023 uitstekende zaken in de strijd op het huidige kampioenschap. Hoe dit jaar afloopt, we houden hem in de gaten. En je hoort het hier natuurlijk op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werd omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangene zelf. En de laatste etappe van de Tour de France is bezig. Een ingekorte rit, omdat politieagenten moeten helpen bij de bosbranden bij Bordeaux. Het peloton reed op zijn dooie gemakkie eerst een paar rondjes op de Champs-Élysées in Parijs en moet daarna klimmen bij Montmartre. Tadej Pogacar gaat de Tour vrijwel zeker winnen. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Odido. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
1: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
18: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: Grand Prix Radio.
0: Karel Oosterhuis.
19: Zondagavond, goedenavond, Lorena Wiebes, die is blij. Het gebeurde in Polen en wat er gebeurde, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar eerst muziek voor je van Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.
3: Grand Prix Radio.
19: Garrix en Ed Sheeran, dit is Repeat It.

Country Radio, op jouw sportradio, Martin Garrix. Ed Sheeran, Repeat It. Goed nieuws voor wielrenster Lorena Wiebes, want ze heeft haar dominantie in de Ronde van Polen voor vrouwen, ja, onderstreept. En dan niet met een potloodje, nee, met een hele dikke stift. Na haar overwinning in de eerste etappe was de Nederlandse sprinter ook in de tweede rit de snelste van het peloton. En met deze zege heeft ze weer eens laten zien dat haar positie in het klassement staat als een huis. Het is voor Wiebes een succesvolle voortzetting van haar seizoen, waarin ze opnieuw bewijst tot de absolute wereldtop in de massasprints te worden. De Poolse rittenkoers duurt nog tot en met maandag. En Lorena Wiebes, ja, haar weekend kan al niet meer stuk. Dit is Virgil Sharkey, Goodhart, op Grand Prix Radio, op jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ensikak Ekpo en Isabel van den Berg hebben de sprinttitels veroverd op de 100 meter tijdens de nationale kampioenschappen atletiek. Ekpo snelde naar de overwinning in een persoonlijk record van 10,00 seconden, waarmee hij de tweede Nederlandse tijd ooit noteerde. Elvis Afrifa legde beslag op de tweede plaats en Tamir Burnett eindigde als derde. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bij de vrouwen schreef de 21-jarige Isabel van den Berg de titel op haar naam en een persoonlijk record van 11,32 seconden. Fenna Achterberg en Britt De Blauw complementeerden daar het podium. Marijn Kieft wist eveneens te presteren door een nationaal record te vestigen bij het polstokhoogspringen. De 19-jarige atlete overbrugde een hoogte van 4,56 meter... en verbrak daarmee de outdoor bestprestatie. Voor Lisanne de Witte verliep het toernooi daarentegen minder succesvol. De 33-jarige atlete kwam op de 400 meter 2000ste van een seconde tekort voor een plek in de finale, waarmee haar laatste wedstrijd op topniveau een feit is. De Witte blikt terug op een rijke loopbaan waarin zij 4 nationale titels op de openluchtbaan behaalde en uitgroeide tot een vaste waarde in de succesvolle estafette ploegen. Zo pakte ze in het verleden brons op de Europese kampioenschappen in Berlijn, won ze goud met de estafette ploeg op de Europese kampioenschappen en droeg zij met haar optredens bij aan de historische medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. En hiermee sluit De Witte dus haar actieve atletiekloopbaan af.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

We starten met wolken. En uit die wolken komt inderdaad regen. Natuurlijk komt er regen. Het is een Hollandse zomer. De regen die trekt wel weer weg in de middag. En daarna komt de zon er weer bij. De temperatuur gaat er ook omhoog. 20 graden in het noorden. Maximaal 25 graden in het zuidoosten. En dat zijn eigenlijk gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. En de rest van de week, ja, het wordt alleen maar beter. Het wordt alleen maar warmer. De Steady Swims, Mr. Know-It-All. Zondagavond Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand Italia. Thuis in Italië.
10: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
11: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
20: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
24: Tour Update. Om 4:15 vanmiddag is de 21ste etappe van de Tour gestart. De vlakke etappe van 101,5
0: 271 kilometer eindigt in Parijs op de Champs-Élysées rond 7:30.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Karel Oosterhuis.
4: De sportscheurkalender van maandag, wat staat erop?

Jouw Sportradio. Morgen is het maandag 27 juli. Wat staat er op de scheurkalender van 27 juli? Ik heb hem hier. Even een blaadje eraf halen, dan kan ik het je vertellen. 27 juli 1986. Greg LeMond uit de Verenigde Staten verslaat zijn Franse teamgenoot Bernard Hinault en wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. 27 juli 1996. De Canadese atleet Donovan Bailey verbeterde 2 jaar oud record op de 100 meter sprint. Hij zet de tijd op 9 seconden 84 honderdste. En 2 juli 1997. De Duitse wielrenner Jan Ullrich wint de 84ste editie van de Ronde van Frankrijk. En op 27 juli 2012 de opening van de Olympische Zomerspelen in Londen. Dat en meer staat te lezen op de sportscheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense ronde maakte hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Sportradio Dua Lipa, Love Again. Voetballer Sean Steur heeft dit weekend een sterk debuut gemaakt voor Newcastle United. De voormalige middenvelder van Ajax speelde mee in een oefenwedstrijd tegen Gateshead. En hoewel de wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd, werd Steur in de lokale Engelse media uitgeroepen tot een van de uitblinkers aan de kant van Newcastle. De jonge Nederlander liet hiermee direct een positieve indruk achter bij zijn nieuwe club tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Sean Steur, daar gaan we nog veel van horen.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. En de burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel.
7: En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gürbüz en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.

0: ervaren.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
4: Grand Prix Radio.
5: Tour update. Om 4:15 vanmiddag is de 21ste etappe van de Tour gestart. De vlakke etappe van 171 kilometer eindigt in Parijs op de Champs-Élysées rond 7:30.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldkampioen darts Luke Littler heeft opnieuw geschiedenis geschreven op het World Matchplay toernooi. De Engelsman wist zich te plaatsen voor de finale na een overwinning op de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met deze zege overschrijdt Littler een historische grens in het professionele darts. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Littler heeft in de afgelopen 24 maanden meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld verdiend. Daarmee breekt hij het geldrecord op de wereldranglijst van de PDC. Nooit eerder wist een speler dat bedrag op die lijst te bereiken. Littler laat al langere tijd in uitzonderlijke vorm zien met hoge gemiddeldes in Blackpool. In eerdere rondes noteerde hij sterke scores. De darter verklaarde na afloop van de wedstrijd dat hij de dominantie van legende Phil Taylor wil evenaren en dat zijn voorbereiding eenvoudig blijft met ontspanning en oefening. En volgens Littler moet een tegenstander buitengewone dingen laten zien om hem te verslaan, zolang hij op dit niveau blijft presteren. Voor Dirk van Duivenbode eindigde het toernooi dus in de halve finale. De darter uit Nederland, die op de wereldranglijst op de 28e plaats staat, kon in de partij geen vuist maken tegen de regerend wereldkampioen. Het was de eerste onderlinge ontmoeting tussen beide spelers in ruim een jaar tijd, waarbij eerdere statistieken al in het voordeel van de Engelse koploper spraken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefeest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefeest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. In een zenuwslopende finale won hij met een wiellengte voorsprong de sprint van Jasper Philipsen. Tadej Pogacar heeft de Tour gewonnen. Het was de 5e keer en daarmee is hij gedeeld recordhouder. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Even bollen, iedereen.

0: oliebollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: Lekker toch?
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
14: Grand Prix Radio.
15: Tour Update. Om 4:15 vanmiddag is de 21ste etappe van de Tour gestart. De vlakke etappe van 171 kilometer eindigt in Parijs op de Champs-Élysées rond 7:30.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncé, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncé probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pridefeest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het Homo-monument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat zij kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. En Max Verstappen had nooit gedacht dat hij het zo goed zou doen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij werd tweede en bedankte het team voor al hun werk en goede strategie. Max voegde er wel aan toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is, want de auto is moeilijk te besturen. Hij mopperde er het hele weekend over. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense Ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: feestje, tijdens ons superzomerfestival, zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het Oosten.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
0: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
21: Grand Prix Radio.
22: Tour Update.
23: Om 4:15 vanmiddag is de 21ste etappe van de Tour gestart. De vlakke etappe van 171 kilometer eindigt in Parijs op de Champs-Élysées rond 7:30.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gurbus en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
0: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan PNieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. Tadé schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
11: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
11: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Even bollen. Iedereen.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Ja? Echt serieus?
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: Grand Prix Radio.
9: Tour Update. Om 4:15 vanmiddag is de 21ste etappe van de Tour gestart. De vlakke etappe van 171 kilometer eindigt in Parijs op de Champs-Élysées rond 7:30.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncé, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingue. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncé probeerde de ruziende spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Campri Radio, Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als 2 keer de gemeente Amsterdam. Een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezegen van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Vannacht nog kans op een bui, het koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon en het wordt zo'n 22 graden.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wout van Aert keert terug in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De renner van Visma Leasebike stapte begin juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vanwege een valpartij en een ontstoken elleboogwond. Door die hardnekkige blessure en het nodige herstel miste hij noodgedwongen de Tour de France, omdat hij niet op tijd fit was om van start te gaan. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de vijfdaagse Deense Ronde maakt hij zijn eerste officiële kilometer sinds de val. De wedstrijd dient voor hem als een cruciaal moment om belangrijk wedstrijdritme op te bouwen, met het directe oog op de grote komende doelen later in het seizoen. Daarbij mikt hij nadrukkelijk op een sterke vorm richting de Vuelta España en het wereldkampioenschap wielrennen in Canada. De ploeg van Visma Leasebike reist af met een selectie van 7 renners. Welke 6 coureurs van Aert exact gaan vergezellen tijdens de etappes in Denemarken wordt door de ploegleiding op een later moment bekendgemaakt. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Belg aan de start verschijnt in Scandinavië. In 2018 schreef hij al eens de Ronde van Denemarken op zijn naam.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Willem II is volgens trainer John Stegeman nog niet klaar voor de Eredivisie. De oefenmeester stelt dat er minimaal 5 kwaliteitsspelers bij moeten komen om op het hoogste niveau in de Eredivisie optimaal mee te kunnen draaien. Er is volgens de trainer niet alleen basiskwaliteit nodig, maar ook de nodige concurrentie in de breedte van de selectie. Dit is Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, hoewel de selectie in Tilburg al versterkt is met huurspelers als Jaden Slory, Ezer Gürbüz en Kasper Bogaert, is dat volgens de technische staf nog onvoldoende. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra concurrentie en kwaliteit in de breedte van de selectie, zo laat Stegeman weten. De clubleiding is daarom volop bezig met de zoektocht naar versterkingen, waarbij bewust wordt gekozen om alleen versterkingen te halen die echt van toegevoegde waarde zijn. De benodigde lijstjes lagen al klaar en de club is daar direct volle bak mee aan de slag gegaan. Hoewel de club al een paar keer een tik op de neus kreeg doordat gewenste spelers uiteindelijk niet kwamen. De transfermarkt komt echter traag op gang en andere clubs zijn daarin leidend. Veel verenigingen houden talenten en reservespelers voorlopig aan boord. Pas wanneer andere selecties definitief vorm krijgen, komen de gewenste spelers op de bank terecht en kan Willem II toeslaan op de transfermarkt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sport Radio.
3: Grand Prix Radio.
4: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
5: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
6: Goedenacht, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In 3 regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. En in de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De kans is groot dat Mercedes ook in 2027 doorgaat met George Russell en Kimi Antonelli. Dat heeft de teambaas van Mercedes Toto Wolff laten doorschemeren. Oh ja, hoewel de Duitse renstal het rijdersduo nog niet officieel heeft bevestigd, ziet Wolff op dit moment geen enkele reden om wijzigingen door te voeren. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al maandenlang wordt Mercedes in verband gebracht met een mogelijke komst van Max Verstappen. Toch kiest de renstal voor continuïteit. Volgens Wolff is het belangrijker om de auto stabieler te maken dan nu te wisselen van coureurs. En ook wil Mercedes de ontwikkeling van jonge talenten niet verstoren. Kimi Antonelli krijgt van zijn team de tijd om te groeien. Hoewel Verstappen op het hoogtepunt van zijn kunnen zit en beide coureurs uit verschillende generaties komen, ziet de teambaas voorlopig geen aanleiding om ze samen in één team te zetten. Ook Russell benadrukte zelf nadrukkelijk dat hij volgend jaar 100% zeker bij het team blijft rijden. Toch sluit Wolff een toekomstige combinatie met Verstappen niet volledig uit. Hij herinnert eraan dat hij in het verleden ook Nico Rosberg en Lewis Hamilton naast elkaar had en dat hij daar absoluut niet voor terugdeinst.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het Franse FC Metz is opgeschrikt door een opmerkelijk en vervelend incident. Mathilde Demoncee, de scheidsrechter van dienst, heeft tijdens de wedstrijd een hersenschudding opgelopen en moest per direct de strijd staken. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het liep uit de hand in de 38e minuut van de wedstrijd. Aanvaller Lequincio Zeefuik werd fysiek vastgehouden en stevig aan zijn shirt getrokken door Metz-verdediger Jesse Demingay. Direct leverde dit een flink opstootje op tussen de spelers van beide ploegen. Demoncee probeerde de ruzie de spelers uit elkaar te halen, maar raakte in het gedrang betrokken en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zij wegens haar blessure echt niet verder kon. Een van de grensrechters nam de fluit over om de wedstrijd te leiden. Na het laatste fluitsignaal zochten spelers van beide clubs de arbiter op. Ze boden hun persoonlijke excuses aan voor de ophef en overhandigden haar een speciaal shirt van de Franse ploeg als blijk van medeleven. Het oefenduel eindigde uiteindelijk in een nederlaag voor de Limburgers. Fortuna verloor de wedstrijd met 3-1. Op 8 augustus begint voor Fortuna het officiële eredivisieseizoen met een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf wel voor de klas staan. De krant Trouw schrijft dat het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar is toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want er is nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de queergemeenschap. Zaterdagavond was er op de Pride in Berlijn een terreuraanslag met een dode en veel gewonden. De man die de aanslag zou hebben gepleegd is na een klopjacht door de politie gedood. En voetballer Dusan Tadic komt terug naar de Eredivisie. Volgens verschillende media staat hij op het punt om een contract te tekenen bij NEC, dat meedoet in de voorronde van de Champions League. Tadic speelde in ons land eerder voor Groningen, Twente en Ajax. Vorig seizoen kwam hij uit voor een club uit de Emiraten. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.